0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Leon Moorman.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerste nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. En was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team STWorks Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen, met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl. Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet. Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
0: Radio Oost.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Wat er ook gebeurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
12: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
13: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
14: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
17: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far.
4: Hollywood in Daventer. More information at abridgetoofar.nl.
18: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
21: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
22: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
15: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Muziek van de Engelse componist Trevor Duncan was dat Wine Festival, uitgevoerd door het Slovaaks Radio Symfonieorkest onder leiding van Andrew Penny.
1: Thuis op zondag. Bas Treffers.

0: Een hele goedemorgen. Het is bijna 8:09 op deze alweer laatste zondag van mei. Welkom bij Thuis op Zondag tot 12:00 op Radio Oost met in het eerste uur licht klassieke muziek. Collega Luc Sleidering die presenteert de tweede helft van dit programma van 10 tot 12. En tot 10:00 ben ik je gastheer. Er zijn vandaag zonnige perioden, maar er trekt ook bewolking over. Vooral later op de dag is er kans op een regen- of onweersbui, met name in het oosten van de provincie. En de maxima liggen tussen de 23 tot 25 graden, met een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Straks na het bulletin van 8:30 meer van onze weerman Hans Nienhuis. In het volgende uur heb ik na 9:30 muzikale uitgangstips voor je, en in dit uur de vaste onderdelen zoals de inspiratiekolom, het bulletin, het weerpraatje en muziek van onder andere Bizet, Vaughan Williams en Mozart. Tot 10:00 zijn technicus Jeroen Huijts en ik bij je in
1: Thuis op Zondag.
0: Kantate BWV 129, Gelobet sei der Herr mein Gott van Johann Sebastian Bach, componeerde hij voor de Zondag Trinitatis in 1727. Het is vandaag namelijk de Zondag Trinitatis, oftewel de Drievuldigheidszondag. De kantate is gebaseerd op het voor deze zondag gelijknamige voorgeschreven lied uit het Evangelie. Het is een vroege kantate van Bach zonder recitatieven en aria's. En de tekst behandelt de drie gestalten van God, waarin hij zich heeft geopenbaard aan de mens. Als God de Vader, als God de Zoon, oftewel Jezus Christus, en als God de Heilige Geest. Wanneer de laatste zich met Pinksteren heeft geopenbaard, kan een week later de voltooiing van deze goddelijke drie-eenheid worden gevierd op Drievuldigheidszondag, oftewel dus Zondag Trinitatis. Wij gaan luisteren naar het chorus uit deze kantate, en het wordt uitgevoerd door het Nederlands Bach-collegium onder leiding van Pieter-Jan Leusink.

Dat was het chorus uit kantate BWV 129. Gelobet sei der Herr mein Gott van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door het Nederlands Bach Collegium onder leiding van Pieter Jan Leuzink. Het is ruim 15 minuten over 8. De inspiratiecolumn van vandaag die wordt verzorgd door Piet Jansen uit Nijverdal. Hij is oud-gedeputeerde voor het CDA en overtuigd christen.

en overtuigd christen. Zo word ik altijd aangekondigd door Bas Streffers. Maar ben ik dat wel? Zo vroeg ik me af. Ik ben eens wat gaan googlen. En als ik dan zie wat bij overtuigd zijn staat, dan begin ik te twijfelen. Als je overtuigd bent, zo lees ik, geloof je stellig in iets of iemand. En je staat er met je volle verstand en gevoel achter. Nou, dat kan ik wel beamen. Maar bij de volgende zin haak ik af. Daar staat, overtuigd zijn geeft aan dat je innerlijk niet twijfelt en dat jouw mening of geloof onwrikbaar is. Oei, dus toch niet zo'n overtuigd christen. Toen ik verder googelde, kwam ik terecht bij kenmerken van een overtuigd christen. 4 op een rijtje. Als eerste wordt genoemd dat geloof voor jou geen traditie of theorie is, maar een levende, dagelijkse band met God via gebed en het lezen van de Bijbel. Verder, dat je handelt vanuit de opdracht om God lief te hebben en je naaste als jezelf. En dat je je levensstijl wil baseren op de waarden uit het evangelie. Ten slotte, dat je vaak betrokken bent bij een kerk of kring om samen het geloof te vieren en elkaar te ondersteunen. Ik voldoe zeker niet voor 100% aan die kenmerken. Maar ik geloof dat ik wel probeer zo te geloven en zo te leven. Met vallen en opstaan. Nee, geen overtuigd christen in de zin van een onwrikbaar geloof en geen twijfel. Mijn geloof en mijn visie op de Bijbel is best aan veranderingen onderhevig geweest. En twijfels ken ik ook maar al te goed. Maar tegelijkertijd is het geloof in de God van de Bijbel voor mij veel meer dan theorie of traditie. Want met een geloof dat niet meer is dan dat, houd je het volgens mij niet vol. Dan haak je op een gegeven moment af. Het is trouwens niet nieuw dat mensen afscheid nemen van de kerk en ook van God. Dat gebeurde al in de tijd van Jezus. Toen velen het niet meer zagen zitten met Jezus, vroeg hij aan zijn leerlingen of zij ook niet wilden weggaan. Petrus antwoordde resoluut en absoluut. Naar wie zouden we moeten gaan? U spreekt woorden van eeuwig leven. En zou dat niet het kenmerk van een overtuigd christen zijn? Niet alles op een rijtje hebben, alles begrijpen, alles perfect doen en nooit twijfelen, maar 1 ding zeker weten. Zonder God kun je en wil je niet leven. Laat staan sterven. God is de grond onder je bestaan. De boodschap van Jezus, de basis van hoe je in het leven probeert te staan. Ook al moet je misschien vaak bidden, Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Met Pinksteren hebben we gevierd dat de Heilige Geest is gekomen toen Jezus niet meer in levende lijven onder de mensen was. En dankzij die geest zijn er wereldwijd 100 miljoenen mensen die met Petrus belijden, naar wie zouden we anders moeten gaan? Met vallen en opstaan overtuigde christenen. Mis ik wat als ik niet in God als schepper en vader en in Jezus als redder geloof, vroeg iemand. Volgens mij mis je dan inderdaad heel veel. Maar het is als bij een overheerlijk gerecht. Je kunt een ander niet uitleggen hoe lekker het is. Daar kom je alleen maar achter als je het zelf eet. Als overtuigd christen kan en wil ik niemand overtuigen. Maar voor mij persoonlijk is het geloof in God ongelooflijk waardevol. Een kompas voor mijn leven, het biedt houvast en ook kracht en troost in moeilijke tijden. En perspectief voor de toekomst, zelfs tot over de grens van de dood.

Muziek van Claude Debussy. De Jeu des Vagues, oftewel het spel van de golven uit La Mer L109. En het werd uitgevoerd door het symfonieorkest van Montréal onder leiding van Charles Dutoit. Wij gaan verder met de muziek van Georges Bizet, de aria Habanera. L'amour est un oiseau rebelle uit de opera Carmen. En je hoort de mezzosopraan Agnes Balza samen met het koor van de Parijse opera en de Berliner Philharmonica onder leiding van Herbert von Karajan.

De aria Habanera uit Carmen, en Carmen van Georges Bizet wordt tegenwoordig wel de meest populaire ter wereld genoemd, deze opera. En toch in de tijd dat hij het componeerde, werd hij van alle kanten tegengewerkt om het meeste werk, zou je kunnen zeggen, op de planken te krijgen. Men noemde het stuk een onzedelijke liefdesstory. Jawel. Het is 1 minuut, 1,5 minuut over 8:30, tijd voor het regionale bulletin. De stichting Tuinen Mienruis in Dedemsvaart heeft een koninklijke erepenning ontvangen. Burgemeester Maarten Offeringa van Hardenberg reikte die gistermiddag uit. Met de penning toont de koning zijn waardering voor de bijzondere verdiensten van de stichting. En de wortels van de tuinen liggen bij Mienruis zelf, die al op jonge leeftijd experimenteerde met planten en tuinontwerpen op de vaste plantenkwekerij van haar ouders. En dat groeide uit tot een complex van ruim 30 verschillende tuinen, waarvan de oudste meer dan 100 jaar oud is. En sinds 1976 beheert en onderhoudt de stichting het terrein met hulp van vrijwilligers en professionals, zoals bezoekers uit binnen- en buitenland er nog altijd van kunnen genieten. De huisartsenspoedpost in Hengelo blijft het hele weekend gesloten vanwege problemen met de stroomvoorziening. Patiënten die spoedeisende huisartsenzorg nodig hebben, worden opgevangen bij de huisartsenspoedposten in Almelo en Enschede. De problemen ontstonden vrijdag tijdens technische werkzaamheden aan de ventilatiesystemen, waarbij de stroomvoorziening uitviel. Huisartsenzorg Twente heeft besloten de locatie in Hengelo voorlopig gesloten te houden. Wel kunnen patiënten gewoon contact opnemen via de gebruikelijke telefoonnummers. En vervolgens wordt bekeken op welke locatie zij het beste geholpen kunnen worden. En de huisartsenspoedpost in Hengelo gaat naar verwachting maandagavond weer open. En zo'n 65 chronisch zieke kinderen mochten gisteren in kleine vliegtuigen de lucht in tijdens de Hoogvliegersdag in Enschede. De kinderen werden samen met hun familie in een konvooi van vrachtwagens, politiewagens en brandweerauto's naar Enschede gereden. En daar maakten ze in kleine vliegtuigen een rondvlucht en mochten ze ook de stuurknuppel even vasthouden. De dag was georganiseerd door de stichting Hoogvliegers. En ook was er een speciaal ambulancevliegtuig voor kinderen die zelf niet goed rechtop kunnen zitten, zodat ook zij konden genieten van een vlucht boven, in dit geval Oldenzaal. Op onze site en in de app een verslag hiervan en nog meer nieuws en verhalen. En van dit verslag van deze zieke kinderen, daar is ook nog een video van op onze site en in de app.

0: Dat is de Fantasia op Greensleeves van Robert Vaughan Williams. Gespeeld door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner. Ja, en de Herrie herkende waarschijnlijk wel de melodie van de Greensleeves. Een oud, traditioneel Engels volksliedje. Maar volgens de vroege bronnen uit de 16e eeuw zou het gaan over een jonge vrouw met wisselende seksuele contacten. Wellicht een prostituee. Jawel. 8,5 minuut over 8:30. En dat betekent dat we gaan praten met onze weerman Hans Nienhuis. Hans, goedemorgen.
1: Dag Bas, goedemorgen.
0: Toen ik vanmorgen opstond, was het bewolkt. Behoorlijk bewolkt, moet ik zeggen. Behoorlijk bewolkt.
1: Zijn we niet meer gewend?
0: Ja.
1: Nee, als ik op het satellietbeeld kijk, dan zie ik inderdaad dat het meest bewolkt is in onze provincie. Er komt wel een strook zon aan vanuit het zuidwesten, maar dat is maar een smalle strook. Dus het weerbeeld is vandaag echt wisselend. Nu en dan heb je wat zon, dan wat bewolking. En die bewolking blijft ook niet onschuldig. Er gaan hier en daar eens wat buien vallen. Dat is zelfs nu al het geval.
0: Kijk eens
1: de technicus
0: aan.
1: Melden zojuist dat hij het nat had gehaald op weg hier naartoe. En als ik nu op de radar kijk, dan hangt er vanaf ongeveer Lochem tot aan Almelo ook een stuk neerslag. Dus het is niet helemaal droog in Overijssel.
0: Ja, en dat is het beeld van vandaag, Hans?
1: Ja, eigenlijk wel. Er zit niet zo heel veel progressie in. Behalve dat de buien in de middag ietsje dikker zullen gaan worden. En dat de temperatuur natuurlijk wat gaat toenemen. Het is zo'n 22 tot 23 graden vandaag in onze provincie.
0: Met dat is wel lekker natuurlijk, hè?
1: Ja, het is niet broeierig, niet heel warm, maar ook niet fris of zo. Dus eigenlijk is het wel bruikbaar weer. Maar hou wel rekening met vooral in de middag een enkele regen of zelfs onweersbui. Ik verwacht geen hele zware jongens, maar het is wel iets om even in de gaten te houden.
0: En hoe gaat het verder, Hans?
1: We zitten nu eigenlijk in het uiterste uiteinde van een episode met hoge druk die een anderhalve week geduurd heeft. Dat is bijna droog. Nou ja, ik wil niet zeggen dat het droog is gebleven die tijd, want we hebben natuurlijk eergisteren beste plens water gehad hier en daar. Net over de Duitse grens 40 mm in Klausheide. De meeste plekken in onze provincie 10 of 20 mm. Maar verder was het eigenlijk best een mooie week met lokaal ook zelfs een hittegolf. 3 dagen 30 graden en 2 dagen 25 graden. Niks om over te klagen wat dat betreft, tenzij je niet van hitte houdt. Maar die periode gaat wel eindigen. De hoge druk die boven de Noordzee lag, die vertrekt en die gaat ruimte maken voor een westcirculatie. En die overgang gaat vrij rustig. Het is niet zo dat het er echt met geweld uit wordt gegooid. Maar we zien wel dat het weer een beetje erodeert de komende dagen. Morgen is het opnieuw een graad of 22 tot 23 met in de ochtend vrij veel zon. Maar daarna neemt de bewolking toe. Het zou kunnen dat er een enkele lichte bui valt in de middag. Maar de meeste plekken houden het droog. Een zuidwestenwind die is zwak van kracht. Het wordt steeds bewolkter en de nacht naar dinsdag dan is het een graad of 13, want de wolkendeken houdt de uitstraling tegen. Dinsdagochtend, nou je zou een laatste bleke knipoog van de zon kunnen verwachten. Maar daarna dan is het echt gebeurd, de lucht raakt onstabiel en dan ontwikkelen zich nieuwe regen- en onweersbuien. Er kunnen felle exemplaren tussen zitten met vooral een grote plens water. Qua onweer is nog niet te zeggen hoe pittig het verloopt, maar ik heb wel het vermoeden dat het opletten wordt op dinsdagmiddag. Het zou weer de code geel kunnen worden.
0: Oké, dus voorlopig eventjes over met het hele warme en het puur zomerweer wat we gehad hebben.
1: Het is morgen en overmorgen nog 3 tot 24 graden. Zeker in het zuidoosten halen we die 24 graden nog wel. Maar daarna, vanaf woensdag, dan zien we echt westenwind erin komen. Zuidwestenwind op de grond, westenwind op hoogte. En zet de temperatuur een stap terug naar 20 of 21 graden. En het wordt de tweede helft van de week wisselvallig met iedere dag wel regen of een bui. Dan weinig ruimte voor de zon. De bewolking is dominant aanwezig, soms komt de zon er nog doorheen. Maar uiteindelijk, richting volgend weekend, lijkt het toch wel weer wat te stabiliseren. Dus het gaat niet heel lang duren, die westelijke winden. Maar toch, we krijgen deze week wat neerslag te verwerken en een wisselvallige weerbeeld.
0: Nou, daar gaan we het mee doen.
1: Zo is dat.
0: Hans, dankjewel en een fijne dag.
1: Hetzelfde.
0: Hoi.
2: Thuis op zondag.

Het derde deel was dat, het adagio uit serenade nummer 10... de Gran Partita van Wolfgang Amadeus Mozart... gespeeld door het Radioorchestra uit München... onder leiding van Reinhard Goebel.

De Pavane was dat van Gabriel Fauré. Je hoorde Eric Hammerstein op dwarsfluit samen met het London Promenade Orkest. Verder met muziek van Astor Piazzolla, Oblivion. In dit geval in een arrangement voor trompet. En je hoort trompetist André Heuvelman.

Ja, een echte Strauss-wals. De Künstlerleben van Johann Strauss junior. En het werd uitgevoerd, een opname uit begin jaren 1961, geloof ik, door het Frank Purcell Orchestra onder leiding van Frank Purcell. In het volgende uur heb ik na 9:30 muzikale uitgangstips voor je. Verder onze natuurbriek en muziek natuurlijk van onder andere Sister Sledge, Julien Clerc, Tom Petty en Sam Cooke. Maar nu is het NOS Nieuws van 9:00 en de reclame.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa.
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Ja.

0: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren de hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door sneltijdstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
4: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl. Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet. Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
1: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Hit uit de jaren 70, een grote hit. Sister Sledge met We Are Family.
1: Thuis op zondag. Bas Treffers.
0: Een hele goedemorgen. Waar je ook bent of wat je ook doet. Fijn dat je luistert naar Radio Oost, naar Thuis op zondag. Straks na 9:30 heb ik muzikale uitgaanstips voor je. Verder onze natuurrubriek en ook heel veel muziek uiteraard. Van onder andere Margarethe Kleine, Tom Petty staat op de lijst. Sydney Bechet, Ilse de Lange en hierna Miles Smith en Neil Horan met Drive Safe. Tot 12:00 is dit.
1: Thuis op

0: Ja, dat was dat waren, moet ik zeggen, Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Het is 12 minuten over 9 tijd voor onze natuurrubriek. Het landschap in Overijssel is ongelooflijk divers. Het kan op de ene plek compleet anders zijn dan 30 kilometer verder. En waarom dat zo is, dat kun je te weten komen tijdens een workshop van Landschap Overijssel over het ontstaan van het landschap in onze provincie. En tijdens deze cursus leer je hoe het landschap zich in de loop der jaren heeft gevormd. En je ziet en ervaart waarom het zo gevarieerd is. En wat ook wel aardig is, je tekent het zelf mee op een topografische kaart. Oene Loonstra die ging naar Heino, waar de workshop wordt gehouden, en sprak daar met cursusleider Martijn Horst.
1: Kijk, normaal kun je in een zaaltje gaan zitten en kun je luisteren. En dan wordt er heel veel gezonden naar iemand, hè, van de PowerPoint. Fantastisch mooi, allemaal helemaal goed, niks mis mee. Maar hier gaan we zelf meetekenen. Dan krijg je een andere interactie. He, want als je zelf mee moet tekenen, dan gaan jouw hersenen gaan iets anders bedenken dan dat je alleen maar luistert. En dat gaan we hier doen, waardoor je ook langer de tijd kunt nemen om de stof tot je te nemen en ook meer vragen kunt stellen. Nou, en dat is eigenlijk een soort van nieuwe vorm van het overdragen van het Overijsselse landschap.
2: Natuurleuk.
1: Iedere deelnemer die krijgt een A3'tje voor zich. Met de kaart van Overijssel enigszins iets voorgedrukt. Ja, dan ga ik uitleggen van in drie tijdsvensters doen we het. En elk tijdsvenster is een nieuw vorm liedje. En dan ga ik uitleggen van, nou, in dit tijdsvenster gebeurde dit. Hè. Dus kwamen de ijskappen uit Scandinavië, die lagen hier en daarom wordt het daar opgedrukt. En dan tekenen we in van wat wordt er dan opgedrukt. Maar tegelijkertijd krijg je dan ook, maar waar gaan dan de rivieren stromen? Dan gaan de rivieren intekenen. Wat dan leuk is, is hè, de rivier eet aan de buitenkant op en aan de binnenkant zet hij af. En dat voel je dan in je potlood ook. Nou, zo gaan wij stapje voor stapje helemaal door het Overijsselse landschap heen. Waarbij je, als je in tijdsvenster 1 begint, een soort van ruggengraat van het landschap neerleg vanuit het natuurlijke landschap. Dan krijg je in tijdsvenster 2 het middeleeuwse landschap. Dus dan zien we, maar waar komen dan de S-dorpen te liggen en hoe werkt dat systeem dan? Maar tegelijkertijd ook, hoe zit ons kastelenlandschap in elkaar en een latere landgoederenzone? In de tijdsvenster 3 kijken we naar het moderne landschap. En daarin leren wij van, maar waarom liggen de knalen bijvoorbeeld waar ze liggen? En hoe zit dat dan met die ruilverkaveling? En heeft de Tweede Wereldoorlog nog sporen achtergelaten? Nou, die tekenen we allemaal op elkaar. En zo krijg je laagje voor laagje krijg je nieuw inzicht van het ontstaan van het Overijsselse landschap.
3: Welk tijdsvenster is het meest bepalend geweest voor het Overijsselse landschap?
1: Ja, als je nu om je rondrijdt, dan zie je heel veel tijdsvenster 3 natuurlijk. Hè, met ruilverkavelingen, maar ook met bijvoorbeeld stadsuitbreidingen. Die zijn heel dominant aanwezig. Maar tegelijkertijd ligt daar nog dat hele aardkundige landschap van tijdsvenster 1 ligt daaronder. En daar moeten we rekening mee houden. Dus bijvoorbeeld kwel. Hè, kwel is waar water uit treedt. Dus het zijgt hoog in en dat treedt het laag uit. Dat is iets wat wij proberen te stoppen, maar dat gaat natuurlijk oneindig lang gaat dat door. Dus zo zie je dat je kijkt naar tijdsvenster 3, maar tijdsvenster 1 zit er nog steeds onder en is nog steeds bepalend.
3: Hebben we het over de ijstijden?
1: Zitten er ook bij, ja. Beginnen we mee met de ijstijden. Ja, klopt.
3: Nu is het zo dat die cursus. Er zijn ook drie avonden of drie middagen.
1: Ja, we hebben twee versies. Dus we hebben één versie. Dan hebben we drie ochtenden. Dan doen we elke ochtend één tijdsvenster. Heel veel ruimte voor vragen en samen er doorheen lopen. Maar we hebben ook één versie, dat is één middag. En dan doen we drie tijdsvensters in één middag. Ja, dan gaan we er wat sneller doorheen. Maar heb je ook minder tijd nodig. Dus ja, het is maar net waar je voor kun ligt. In juni hebben we de drie ochtenden. In september hebben we één middag. En dan hebben we in november weer drie ochtenden. Dus we geven de cursus dit jaar drie keer. Doen we vanuit Laat Erfgoed Spreken. Laat Erfgoed Spreken is een programma wat we samen de provincie Overijssel draaien. En wat eigenlijk de gedachte is de komende jaren komen er veel ruimtelijke ontwikkelingen op ons af. En die ruimtelijke ontwikkelingen, daar denken we bij erfgoed heel vaak aan molens, aan kerken. En dat klopt ook, dat is ook hartstikke goed. Veel gebouwen denken we dan aan. Maar ons landschap gaat ook op de kop. Je moet dan denken aan energietransitie, meer ruimte voor waterbergingen bijvoorbeeld, uitbreidingen van woonwijken. Nou, zo kun je nog wel wat grotere transities bedenken. En die hebben heel veel met ons landschap te maken. En daar kun je ook erfgoed laten spreken. Door na te denken van, hey, hoe zit het oorspronkelijk in elkaar? En kunnen wij daar dan op voortborduren? En dan ga je eigenlijk naar tijdsvenster 4. En hoe ga je die dan invullen? En dat is het leuke, doen we ook in de cursus. En die is vaak voor iedereen anders. Dus je ziet bij in tijdsvenster 4 zie je heel vaak dat mensen nadenken, misschien wil ik meer natuurlijke processen volgen in de toekomst. Hè? Maar dan moet ik het anders gaan inrichten. Of zeg je van, nee, wij kunnen technisch kunnen wij heel veel. We gaan juist een hele technische uitwerking maken in de toekomst. Dan ziet je landschap er ook anders uit. Dus voor iedereen is laat erg goed spreken anders in die zin.
3: We staan nu aan de Heinoosweg 20 in het buitengebied van Zwolle, midden in het bos. Wat kun je over het ontstaan hier zeggen?
1: Ja, dit is wel een heel bijzonder landgoed. Dit is landgoed Soeslo. En wat hier, het is een jaar of 800 oud. Begint als een boerderij, als een hofboerderij. Met op de hoge gronden akkers, op de lage gronden hooilanden. Ja, dat systeem zie je hier nog steeds terug. En er is een complete landgoedlaag overheen gelegd. Met rechte lanen die je hier zo ziet, maar later ook verlandschappelijking. Nou, hier zitten dezelfde keuzes in. Hoe ga je hier met je water om? Nou, dat zijn hier grote trajecten met het waterschap. Maar dan moet je wel over nadenken, hoe wil ik dat dan inrichten? Ga ik die landgoedlaag voorrang geven? Of wil ik juist die natuurlijke laag? Of mag ik misschien ook een laag toevoegen? Nou, dit soort ideeën en gedachten komen hier natuurlijk ook tot uiting.
3: Welke tijdsvenster is bepalend geweest voor dit gebied?
1: Tijdsvenster 2. Ja, hier zie je waar alles wat je hier zo ziet is tijdsvenster 2. En dat noem ik dan maar vanaf de middeleeuwen tot ongeveer 1800, 1850. Dan zie je echt dat die modernisering op gang komt van ons huidige landschap. Ja, en die is hier eigenlijk grotendeels achterwege gebleven.
3: Dankjewel.
1: Graag gedaan.

Helene was dat van Julie en Claire. En daarvoor hoorde je Margarethe Kleine uit Groningen met het nummer Joor. Ja, op onze site in de app staat een mooi verhaal over zieke kinderen die gisteren in Enschede zeg maar met een klein vliegtuigje de lucht in konden gaan. En ja, dat vond ik eigenlijk wel grappig dat het volgende nummer daar heel mooi bij past. Tom Petty met Learning to Fly.

0: Sam Cooke met Ain't That Good News. Het is 2 minuten over 9:30. En dat betekent dat we gaan naar ons eerste blokje muzikale uitgaanstips. Het Van Gogh trio, bestaande uit violist Enzo Kok, celliste Charlotte Brusset en pianist Maxime Heimering, treedt vanaf 11:00 vanmorgen op in Schouwburg Odeon in Zwolle met een programma rond schilder Vincent van Gogh. En daarbij zal videojockey Lisa Derksen-Castillo live fragmenten van Van Goghs schilderijen projecteren. Op het programma staan werken van Ravel, Amy Beach, Floris Heidra en Richard Wagner. De favoriete componist van Vincent van Gogh. 11:00 dus in Schouwburg Odeon in Zwolle. Pianist Cor Bakker en acteur en zanger Maarten Heijmans zijn enorme liefhebbers van het repertoire van Ramses Shaffi. En Maarten speelde de rol van Shaffi in de tv-serie Ramses. En Cor heeft de echte Ramses diverse malen mogen begeleiden. En dat levert prachtige anekdotes op en natuurlijk bijzondere mooie muziek. Ze staan met het programma Ramses en zo vanaf 8:00 vanavond op het podium van Theaterhof 88 in Almelo. En in het Enschedese Muziekcentrum kun je vanavond om 8:00 naar een bijzonder concert waarbij het machtige Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms wordt uitgevoerd door 3 koren uit de regio samen met het Oost-Nederlands Symfonieorkest. Vorige week zondag had ik hier nog een gesprekje over. Toonkunst Enschede, toonkunstkoor Cecilia uit Zwolle en het Bentheimer Kammerkoor uit Bad Bentheim worden gedirigeerd door dirigent Jassen Rijkoff. Solistische medewerking wordt verleend door de sopraan Varvara Tichina, bariton Thomas Olimans en pianiste Sofia Fascherouk. En de laatste speelt een hoofdrol in het pianoconcert van Edward Grieg. Het is een eerste concert in een serie van in totaal 3, want hetzelfde concert is donderdag in Bad Bentheim en volgende week zondag in Zwolle te bewonderen. En jazzgitarist en componist Maarten van der Grinten die speelt vanaf 3:00 vanmiddag op het Cultuurschip Tor in Zwolle samen met bassist Frans van der Hoeven en drummer Enzo Rossa. Een concert is dit in de serie Tor Jazz Sessions.
1: En maintenant, petite fleur.

Ja, het instrumentale plaatje voor vandaag. Ik streef ernaar om sowieso elke week minimaal één instrumentale. Dat was echt een oudje van de saxofonist Sidney Bechet. Petite Fleur, een opname live in Parijs uit 1954, maar liefst. Jawel. Ik heb het volgende blokje muzikale uitgangstips voor je. Het monumentale Petrus van Oekelenorgel van de Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk is na een grondige restauratie weer in volle glorie te beluisteren. En in de serie Klassiek in de Clemens verzorgt organist Theo Jellema vanaf 4:00 vanmiddag een sfeervol zondagmiddagconcert. Jellema gaf talrijke concerten in Japan en Europa en is sinds 2017 stadsorganist van Leeuwarden. En je kunt vanaf 12 uur terecht in het openluchttheater Brilmans Dennen, in Losser voor het Korenfestival. Dat begint zoals gezegd om 12 uur met een optreden van het Luthers Gelutke. En er staan nog meer koren op het programma uiteraard, want het gaat de hele middag door. Twentet, Amusing, Popcore, Vocal uit Essen, Twents Capelle Ensemble, Martini-koor uit Lossen en nog een aantal anderen. De poort is vanaf 11:30 geopend en de toegang is geheel en al gratis. Dan gaan we naar de woensdagavond. In de vocale muziek van Johann Sebastian Bach en Dietrich Buxtehude nemen rouw en verlies, waarmee ook zij tijdens hun leven werden geconfronteerd, een centrale plaats in. Maar tegenover het daarmee samenhangende verdriet staan troost, geloof en hoop op een eeuwig leven. Het Amsterdam Barokorkest en koor onder leiding van Ton Koopman speelt woensdagavond troostrijke cantates en vocale muziek van beide componisten in Academiehuis De Grote Kerk in Zwolle. En muziekvereniging Amicitia uit Delden houdt donderdagavond haar zomeravondconcert in de Vogelbuurt in Delden. Het programma is gevarieerd. Eerst treden de jeugdgroepen op, gevolgd door het Groot Harmonieorkest en de Slagwerkgroep. Met veel muziek, Latijns-Amerikaanse evergreens, maar ook marsen. En het is verstandig om een stoeltje mee te nemen. Bij regen trouwens wordt uitgeweken naar het muziekgebouw, waar het publiek ook welkom is. De toegang is gratis met de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te geven. Dit is Ilse de Lange, Get It Right.

0: Get It Right, de meest recente single natuurlijk van Ilse de Lange. Staat bij ons heel veel op de lijst op Radio Os. Ja. Is wel een goed nummer trouwens.
1: Ja, lekker nummer, ja.
0: Monique, jij gaat straks de tweede helft van Thuis op Zondag presenteren.
1: Met zwoele stem, Bas.
0: Ja, ik hoor het.
1: Nou ja, ik ben een beetje druk geweest. Dat is één. En twee, 's nachts dan is het warm en dan gooi ik die deuren open. En ik ben zo iemand die dat slaat op mijn stem. En gisteren waren we de hele dag, en dat zul je wel leuk vinden, denk ik, waren we voor opname bij Zenede Saxen bij de christelijke fanfare Irene in Hasselt.
0: Dat is bekend.
1: Overijsselse Hasselt. Ja, en die waren zich aan het voorbereiden. En samen met 15 of 16 andere korpsen uit Nederland. Op
0: BMC?
1: Ja, kijk, zie ik. Ik wist dat ik met een kenner hier te maken heb.
0: Ja, nou ja, kenner.
1: Dat wereldmuziekconcours later dit jaar in Kerkrade. Ja. En ik was nog nooit bij zo'n voorwedstrijd. Ja, het is geen wedstrijd, hè, maar ze krijgen dan van allerlei juryleden allerlei tips hoe ze het beter kunnen doen.
0: Ja.
1: Maar dat was echt heel interessant.
0: Oké. Nou, ja.
1: Gisteren. Dus,
0: ja, dat was ook interessant, raar geluid.
1: Ja, maar interessant geluid. Soms gebeuren hier dingen, maar dat maakt niet uit. En veel muziek. En dan moet je ook nog met elkaar gesprekken aangaan. Dus kijk 23 juni maar naar Wij zijn in de Saxen bij TV Oost. Maar het was een hoop lawaai.
0: Ik dacht dat je een beetje een praatje kwam maken over Thuis op Zondag, maar...
1: Sorry. Nee, joh, heb ik hier weer misbruik gemaakt van van de zendtijd.
0: Straks vanaf 10 uur mag jij weer presenteren. Wat kunnen we verwachten?
1: Ik krijg gelijk beginnen met de artiest die komt. Daar ben ik blij mee, maar hoef ik niet zoveel te zeggen en te doen. Annette Niekamp, komt tussen 11 en 12 uit Nijverdal. Al jaren timmert aan de weg. Allround zangeres, zo kan ik haar denk ik het beste typeren. Voor alle markten thuis. En ik ken haar al heel lang en ik vond het ontzettend leuk dat ze bereid is om bij mij te komen. En ook live te gaan zingen natuurlijk. En ja, dan zul je horen hoe allround zij is.
0: Zeker.
1: En het is gewoon een heel gezellig iemand, dus ik zie er naar uit.
0: Ja, en Nederlands, Engels, en maar ook dialecten. Alles.
1: Precies, ja, van alles. Ze gaat zeker dialect zingen bij mij, maar we gaan het zien straks. Dus dat sowieso, dat is tussen 11 en 12 natuurlijk. Tussen 10 en 11 onze Limerick-wedstrijd doet het erg goed.
0: Ja, heel ik hoorde het vorige week, veel inzendingen.
1: Veel inzendingen gaan allemaal naar de Overijssel Academie en daar gaan ze selectie maken. Dus kijk mij er niet op aan. Maar we hebben weer een hele leuke winnaar deze week. Dus ik selecteer ze niet, maar er is keuze en dat is erg fijn. Dus ik had dat niet verwacht, want de Limerick is niet zo heel eenvoudig om te schrijven. En je kan nog steeds meedoen. Meer daarover tussen 11 en 12, of tussen 10 en 11. Heel veel muziek. We hebben ook de quiz natuurlijk weer tussen 11 en 12. En gewoon lekker luisteren.
0: Ja, nou ja, helemaal goed. Dat gaan we dan nog doen.
1: Dank je.
0: Sterkte met je stem, hè?
1: Ah, dat komt goed.
0: Ik merk mij ervan trouwens, hoor.
1: Ik heb toch al een lage stem en nu is die nog wat lager. Maar voor radio is dat nooit zo erg. Dus thee met honing doet wonderen.
0: Ja, dus vind ik ook een plaatje voor jou. G-Night met Mr. Big Stuff uit de jaren 70. Voor jouw tijd.
1: Ik wil net zeggen, nou doe je net alsof

Ja, een hit. Ja, volgens mij begin jaren 70. Gene Knight was dat met Mr. Big Stuff. Lang niet meer gehoord. Ik heb het laatste blokje muzikale uitgaanstips voor je. Het Deventer Kamer Orkest onder leiding van Peter Boogaert nodigt het publiek uit voor een zogenoemde fika. Een gezellig samenzijn met koffie en wat lekkers en Scandinavische muziek, want een fika komt uit Scandinavië. Dat gebeurt vrijdagavond in de Ichtuskerk in Kolmsgaten. En op het programma staan onder meer werken van Arvo Pärt, Edvard Grieg, Jan Sibelius en Carl Nielsen. Vrijdagavond dus in de Ichtuskerk in Kolmsgaten. En de New Valley Singers met band brengen vrijdagavond in het Zin in Theater in Nijverdal samen het symfonische symfonische blaasorkest Haviksbeck en het reformeerde projectkoor Nordhorn, zo een hele mond vol, een concert met muziek van een van de grootste rockbands aller tijden natuurlijk, Queen is dat. En in dit programma komen klassiek en rock samen. De beroemde Queen-symfonie van componist Tolga Kashif, waarin bekende Queen-hits zijn verweven met klassieke elementen, vormt het hart van de avond. En daarnaast klinkt een aantal van Queen's meest iconische liederen in krachtige uitvoeringen met vocalisten, band en orkest. Met in totaal zo'n 130 muzikanten op het podium belooft het een groots en meeslepende avond te worden. Vrijdagavond dus in het Zin in Theater in Nijverdal. En in het kader van de Week van de Amateurkunst geeft Harmonie Wierden zaterdagavond een concert in de Sint-Jan de Doperkerk in Wierden. Het staat helemaal in het teken van het populaire spel Hitster. En voor deze avond werkt Harmonie Wierden samen met de brassband Halleluja, mijn naam uit Friesland, één van de oudste van Nederland. En de combinatie van het harmonieorkest en de brassband zorgt voor een gevarieerd programma. Het Hitster-thema maakt het concert extra laagdrempelig en herkenbaar. Het wordt een vrolijke en energieke, nostalgische avond vol meezingers en verrassende arrangementen. En de laatste van vandaag, Capella Breda, onder leiding van Elisabeth Blom, viert zaterdagavond in de Bergkerk in Deventer het 50-jarig bestaan met een groots en feestelijk concert rond de muziek van Georg Friedrich Händel. Ze spelen onder meer het Dixit Dominus, een jeugdwerk, en het kroningsanthem Let Thy Hand Be Strengthened van Händel. Barokorkest Academia Amsterdam, dat op historische instrumenten speelt, zorgt voor de instrumentale begeleiding bij dit concert op zaterdagavond in de Bergkerk in Deventer. If you try-

ABBA natuurlijk met Take a Chance on Me. Ja, het is een beetje de dag van de nagekomen agendaberichten, want ik heb er nog eentje voor je. Aletta the Musical vertelt het onwaarschijnlijke levensverhaal van Aletta Jacobs, die uitgroeide tot de drijvende kracht achter het vrouwenkiesrecht in Nederland. Een meisje uit het Groningse Sappemeer dat haar hele leven streed voor gelijkwaardigheid van vrouwen en uitgroeide tot een wereldberoemd icoon. Aletta is een levenslustige muzikale komedie met nieuwe muziek, begeleid door een all-female band, oftewel alleen maar vrouwen. Entertainment en inhoud ontmoeten elkaar in dit uiterst actuele verhaal woensdagavond en donderdagavond in theater De Spiegel in Zwolle. En daarmee komen we aan het einde van de eerste helft van Thuis op Zondag voor vandaag. Gemaakt door Oene Loonstra, Jeroen Huits en mijn naam is Bas Treffers. Straks na 10 uur uiteraard de tweede helft van Thuis op Zondag met Monique Sleiderink. En die heeft beloofd niet zo heel veel te zeggen, want ze heeft last van haar stem. Dan weet je dat alvast. Wij zijn er volgende week weer vanaf 8 uur op de vroege zondagmorgen. Heel graag tot dan. Een fijne zondag verder. Goed gewoon.

0: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie, de motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Welkom bij Roet Gerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roet Gerink mode en schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roet Gerink.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 35 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfour ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
16: vakantie!
15: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
17: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
18: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
19: kozijnen. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Ja, Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Een hele goede morgen en welkom bij Thuis op Zondag. Fijn dat je luistert of nog steeds luistert, want misschien ben je al bij collega Bas Treffers begonnen vanmorgen. Wij hebben tot 12 uur gezellig muziek van onder andere Guus Meeuwis, Cliff Richard, Sandra Kim, John Travolta en Olivia Newton-John en Amar. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren. We spelen de Wet I Dat quiz. En ze is al in de house, zangeres Annette Niekamp uit Nijverdal. Die gaat voor ons optreden. En je kunt nog 2 vrijkaarten winnen voor dat prachtige festival Zonnewende in Hellendoorn op vrijdag 26 juni. Moet je eventjes in de pen klimmen of gewoon lekker achter je laptop en eventjes een limerick schrijven. Ik dacht, nou, wie doet dat nou? Best lastig. Helemaal niet zo, dat blijkt, want we krijgen heel veel inzendingen. Althans, die gaan allemaal naar de Overijssel Academie. Daar pikken ze wekelijks een winnaar en straks hoor je de winnaar van deze week. Maar let op, een goed voorbeeld doet goed volgen. Jij kunt nog steeds meedoen. Alle reden om lekker in de buurt van jouw radiozender op de zondagochtend te blijven. Ja, Radio Oost natuurlijk, wat anders. Of je nou vroeg opstond of gewoon nog lekker in bed ligt, blijf lekker bij ons. Wij hebben hele fijne muziek. Tot 12 uur, want dit is
1: Thuis

komt Mola, die de haaite noes. Alleen zondagse koeien, dat is Monique Vledering te vullen. Met thuis.

Een lekker plaatje. Eddie Grant, Give Me Hope, Joanna. Hadden wij het onlangs toch hier in dit programma over dat Overijssels volkslied. Er waren jongeren, scholieren uit Leiden die bezig zijn voor een opdracht voor 5-6 VWO volgens mij was het. En die gaan in het kader van de muziek gaan ze een nieuw Overijssels volkslied samenstellen. Althans, dat is de bedoeling. In de loop van juni gaan wij dat resultaat horen, beluisteren. En toen hadden we het ook over dat ik vind dat Bukkes een mooi nummer heeft geschreven. Norbus, wat eigenlijk wel een soort Overijssels volkslied zou kunnen zijn. Nou, hier is er nog eentje. Guus Meeuw is volgens mij door heel Brabant omarmd als het Brabants volkslied.

Ja, dat is uiteraard CCR, Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner. Ja, we hebben deze keer geen columnist. Het is de vijfde zondag van de maand. De columnisten hebben dan even lekker rust vrij af. Volgende week natuurlijk weer de column dan weer van Martine Bukkers. Het leek mij een mooie gelegenheid om even een verzoekplaatje te honoreren. We doen dat eigenlijk alleen nog maar in combinatie met een streekpakket. En ik denk dat ik hier dan ook wel een streekpakket aan ga wagen. En ik vind dat wel mooi. Graag willen wij een plaat aanvragen voor Ine Beling Alberink uit Hengelo. Ine viert vandaag, 31 mei, haar 70ste verjaardag. En daarom willen wij haar via jullie programma van harte feliciteren. Willen jullie voor haar het lied Congratulations van Cliff Richard draaien? Natuurlijk, en ook voor alle andere jarigen of mensen die iets anders te vieren hebben op deze laatste zondag van mei. Hier is Cliff Richard.

0: Eurovisie Songfestival. Zo, zijn we ook weer helemaal bij. Tijd voor het volgende.
1: Win nu twee kaarten voor het Zonnewende Festival in Helmdoorn.
2: Heb je het wel eens geprobeerd? En hoe zelf op een limerick trakteert? Met slechts 5 korte zin. 2 tickets voor Zonnewende win. En best een limerick wat hier presenteert.
0: En het leuke van deze radiopromo is dat het al een limerick is. Natuurlijk, als je goed luistert, hè, de rijm A-A-B-B-A. En er zit ook nog een bepaald ritme in. Nou, onze allereerste winnaar wist daarvan alles vanaf vorige week. En ook de volgende winnaar van deze week, moet ik zeggen, is toch wel iemand die volgens mij wel eens vaker een limerick heeft geschreven. Ik zeg een goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, spreek ik met Linus, dacht ik, hè?
3: Ja, klopt.
0: Linus Band.
3: Ja.
0: En waar komt Linus vandaan?
3: Nou, ik woon nu zo'n 8-9 jaar in Zwolle. En daarvoor, ja, een beetje overal en nergens. Ik ben in het zuiden opgegroeid, maar daarna nog even in de Randstad en het buitenland. En toen toch in die prachtige IJsselstad terechtgekomen, Zwolle.
0: En ik vind het knap, Linus, want ik hoor aan jouw stem eigenlijk geen enkel spoortje van dialect. Zeker niet het Neder-Saksisch dialect.
3: Nee, dat klopt. Het was thuis werd er wel erg op gelet. Maar die R uit het zuiden heb ik al meegekregen. En toen ik in Zwolle kwam, aan de achterkant zie je ook de R brouwen. Toen dacht ik...
0: Nou, die kan ik gewoon weer...
3: ja, dit is hem.
0: Uit de kast halen, hè? Nou ja, alles mag gewoon in Overijssel, hoor. Je moet vooral lekker jezelf zijn. Dat vinden we hier heel belangrijk. Dus de R die je vroeger hebt leerd en misschien hebt of leerd, gewoon helemaal niet aan met door. Gewoon jezelf, en Linus.
3: Ja, dat doe ik ook gewoon.
0: Goed zo, hartstikke. En ik vind het des te knapper dat hij ook nog een limerick schrijft in dialect. Hoe heb je dat leerd dan?
3: Nou, ik dacht eigenlijk zo'n 8 jaar geleden al toen ik hier aankwam, dat ik maar eens gangs mos met het dialect hier. Want ik heb oorspronkelijk Keltse taal en cultuur gestudeerd in Utrecht.
0: Oh, prachtig, ja.
3: En dan kreeg ik toch wel zo'n gevoel voor de kleinere spraken en taal. En nou ja. Dan mot ik wel wat met, hè?
0: Hey, maar Linus, je bent gewoon het levend bewijs gewoon dat je heel makkelijk ook wel in een paar jaar tijd als niet-dialectspreker gewoon het Neder-Saksisch kunt leren. Je doet het hartstikke goed.
3: Oh, nou, ja. Dank u.
0: Ja, maar, wat ik dan toch nog een keer wil zeggen is dat die bimeertaligheid, hè, tegenwoordig wordt er zo op hamer dat het belangrijk is dat kinderen meertalig opgroeien. En dan denken ze altijd aan de Boetelandse taal. Terwijl ik denk, dicht bij huis is hetzelfde principe. Dat zet uw hersens ook aan het werk. Hè. Dan kun je ook die verbinding leggen met meertaligheid. Nou ja, je bent het voorbeeld ervan. Prachtig. Ik denk, ik probeer gewoon in dialect te praten en dan kun je wel terugpraten, maar je doet het gewoon.
3: Ja, moet je gewoon doen hoor. Ik vind het prachtig. Ik probeer het zoveel mogelijk te oefenen met luieren uit de buurt en op het werk.
0: Ah, wat mooi. Wat ben ik blij dat ze u als winnaar van de week hebt op u gekozen. Maar je moet hem natuurlijk wel even met toe bewijzen, hè. Je moet hem wel even verdrengen voor radio of heel Overijssel.
3: Oh ja.
0: Dus in uw beste dialect, maar wie rekent niemand erop af van wie vindt het dat prachtig dat Leu de Meute neemt op de spreng, laat staan te schriem in dialect. De zender is even helemaal voor u, voor Linus Band. En die komt met een prachtige, winnende limerick. Hier is het.
3: Een pessimist Ernikie zeggen. Nou zonne kunt altijd wel regen. Maar die hield vlug op. Het skeen op zijn kop. Die nuilert moest erover wegen.
0: Mooi. En weet je wat ik dan mooi vind? Dat er ook nog weer wat Limburgs tussen deur zit. Erover wegen. Heroverweging, zei wie. Maar die loopt dan de haarvoet, hè? En dat doet ze trouwens in de kop van Overijssel op sommige plaatsen ook weer. Dat ze Asselt zei in plaats van Hasselt, waar ik trouwens toevallig gisteren was. Maar prachtig, Linus. Oh.
3: Dank u zeer.
0: 10 met een griffel, zei ze dan. Een winnende limerick deze week zorgt voor 2 kaartjes voor het festival Zonnewende. Ken je dat festival?
3: Ja, ik heb er wel van gehoord. Ik ben nog niet de West, maar een maat van mij die... probeert al een jaar lang mee met te krijgen. Dus ik dacht, dit is hem dan.
0: Je kunt hem verrassen met 2 vrijkaartjes. Jullie gotten samen. Hè? En ik vind het heel leuk om met u af te spreken. Ik wil u leren kennen, want ik ben er ook in de hand. En dit vind ik wel heel bijzonder, Linus. Ja.
3: Dus nou,
0: wie gaat nog wel even met elkaar afstemmen? Ik heb uw nummer. En 2 kaartjes, die komt uw kant op. En je maakt ook nog eens een keer in de podcast van Martit Denge. Die heeft een hele mooie podcast, Wereldspraken. Daar werd uw limerick eigenlijk ook nog vereeuwigd.
3: Oh, wauw.
0: Krie dan dat nog. Huh? Ja. Oh. Nou, ik zou zeggen, en ik gewoon lekker een streekpakket opsturen. Dat doe ik er ook nog eens heel even bij. Dus ik vind het erg leuk, Linus, dat hij, ja, dan moet je nog wel heel even, maar wie wisselt wel even de gegevens, hoe heb ik even uw adres nodig. Ik heb er ook een lekker een nummer, vind ik zelf, bij Oetzog, wat hij zegt naar Noreen komt altijd weer zonneschien. Nou, misschien ken hij deze plaat, misschien ook niet. Hij hoort er helemaal bij, vind ik, bij Oe Limerick. Dank je wel nogmaals, Linus, voor het sturen van de Limerick. En Denekamp en Spatsen, die zingt er ouwe. De zon komt toch weer op.
3: Nou, hey, hartelijk dank.
0: Dankjewel, Linus.
3: Joep.

Poem, poem, poem. Ja, staand slot noemen we dat dan, hè? Dat zei ik maar eventjes tegen Jeroen uit, onze technicus. Sandra Kim, 13 jaar was ze, weet je het nog? 1986, de eerste en enige overwinning ook voor België bij het

0: plaat van Poorthuis.
1: Voor de plaat van Poorthuis gaan we terug naar het jaar 2008. Het jaar waarin Kid Rock een wereldwijde hit had met het nummer All Summer Long. Een nummer waarmee de band Lynyrd Skynyrd in 1974 ook al een grote hit mee had. Al heette het toen nog Sweet Home Alabama. Voor mij persoonlijk is de uitvoering van Kid Rock dé ultieme zomerhit. Zet de radio maar harder en laat de zomer lekker binnenkomen. Kid Rock met All Summer Long.

Ja, Modern Talking, you can win if you want. We gaan zo door met een lekker nummer van Arne Jansen. En ja, ik moet hem even maken, want achter mij zit inmiddels Annette Niekamp. Als je TV Oost aanzet, dan zie je haar ook. Straks tussen 11 en 12 gaat Annette Niekamp uit Nijverdal voor ons optreden. En als ik zeg Arne Jansen, denk je natuurlijk aan het meisje met rode haren. Nou, ze zit hier achter mij, hoor. Maar dat nummer draaien we lekker niet. We doen een mooie andere. Zeg eens, meisje.

Ja, Have I Told You Lately, dat hoor je op de achtergrond. De klanken van Annette Niekamp. Weet ie dat ik heel veel van u hollen. Straks tussen 11 en 12, het hele nummer. Dat is een heerlijk nummer.

Long Cool Woman in a Black Dress, de Hollies. En wij gaan eruit met een lekker nummer van Cher. Straks, blijf vooral luisteren. Annette Niekamp gaat live voor ons optreden. We hebben nog veel meer fijne muziek. Dus heel graag tot de andere kant van het nieuws en de boodschappen.

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
7: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Ron van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island, in de buurt van Boston, met een snelheid van 120.000 kilometer per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
1: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
1: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
0: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
1: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
0: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
1: Proost.
0: Op sunweb.nl. Hey, dat is wel raar.
3: Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
5: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Wie kent het niet? The One That I Want, John Travolta en Olivia Newton-John.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Welkom bij dit laatste uur van Thuis op Zondag. Tussen 11 en 12 zijn wij er nog met lekkere muziek. Met de quiz Wet I Dat en met zangeres Annette Niekamp. Goedemorgen Annette, zeg ik alvast. Goedemorgen. Ja, je microfoon staat nu open.
2: Noe weg, gelukkig.
0: Noe. Ja, je was al lekker aan het inzingen. Geet goed?
2: Ja, het is mans altijd MA's.
0: Ja? Ja? Heb je een beetje net als ik een ochtendstem?
2: Ja, een beetje wel. Ja? En dan later op de dag je bedden. Maar goed, die knop maar even ummen. En we gaan gewoon straks hele leuke liedjes zingen.
0: En je hebt al behoorlijk inzungen. Wie hebt het vorige uur al een klein verproefje gehad. Dus dat gaat helemaal goed komen. En ik ga natuurlijk lekker met u kletsen. Waar je allemaal mee bezig bent. Je hebt me net aan een paar dingen verteld waarvan ik dacht, dat wist ik helemaal niet.
2: Geen dus nieuws.
0: Blijf vooral lekker luisteren. Want wie hebt een hoop dit uur allemaal. En natuurlijk is dat dan lekker bij dit programma, want je luistert naar
1: Thuis

0: De Tzile Tala Schützenjäger, Sierra Madre. Ik denk een van de meest gespeelde nummers bij bandjes, dweilorkesten, noem maar op. Maar ook een nummer wat, denk ik, misschien bij jou wel eens aangevraagd wordt, want je treedt veel op in Duitsland, Annette Niekamp.
1: Ja, goeiedag.
0: Goeiedag.
1: Ja, heel veel in Duitsland. En, maar we gooien gewoon in dialect.
0: Wie doet gewoon het plaatje?
1: Ja, Sierra Madre heurt te bie. En meestal een van de laatste nummers. Mensen met altijd een beetje luskom. En dan gewoon in één keer de haan in de lucht. Hè. En dan iedereen... Als een soort, misschien ook een soort ontlading van zo'n heel ambt.
0: Dus op uw orkestband steekt Sierra Madre.
1: Sierra Madre van Schurzenjäger.
0: Maar vertel eens, Hilem, hoe kan dat? Ik wist dat helemaal niet. Je zegt net, Timmy, dat hij maar 5-6 keer in de week... Ik dacht in de maand. In de week optreedt.
1: Ik moest hem lachen toen. Ik dacht, die gluft me nooit. Maar dat is echt...
0: Ik dacht, 5-6 keer in de maand zal ik best al veel vinden. Maar 5-6 keer in de week. En dan ook nog heel vaak in Duitsland.
1: Ja.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, weet het lab gewoon zo. Op een gegeven moment werk je er naartoe dat je er echt van kunt lemmen. En steeds drukker hobby dan ze van. Maar dat gaat niet vanzelf. Je kunt niet zeggen van ik wil zo felle optreden. Dat kan niet. Ik bedoel, gegund werd en het moet een beetje naar toekomen.
0: En waar treedt die zo al op? Waar komt die aanvraag allemaal vandaan?
1: Deur de weg, overdag is dat heel ideaal. Bij bijvoorbeeld een zorglocatie, ouderenvereniging, wat dan ook. Van de week had ik een vrouwenavond. Een theateravond maak ik er dan van in Barchem. Fantastisch vind ik dat. Dat vind ik zo leuk. Lekker een en al interacties. En maak een mooi programma van. Ik vertel wat leuke anekdotes. En ik vraag heel veel verzoeknummers dan allemaal aan. Maar dat is toch echt het meeste wat ik doe. Verzoeknummers. En ik heb zo'n mega gigantisch repertoire. Er zit eigenlijk voor iedereen wel wat tussen. Voor elk wat wils of wat wilds, zeg ik altijd. Nou, dus dat, dan denk je een bruiloft, dan is er een fjordagsfeest. In hotels zing ik heel veel. Dan bijvoorbeeld dansavonden. En dan heb je zo'n hotelketen, mag ik de naam niet noemen, maar die hebt landelijk. Maar ook Duitsland, België en Frankrijk hebt die allerlei hotels voor dansavonden. Ja, dan wordt van die arrangementjes wordt er georganiseerd. En een van die avonden is een dansavond, of
0: met,
1: muziekavond in ieder geval.
0: Met Annette Niekamp.
1: En onder andere kom ik door dan ook een beetje in dat circuit. En van het een kump ook weer het ander. En in die hotels in Duitsland bijvoorbeeld, we zitten heel veel rond Winterberg. Daar zitten heel veel Nederlandse gasten. En die dan zegt, oh wat leuk, oh maar ik ben dan en dan 20 jaar trouw, of 50 jaar trouwd, of ik ben jorig en kun je dan niet bij me komen? Kom je ook in Nederland? Ja, natuurlijk kom je ook in Nederland.
0: Dus je hebt in het verleden, dat weet ik, want je kent elkaar al best lang, je hebt in de zorg gewerkt, je bent cashier geweest bij een supermarkt, maar ik heb alles waar we teruggehaald, hè? En, maar je bent nu fulltime zangeres?
1: Ja. Ja, er is niks, er schiet niet meer voor andere dingen. Nee, dit is gewoon ons lem. We reizen
0: wacht
1: er
0: even,
1: heel
0: ons, vanaf. Wie is ons?
1: Mijn man Ronald. Ronald en ik doen het samen. Ronald is altijd backstage.
0: Zit hier ook bij onze technicus te kijken of alles
1: dat
0: goed
1: is de
0: heet.
1: Man van achter de scherm. Hij wil hulp niet van de voorgrond. Mm-hmm. Maar hij regelt wel alles om me heen. En wie doet de boekingen ook zelf. Wie doet administratie, doet zelf. Maar doet alles zelf.
0: Jullie bent ook een paar, dus dan ben je dag en nacht op elkaars leven.
1: Ja, er is wat, hè?
0: Ja. Als hoor je dat vol?
1: Nou, als er geen relatietest is, dan weet ik het niet meer. Ze zeggen, hij is een verbouwing in zijn relatietest. Maar ja, wie bent fulltime bij elkaar? Maar ik denk dat het ook goed werkt omdat we allebei onze eigen taak hebben.
0: Ja.
1: Kijk, ik dan die voorgrond. Ik moet de show maken, die moet shinen, stralen. Je moet mensen een gevoel geven dat ze speciaal bent. Dat ze aan het eind kunt zeggen van, oh, wat een heel mooi naam dat.
0: Ja, en hoe doe je dat dan, Annette? Hoe maak je het ook persoonlijk dan? Vertel eens, wat is uw kracht?
1: Bijvoorbeeld met zo'n verzoeknummer, hè. Als iemand een speciaal liedje aan me vraagt, of van een zanger een bepaald lied, of van een band, en ik kan door toevallig op inspelen, en die betrekt die persoon door letterlijk bij, maar ik wil heel graag overal waar ik zing, ook in theater, wil ik dat licht aan is. Ik wil niet dat het donker is.
0: Oh?
1: Niet vol licht, maar gewoon wel dat ik gezichten kan zien. Want dan... Anders dan voel ik dat niet wat mij bij terugkrijgt. Ik wil graag die energie ook terugvangen van die persoon waar ik het verzing. En het mooiste, ja. Ik weet ook niet hoe ik het doe, altijd. Het gebeurt gewoon. Ik kan het ook niet uitleggen. Mensen zeggen wel eens van, je zingt op zo'n manier dat je weet waar je zingt.
0: Heeft ook uw ongeluk, 2018 alweer, er wat met te maken dat je misschien nog wat persoonlijker bent? Want je hebt flink in de lampmandeling, hè?
1: Ja, dat heb ik wel, ja.
0: Dat was een auto-ongeluk, van frontale botsing?
1: Ja, was het. Mm-hmm. Heftige periode. Maar het heeft me ook heel veel bracht. Want op dat moment kon ik helemaal niks meer en heel lang helemaal niks meer. Maar ik wist wel, ik wil en ik zal weer zingen. Daar pak ze me niet af. Ja. Dus ik heb zo hard geknokt om dat weer te kunnen.
0: Ja, misschien, en misschien nog wel beter als ooit terug.
1: Misschien
0: kan.
1: Wel. En dan ook, ik wist ook gewoon, dit is gewoon mijn ding. Dus ik gooi je voor 100% ver. Ja,
0: misschien maak je dan nog makkelijker tussen aanhalingstekens keuzes. Hey, wat heb je eraan ouder hoor, aan het ongeluk?
1: Nou, ik kan gewoon niet meer lang staan en dansen is een dingetje. Een net lopen, 100 meter, ben ik heel blij dat ik dat haal. Dat is gewoon hoe het is.
0: Maar je ziet het niet aan hoe, hè?
1: Je ziet het niet. Je ziet er niks van.
0: Nog altijd het handelsmerk De Rode Haren.
1: Ja, dat blijf, hè? Ik had als klein kind al rode haren. Dus dat hoort gewoon bij mij. Tegenwoordig in de verfpotten weer.
0: Vroeg ze dat ook wel eens aan?
1: Meisjes met rode haren, natuurlijk.
0: Natuurlijk.
1: Dat kreeg meteen inspiratie uit dat je ziet.
0: Wie gaat over inspiratie gesproken? Wie gaat het lusten naar hoe? Ik denk dat het heel mooi is. Je hebt de tijd even naar. Ga je me rustig hier naartoe lopen. Je hebt een kruk voor uw closet. Alles is geregeld. Dus je kunt hoe lekker even op uw gemak door posteren. Zou ik bijna wel zeggen. Dan ga ik aankondigen het nummer. Het nummer is, ja, is het nu oorspronkelijk van Van Morrison? Ik weet het eigenlijk niet. Dan gok ik maar even. Have I Told You Lately? Je hebt er een mooie vertaling op. Weet ie wa dak heel veel van uw holle. Doekt even in het Sallands, hè? Me lik behoorlijk op het Twents, hè? Dus weet ie waar ik heel veel van uw holle. Ja, je keek niet heel erg aan net. En toen zei ik, ja, net, dat weet ik wel. Maar je moet eigenlijk het raam kijken, hè? Waardoor zit er in Ronald, uw partner, uw manager, uw alles, zo bij nou zijn. Ja, maar ja, kijk niet alleen die kamer op, maar gewoon onze kijkers voort. Dus kijk ook af en toe even in de camera, Annette Niekamp. Uit Nijverdal. Annette Niekamp, allround zangeres, treedt heel veel op, kan er gewoon tegenwoordig. 5-6 dagen in de week is ze op pad. En prachtig. En zij niet alleen samen met haar man. Ook heel veel in de Pruis, in Duitsland. Ik snap wel waarom, wat haar stem klinkt geweldig. Weddiba, daar heb ik heel veel van horen.

0: With this lovely day and at least.
1: Weet u dat?
2: Hoe goed ken jij je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? De Overijssel Academie stelt de vraag.
0: Altijd weer leuk om de mensen van de Overijssel Academie bij ons in de uitzending te hebben. Zeker op zondagochtend, als er weer een prachtige vraag is voorbereid. En vandaag komt die vraag van Harry Scholtmeijer. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Monique.
0: Onze dialectoloog van de Overijssel Academie. En tipje van de sluier, het gaat over een auteur vandaag, hè?
3: Ja. Dialectoloog, hè, dan denken mensen, die houdt zich met de taal bezig. Maar ja, taal is natuurlijk ook letterkunde, literatuur. Dus ik heb een vraag over een Twentse schrijver, een hele goede Twentse schrijver.
0: Ja, en we gaan nog niet A, B en C geven, hè? We gaan het eerst een beetje moeilijk doen.
3: Maar ik maak eerst een open vraag.
0: Ja.
3: De schrijver die ik bedoel, dat is Johan Giegengak. En die een prachtig boek

0: geschreven in de jaren 60, De Boetes, De Duisternis. Echt een mooi lezen. En ook wel omstreden werk in Twente. Dat had nogal wat voeten in de aarde. Maar wat bijzonder is van Johan Giegenhak was, hij had een heel bijzondere achtergrond die je niet direct bij een dialectauteur zou verwachten. Dus wat ik van de luisteraars graag zou willen weten, dat is dan de quizvraag is, wat was eigenlijk die achtergrond van Johan Giegenhak?
1: Het is wel een bijzondere naam, hè? Bij mij ging nog gelijk een belletje rinkelen, moet ik zeggen.
0: Ik denk dat je dat ook wel op weg kan helpen.
1: Giegenhak, een bekende familie en die deden ook wel iets bijzonders. En dat is nou net de vraag, 074-2456-665, waar kennen wij die Giegenhak van? De familie, wat kenmerkte nou eigenlijk die familie Giegenhak? Jij zegt dat boek, hè, 1961, De Boetenste Duisternis. Kun je er al iets meer over vertellen? In tussentijd kunnen mensen gaan bellen, hoop ik.
0: De Boetenste Duisternis, dat was een heel eerlijke roman. Het ging over gevoelens, het ging ook wel wat over seksualiteit en al dat soort dingen. En eigenlijk was men daar toen in Twente nog niet helemaal rijp voor. Dus het werd neergesabeld door de kritiek. Dat was men helemaal niet gewend. Het waren altijd van die gemoedelijke boekjes die in Twents verschenen.
1: Was dit dan iets pikanter of zo?
0: Ja, dit was wat je in de jaren 60 natuurlijk een beetje kreeg.
1: Oh, we hebben een bellen, Harry. Sorry, ga je onderbreken. Okay. Ja, goedemorgen. De radio staat duidelijk aan en hard ook. Met wie spreek ik?
2: Benny Boerichter, Mander.
1: Benny Boerichter uit Mander?
2: Ja.
1: Ja, Benny, goedemorgen. De naam Giegenhak, dat zei jou wel wat, of niet?
2: Ja, ik kom voor de kermiswereld, dacht ik.
1: De kermiswereld, Harry?
0: Helemaal goed, ja. Zou je niet verwachten bij een dialectauteur, maar schrijver. Maar hij was afkomstig inderdaad uit de kermisfamilie. En mensen in Twente weten dat ook. En nog altijd in Twents dialect Giegenhak ook het woord voor de draaimolen. Dat vind ik ook altijd wel grappig.
1: Ja, want was Giegenhak oorspronkelijk wel een Twentse familie? Die naam vind ik niet heel Twents, of wel?
0: Zover gaat mijn kennis niet. Oh. Maar ze hebben wel jarenlang in Twente met de kermis rondgetrokken. Hij kwam uit die familie. Ja.
1: Benny?
2: Een bekende naam, ja.
1: Heb je ook in de dreimel van Giegenhak zitten, Benny?
2: Wat zeg je?
1: Heb je ook in de dreimel van Giegenhak zitten?
2: Ik ben hier, waar stond die in? Er kwam niet in Varsen, denk ik.
1: Nee, in Opmarsum wel, jarenlang. Het was ook een hele mooie dreimel, weet ik. Echt heel mooi versierd. En die man, Giegenhak zelf, heeft echt nog, Johan, heeft jarenlang nog, volgens mij was er al lang met pensioen, maar daar stond er nog bij die dreimel, want dat was zijn trots.
2: Ja, maar ze rijdt nog steeds meer kermis, denk ik, of niet?
1: Ja, ik denk het wel. Ik weet het niet. Maar het was een hele mooie draaibel, weet ik. Ja. Maar ik denk niet dat ik weet niet of de familie Giegenhak dan nog op die nog de exploitant is, Harry.
0: Dat weet ik ook niet.
1: Nee.
0: En Johan Giegenhak zelf is ook in 1976 al uit de titel komen.
1: Dus. Dan praat ik over een nazaat die dan op de kermis was.
0: Maar het was een grote familie, hoor. Dus
2: ja.
1: Ja, mooi. Nou, Benny, je hebt er in ieder geval een mooie beuken met Wun. Ik weet niet, hij het beuken of hij het daar zien over
2: overreizen? Nee, dat vind ik wel mooi. Hoor.
1: Ja. Ik ben denk ik wel geïnteresseerd in allemaal vrong, ouwer of riesel, hoe het oosten werd waar het is, Benny.
2: Ik ben gek met de oude heren en met de Twentse taal. Dus,
1: ja, dat gevoel had ik. Dus als hij even aan de lijn blijft, dan wordt uw naam en adres en alles noteerd. En dan zorg ik dat het beuken wordt opstuurd. Nou ja, ik vond het wederom, Harry, een interessante vraag.
0: Nou, mooi. Dank je.
1: Hartstikke leuk. En iedereen weet vanaf nu dat Giegenhak onlosmakelijk verbonden is met de kermis. En Lor, ik doe nu een mooi plaatje. Oet de alle deus, BM zocht. Harry, ga hem eens lekker verzinnen. En met z'n allen gooi hem genieten. Maar we gaan terug naar de kermis met Ronnie Tober en Siska Peters.
3: Weet u dat?
4: Meer weten over je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? Kijk op overijsselacademie.nl.

0: Mooi, zegt Annette Niekamp. Twee duister get back, hè? Terug naar de 60s. Wie bent leeftijdsgenoten? Dus de 60s heb je niet meer heel erg bewust metmaakt. Wie kwam in de 70s kieken, zeg maar. Maar Iwan, een hardrock type.
1: Dat klopt. Jo, met alles erop en eraan. Stuts op mijn polsbandjes. En ik was echt hardrock liefhebber in mijn puberjaren dan, hè. Later, eigenlijk ging er wat. Dat bleef altijd een beetje in uw hart zitten. Dat ging nooit weg. Maar ik kreeg gewoon tijd voor andere dingen. Daar. Ik kreeg een baan en op een gegeven moment kindertjes. En toen ebbde dat een klein beetje weg. Maar
0: werd het leven wat serieuzer. En de muziek ook, Annette.
1: Ja, drie kleine kleutertjes.
0: Hij de kinderen nog toe?
1: Eentje nog.
0: Okay.
1: En dat is heel gezellig.
0: En dat is gezellig ook, hè?
1: Supergezellig.
0: Maar je hoeft er niet meer voor te zorgen, dus je kunt lekker op pad gewoon.
1: Ja, dat gelukkig maar, hè. Nee, dat nog geen aanzum. Vroeger moest ik mijn vader vertellen dat ik terug was.
0: Ja.
1: Dan wisten ze van, oké, destuus, gelukkig. Maar noem het, wie onze dochter bellen of appen. In ieder geval een appje doen van, we zijn weer thuis.
0: Oké.
1: Dan zeg ik, ben ik s'nachts ongerust.
0: Oh, prachtig.
1: Ja, heerlijk. Het is aanzum. Ja,
0: wat mooi. Hey, wie hoort net twee duister. Wilfried Poorthuis maakt er deel van. Het schreef heel veel nummers voor heel veel artiesten, ook voor hoe, hè?
1: Ja, ik heb eens wat van Wilfried Mungsing.
0: Mm.
1: Dat is heel erg mooi.
0: Ja, je kent hem ook persoonlijk?
1: Ik ken Wilfried kent me. Ja. Ook alweer jaren. Ik heb echt geen idee hoe lang al. Heel lang. En ook met name door het dialect, hè. Dat is wel een beetje onze connectie, denk ik. En Wilfried heeft eens Johan terug. Ja, weet jij een idee hoe lang het alleen is dat hij de liedjes schreef voor me?
0: Nee, geen idee.
1: Eerste leefde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Eerste dat is dan lang lenen als het echt
1: eerste leven is. Onmeurig lang lenen. Ja, we hebben altijd een leuke samenwerking gehad.
0: Wie heb ook een vraag van Wilfried Kloorstal? Want Wilfried heeft elke week een vraag aan de artiest. Dus ook aan hoe, Annette, komt hij?
2: Hoi Annette, fijn om jou weer eens live in de uitzending te hebben. Ik zie maandelijks jouw agenda op Facebook voorbij komen. Ik word al moe als ik er naar kijk. 25 optredens per maand is eerder regel dan uitzondering. Zing je op die avonden alleen maar covers of gooi je er ook wel eens een eigen nummer tussendoor? Je hebt namelijk ook heel mooie eigen liedjes.
1: Ja, dat was het. Wilfried, je hebt helemaal een punt en dat is een hele goede vraag. De praktijk is echt dat ik 99% alleen maar hele mooie covers zing, omdat ik bijna altijd met verzoeknummers werk. En daar ben je al liedjes van Johan 40 tot nu in Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en allerlei muziekstijlen. En de mensen kent mijn nummers nog niet goed genoeg om te zeggen van, oh, maar ik wil dat nummer van Annette Huren. Ik moet eens wat vaker mijn eigen nummers zingen.
0: Ja, gewoon
1: dat
0: doen.
1: Is wel zo.
0: Je hebt het zelf ook deels in de hand. Hè?
1: Ja, ik ook. Ja, eigenlijk wel. Ja, maar achter ben ik zo lekker bezig. En denk, ja, maar ik nummer kent ze dan misschien niet. En omdat ik nogal internationaal zing, dan is het gewoon nog lastiger om eigen nummers te brengen. Man. En helemaal in dialect. Dat lukt niet. Maar ik heb natuurlijk heel veel Nederlandstalige liedjes. En dan,
0: maar wie gaat nu toch
1: echt lusten, hè?
0: Wie gaat nu echt naar de eerste leefde?
1: Wilfried, let op.
0: Want het nummer komt van uw hand. Tekst en muziek, hoor ik net. Eerste leefde en Annette Nempels met terug. En dat zal dan maar niet Ronald wennen, want die zit er achter. Nee, hij schudt af van nee, hij staat niet. Nou, dan even de vingers in de oren, Ronald. Want misschien vind het nummer wel niet zo leuk geschikt. Misschien is dat wat erin. Maar, hoe manager zet het gewoon nooit bij jou op de playlist?
1: Ja, weet je, ik geloof dat zelfs de muziek van Edwin van Hoevelaak is. Ik weet het niet heel zeker. Wilfried, help ons even.
0: Nou, maar niks doet. Is ook goed. Wie gaat luisteren naar Annette Niekamp? Hier is ze met de eerste leefde.

0: Get Back, The Beatles. Ja, terug in de tijd, Annette. Ik wil eigenlijk een beetje vooruitblikken. Je hebt al terugblikt in de tijd. Wat bent uw ambities nog als je 5, 6 keer in de week optreedt? Denk ik, wat hij nog voor tijd ouder dan?
1: Nou ja, stel dat ik zo beroemd word dat ik voor hetzelfde financiële plaatje maar 2 boekingen meer in de week hoef te doen.
0: Ik begrijp bij €50 vooraf en nog erin.
1: Iets meer, maar. Ik hou het wel toegankelijk, want ik vind het zingen voor de gewone man eigenlijk het allerleukst.
0: Ja.
1: In plaats van hele exclusieve dingen. Het is allemaal heel leuk, maar het is een beeld poeha en ik ben niet zo van de poeha.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb wel ambities in die zin dat ik graag nog meer theatershows zou willen doen. Ik doe wel eens theaterprogramma's en dan voor heel veel voor vrouwenverenigingen, dus let op dames, en dan noem ik rock'n'roll.
0: En komt dan ook bij theater, is natuurlijk niet alleen liedjes, maar ook een beetje kletsen.
1: Oh,
0: komt
1: heel
0: dan ook
1: veel
0: allemaal vrouwenonderwerp aan bod?
1: Ook wel eens. Maar ik bereid dat niet voor. Dat is gewoon puur interactie, spontaniteit, wat maar in me opkomt. En wat mensen me voert aan dingen die ze vertelt. Even tussen neus en lippen door. Dat gebruik ik.
0: Ja, wat komt dan zoal verbieden aan thema's?
1: Oh, jongens. Striptease, dansers, thema, dingen. Nee. Ik vertel gewoon dingen die op dat moment echt in me opkomt. Dus het is heel moeilijk om een voorbeeld te nemen.
0: Maar misschien terug in de tijd dat mensen toch herinneringen ophaalt aan vroeger, aan liedjes.
1: Ja, ook wel eens voor hoe de kump dat ik, of wanneer dat beetje begonnen is dat ik met zingen bezig was. Of ik vertelde wel eens kleine dingetjes over. Of ook de reden waarom als ik zit te zingen. Gewoon even heel in het kort.
0: Okay. Nou, en dat
1: mensen dat weten.
0: Ja.
1: Ik zeg, dus anders zitten jullie daar de hele arm af te vragen. Hoe je niet te doen. Ik zal toen kort en krachtig vertellen. Okay. Zeg, ik kan niet meer dansen, dan lag ik jullie over.
0: Nou, maar dat je kwetsbaar opstelt, denk ik. Ja, ook, dat je heel veel terugkrijgt.
1: En in zo'n theateravond vind ik het heel leuk als je gewoon lekker spontaan erbij gaat dansen. En alles mag, alles kan.
0: Dus meer theatershows meer theater. Voor Annette Niekamp.
1: En niet alleen voor vrouwen, hoor, natuurlijk.
0: Ah. Oké. Okay. Hey, en wat vindt wie oe? Want ik keek op een website, maar die website was on hold, zeg maar. Die was under construction.
1: Under construction, ja. Er wordt een leukere website gemaakt. Mm-hmm. Maar Annette Niekamp Music Productions, oftewel ANM Productions.
0: Ja.
1: En dan met een streepje tussen. Daar kun je alles op vinden. En op Facebook zet ik toch wel mijn agenda iedere keer maar weer.
0: Wie bent er weer erin? Annette, dank je wel. Wie gaat roept met een lekker nummer van de summertime. Ja. Ik wens iedereen een hele fijne zondag. We zijn de volgende week weer.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij De Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
7: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
9: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
10: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Welkom bij Roet Gerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Ruud Gerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Ruud Gerink.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kastel Bofor ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
12: Radio Oost. Weekend Overijssel.
20: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
21: Jongens en meisjes, hebben jullie er een beetje zin in?
22: Ja!

0: wat een lekker nummer toch, hè? Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye.
1: Weekend Overijssel.
0: Hoorde je in Weekend Overijssel om 7 over 12 alweer?
1: Benjamin Borgman.
0: Een nummer geschreven door Clifton Davis, oorspronkelijk voor de Supremes. Maar ja, hij vond het later toch geschikter voor de Jackson 5. Nou, die hadden er een grote hit mee. En later kwam hij nog terecht bij heel veel andere artiesten, waaronder Gloria Gaynor. En die hoorde je dus zojuist hier op Radio Oost in Weekend Overijssel. Hartstikke fijn dat je erbij bent. Een heerlijk begin van de zondagmiddag. En we gaan er ook een heerlijke zondag van maken met elkaar. Wat is er allemaal te doen in onze prachtige provincie? Waar kun je vandaag naartoe? We zetten het hier in Weekend Overijssel voor je op een rijtje. Maar ja, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar iets. Want welk cijfer geef jij aan deze week? Welk cijfer geef jij de afgelopen dagen? En als je zometeen een cijfer in gedachten hebt, waarom dan dit cijfer? Is het bijvoorbeeld een dikke 10 omdat je een nieuwe hobby hebt ontdekt? Of is het een heel laag cijfer omdat je misschien tijdens Code Oranje wel naar buiten moest en je helemaal zeiknat thuis kwam? Laat het weten via 06-4567-1331. Welk cijfer geef jij aan deze week?
1: Weekend Overijssel.
0: Nieuwe sociale contacten opbouwen, ja, kan best lastig zijn. Daarom gaan we zo meteen even bellen met Daphne. Zij heeft een heel mooi initiatief waardoor je nieuwe mensen kunt leren ontdekken. Hoor je zo meteen na Simply Red en If You Don't Know Me By Now.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Hij heeft weer een grote hit te pakken. Kwam binnen op plek 31 in de top 40. Maar er zit een stijgende lijn in, hoor. Ja, enkele weken later is het nu inmiddels. En hij staat alweer op plekje 17. Dus dat gaat helemaal goed met deze Teddy Swims.
1: Uit in Overijssel.
0: Er komen veel appjes binnen trouwens. Het cijfer wat jij aan deze week geeft. Je mag het laten weten via 06-4567-1331. Is het een heel laag cijfer of juist een heel hoog cijfer? Heb je leuke dingen meegemaakt? Dan hoor ik dat graag via de WhatsApp van Radio Oost. Nu hele andere dingen, want we gaan uit in Overijssel. We gaan uit in Zwolle, want nieuwe sociale contacten opbouwen, dat kan nog best wel lastig zijn. Zeker als je net verhuisd bent of op zoek bent naar nieuwe mensen om je heen. Op sociale media zie je daarom steeds vaker oproepjes van jongeren die vrienden zoeken. Er zijn zelfs speciale apps om vriendschappen te sluiten. Nou, Daphne Biesheuvel uit Zwolle, die pakte net even iets anders aan. Want zij organiseert picknicks waar mensen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten. En vandaag staat er weer eentje op de planning in het schitterende Zwolle. Ik praat erover met Daphne. Daphne, goedemiddag.
2: Hoi.
0: Ja, deze picknick is er niet zomaar één, heb ik begrepen. Klopt dat?
2: Nee, dat klopt inderdaad. Het is het 1 jaar bestaan van de picknick.
0: Oh, ja, want vorig jaar ben je hiermee begonnen. Ik zei het net al, steeds meer mensen zijn op zoek naar vriendschappen. Jij was dat ook. Maar hoe kwam je dan op dit idee?
2: Ik kwam er dus achter dat gewoon heel veel jongeren inderdaad eenzaam zijn. En ja, ik vond dat ergens op een website van Zwolle, dat er best wel een groot percentage dus ook eenzaam is. Daar schrok ik gewoon een beetje van. Dus ik dacht inderdaad van, waarom combineer ik dat gewoon niet? Dus mensen die ik vind op verschillende platforms samen te voegen. En gewoon gezellig naar het park te gaan en een picknick te organiseren.
0: Ja, en ging dat dan gemakkelijk? Want mensen vinden het misschien toch ook wel moeilijk om nieuwe mensen te leren kennen?
2: Het is een beetje om het even inderdaad. Het ligt een beetje aan de persoon zelf. Mm-hmm. De meesten vinden het wel spannend om die stap te zetten. Maar als ze er eenmaal zijn, dan hebben ze ook al heel vaak dat ze gewoon lekker gaan praten. En eigenlijk altijd een goede ervaring hebben. Ik krijg zoveel fijne woorden altijd terug van iedereen. En dat is gewoon superleuk om te horen.
0: Ja, wat hoor je? Wat zijn de reacties?
2: Ja, ze zijn me gewoon dankbaar. Ik krijg gewoon echt. Ja, we zijn Daphne zo dankbaar dat ze dit of dat heeft gedaan. En en ik blijf dat gewoon horen. Dus het is gewoon heel leuk.
0: Ja, en nu is het dus het 1-jarige bestaan. En daarom is het dus een bijzondere editie. Hoe gaat het vandaag er precies uitzien?
2: Ja, we hebben mensen die dus gedichten gaan voordragen, verhalen vertellen. En er komt ook iemand zingen. En dat is allemaal vanuit de picknickgroep zelf. Dus mensen die mensen kennen of van hunzelf iets willen voordragen. En zo hebben we dat helemaal in elkaar gebonjourd.
0: Nou, nu hoop ik dat het weer een beetje goed blijft. Toen net was er veel regen. Ik weet niet, heb je nog de weer-apps nog gecheckt?
2: Ja, we zijn flink aan het checken de hele tijd. als het goed is, blijft het gewoon heerlijk weer. Dus we gaan er gewoon vanuit dat het helemaal goed komt vandaag.
0: Nou, gelukkig. Vandaag wordt het dus georganiseerd. Gebeurt dat nog vaker trouwens? Dit jaar of misschien volgend jaar nog een paar keer?
2: Ja, zeker. Het is gewoon maandelijks. Oh. Dus elke maand organiseren we een picknick voor jong volwassenen die inderdaad dus tegen dit soort dingen aanlopen. Of dat ze het moeilijk hebben gehad in coronatijd. Of dat ze nieuw zijn komen wonen in Zwolle. Op die manier kunnen ze dan makkelijk connecties maken.
0: Ja, wat mooi. Hoe was dat voor jou? Want ik zei net al, jij was toen ook op zoek naar vriendschappen. En dat ging toen, lastig. Hoe was het voor jou om dan naar buiten te komen en dat aan de wereld eigenlijk te vertellen? Van, ik ben ook op zoek naar nieuwe vrienden.
2: Ja, ik vind dat de normaalste zaak van de wereld. iedereen heeft behoefte aan sociale verbinding. En dat is iets wat elk mens nodig heeft. Ja. Dus dat is gewoon super belangrijk. En daar hoef je niet voor te schamen. Of daar hoef je niet onzeker over te zijn. Of bang voor te zijn. Het zijn ook maar mensen eigenlijk.
0: Ja, zo is het ook. Zo is het ook weer. Hoeveel mensen komen er vandaag op af, denk je dan, de picknick?
2: We hadden Het verschuift de hele tijd. Ik denk dat het tussen de 30 en 40 mensen is vandaag.
0: Och, dat is een gezellig clubje toch?
2: Zeker.
0: Hartstikke leuk. Mocht nou iemand luisteren en denken van... goh, ik wil hier ook bij horen. Ik ben ook op zoek naar nieuwe vrienden, nieuwe mensen... waarmee ik gewoon gezellig kan praten, leuke dingen kan doen. Hoe komen ze dan met jou in contact? Of in ieder geval met de groep?
2: Ja, wij hebben een Instagram, zwolle.connect. En daar kan je gewoon aanmelden... Dan kun je gewoon even een berichtje sturen of even meekijken wanneer het volgende event is. En dan kan je aanmelden via een link.
0: Zo simpel is het.
2: Ja.
0: Nou, Daphne Biesheuvel uit Zwolle, bedankt. Veel plezier vandaag en hopelijk leer je nog meer nieuwe mensen kennen vandaag.
2: Ja, inderdaad. Ik ook. Dankjewel.
0: Jojo.
2: Doeg.

fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken wij

0: Suzanne en Freek, 100 keer op Radio Oost. En mijn social media stroomt altijd vol met berichten en stories. En weet ik het allemaal wat van mensen die bij de concerten van Suzanne en Freek aanwezig zijn. Gelredome. Natuurlijk, daar hebben ze heel veel concerten gegeven. En een leuk nieuwsje daarover. Suzanne en Freek, ze zijn vereeuwigd op de Walk of Fame bij het Gelredome. Na 10 uitverkochte shows. Ze hebben een zogenaamde eretegel gekregen vanwege die uitverkochte shows. Dat hebben ze gisteren bekendgemaakt op social media. Ja, de tegel werd dus aan hen toegekend ter ere van de 10 uitverkochte optredens in dat stadion. Suzanne en Freek die geven vandaag het laatste optreden van hun 10-daagse concertreeks. In totaal werden 400.000 kaarten verkocht. Eerder ontvingen ook andere namen zoals Lionel Richie, Bruce Springsteen en Bon Jovi en Madonna hun eigen tegel. Nou, daar zijn dus Suzanne en Freek nu aan toegevoegd. Nou, ze maken er ook altijd wel een mooie show van, hoor. Ik wil even een klein stukje laten horen. Want dit is toch de sfeer die ze altijd neerzetten, moet je eens horen.
1: Mensen waarmee je hier vanavond naartoe bent gekomen. Misschien wil je iemand een dikke knuffel geven of wil je zeggen dat je van diegene houdt. Waar we

0: over een maand of over 10 jaar zijn, dat weten we niet. Maar dit moment hebben we nu, samen met elkaar. Dus wat ik je wil vragen, sluit allemaal heel even je ogen. Adem diep in. En weer uit. Ik ben heel dankbaar dat jullie hier zijn vanavond.
1: Ja, dat is toch wel bijzonder, hè? Dat is de sfeer die ze neerzetten. En daarom hebben ze ook die bijzondere tegel ontvangen voor die 10 uitverkochte shows. Een klein stukje dus van het concert dat ze gaven in het Gelredome. Vandaag dus de allerlaatste. Misschien ben jij er wel bij geweest. Mocht dat zo zijn, laat dan even weten hoe jij het vond. 06-4567-1331. Zometeen de laatste nieuws in Overijssel. En natuurlijk ook het uitgebreide weerbericht. Wat kunnen we nog verwachten van het weer vandaag? Eerst nog even Hall & Oates op Radio Oost. En natuurlijk hun grote klassieke Man Eater. Hartstikke fijn dat je erbij bent. Weekend Overijssel tot de klok van 2:00.

0: Hallo Noot, Man Eater. Zometeen nog muziek van Gilbert O'Sullivan en Nothing Rhymed. Maar eerst het laatste nieuws. Want het is alweer 5:30. De huisartsenspoedpost in Hengelo blijft ook vandaag gesloten vanwege problemen met de stroomvoorziening. Patiënten die spoedeisende huisartsenzorg nodig hebben worden opgevangen bij de huisartsenspoedposten in Almelo en Enschede. De problemen ontstonden 2 dagen geleden tijdens technische werkzaamheden aan de ventilatiesystemen, waarbij de stroomvoorziening uitviel. Hoewel er sinds dat moment is gewerkt aan een oplossing, kan ziekenhuisgroep Twente de stabiliteit van de stroomvoorziening dit weekend nog niet garanderen. Volgens huisartsenzorg Twente blijft de huisartsenspoedzorg in de regio ondanks de sluiting volledig beschikbaar. En de huisartsenspoedpost gaat naar verwachting morgenavond weer open. Burgemeester van Deventer Ron Keunig heeft teruggeblikt op het Europese avontuur van Go Ahead Eagles. Het avontuur van de club uit Deventer zette de stad volgens hem internationaal op de kaart en zorgde volgens Keunig voor ongekende aandacht voor de stad. Tegelijkertijd bracht het succes ook uitdagingen met zich mee. Rond de thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart werden supporters teruggestuurd om ongeregeldheden te voorkomen. En ook de IJsselderby tegen PEC Zwolle zorgde voor spanningen. Toch overheersen voor Keunig de mooie momenten. Hij spreekt van een seizoen vol trots, verwondering en herinneringen die hij niet snel zal vergeten. Een hoog bezoek op Twente Airport gisteren. Zo'n 65 kinderen zijn in een konvooi van vrachtwagens, politiewagens en brandweerauto's naar de Hoogvliegersdag in Enschede gebracht. Het is een speciale dag voor chronisch zieke kinderen en hun familie. Naomi was een van de gelukkigen en haar moeder legt uit dat zo'n speciale dag het ziek zijn even doet vergeten.
1: We zitten veel in het ziekenhuis en dan zijn dit soort dagen maakt het ziek zijn iets minder moeilijk, denk ik. Dat je toch nog leuke dingen mag doen, extra leuke dingen. Want wie kan nou vertellen dat hij heeft gevlogen in een vliegtuig of in een vrachtwagen heeft gezeten?
2: Ik.
0: Volgens Stichting Hoogvliegers, die deze dag organiseren, is het ook om andere redenen belangrijk.
3: Deze dag voor deze kinderen, omdat ze iets kunnen doen waarvan ze zelf denken dat ze het eigenlijk niet kunnen. Als ze klaar zijn hier, dan hebben ze echt een vliegtuig bestuurd en zijn ze piloot. En dat vergeten ze natuurlijk niet snel. En dan leren ze denken in dingen die wel kunnen. En dat is belangrijk voor deze kinderen. Wij praten eigenlijk nooit over ziekte, maar over wat er wel kan. En wat er wel kan, is gewoon vliegen met vliegtuigen. Dat is voor iedereen weggelegd en daar doen we alle moeite voor.
4: En die glimlach die heb ik al gezien. Dat
3: die
4: gaat
3: glimlach gaat er met een schuurspons niet vanaf.
0: Nou, en dat geldt dus ook voor Naomi.
5: Hoe was het vliegen?
2: Leuk.
5: Wat heb je mogen doen?
2: De stuur vasthouden. De bocht omgegaan.
5: Heb je zelf gevlogen?
2: Ja.
0: Ja, meer hierover lees je natuurlijk op oost.nl of in de RTV Oost-app, net als al het andere laatste Overijsselse nieuws. Het weer dan nog eventjes. Er zijn zonnige perioden vandaag, maar ook wolkenvelden. In de middag kan er een regen- of onweersbui ontstaan, vooral in het oosten van de provincie. Ja, dat was ook het geval toen ik hier naartoe reed naar Hengelo. Toen regende het ook flink, maar er komen dus nog meer buien aan vandaag. Het wordt 23 tot 25 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en ongeveer 23 graden. Vanaf dinsdag neemt de kans op buien toe, soms met wat onweer. De temperatuur daalt naar rond 21 graden. Kortom, een wisselvallige start van die meteorologische zomer.
6: Benjamin Borgman. Radio Oost.
0: Welk cijfer geef jij aan deze week? Laat het even weten via de app.
7: Benjamin achter de knopjes, voel ik me in mijn nopjes.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Leon Moorman.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

Leon Moorman uit het prachtige Zwolle. Hij heeft weer een nieuwe oogst te pakken. Plattelandsgevoel heet hij. En die ga je de komende dagen nog lekker vaak horen hier op Radio Oost. Even kijken wat er allemaal binnenkomt via de WhatsApp van Radio Oost. 06-4567-1331, want begin dit uur vroeg ik aan jou. Welk cijfer geef jij aan deze week? Nou, er zijn heel wat appjes binnengekomen. Ik kan nu alvast zeggen dat er alleen maar voldoendes zijn gegeven. En zelfs ook wel echte ruim voldoendes ook wel. Dus even kijken, Bert-Jan uit Losser, hij geeft zijn week een 8. We hebben mooie kleren gekocht gisteren. Nou, kijk, ja, dan is de week natuurlijk compleet, hè. Daarom geeft hij het ook zo'n mooi cijfer. Faya van de Velden, die geeft het helemaal een mooi cijfer. Het kan eigenlijk niet beter, want zij zegt, ik geef deze week een 10. We hebben het leuk gehad. We zijn wezen bowlen. Ah, hartstikke leuk, hartstikke leuk. Mark, ook van de partij, die, nou, dat is toch wel het laagste cijfer wat is binnengekomen. Maar toch een voldoende. Een 6 geeft hij deze week. Hij zegt, voor mij krijgt deze week een 6. Het was geen slechte week. Maar ook niet bijzonder. Ik heb veel moeten werken en had weinig tijd voor ontspanning. Daardoor voelde de week wat eentonig. Kan ik me voorstellen, Mark? Kan ik me zeker voorstellen. Hopelijk is volgende week een betere week voor jou. Dan door naar Lisa. Hij heeft ook een appje gestuurd naar 06-4567-1331. Een 7. Ik geef deze week een 7, zegt ze. Er zat een goede balans in tussen werk en vrije tijd. Nou ja, niet echt het geval bij Mark, maar wel dus het geval bij Lisa. Niet alles liep zoals gepland, maar ik heb wel veel dingen kunnen afronden en daar ben ik tevreden over. Mag je ook zeker tevreden over zijn, Lisa. Dankjewel voor jouw appje naar de studio van Radio Oost. En tot slot, Fatima, die gaat er ook uit met een heel hoog cijfer. Ik geef deze week een 9. Ik heb goed nieuws gekregen over een project waar ik lang aan heb gewerkt. En daarnaast heb ik leuke tijd doorgebracht met familie en vrienden. Het was een week vol positieve energie. Kijk, dat soort dingen, dat willen we horen. Maar ja, we willen natuurlijk gewoon de eerlijkheid horen. Maar ja, als je een fijne week hebt gehad, dan hoor ik dat heel graag van je. Een beetje een roundup van de week, hè? De zondagmiddag. Alvast een beetje kijken naar wat er komende week allemaal gaat gebeuren. En ook een beetje terugblikken natuurlijk wat er deze week allemaal is gebeurd. Mocht jij nog even jouw cijfer willen achterlaten via de app 06-4567-1331, dan mag dat natuurlijk. Hè. Welk cijfer geef jij aan deze week? John Farnham en You're the Voice.

over 12 letterwoord. Nou, we gaan er zo meteen aan beginnen. Ik geef je nu alvast de eerste letter. Op de 7e plek staat een A. De 7e plek staat een A. In de categorie betaalmiddel. Dus ik ben op zoek naar een 12 letterwoord. Heeft allemaal te maken met een betaalmiddel. En de 7e letter is een A.

0: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Mijn internet is traag, maar ik wil toch zo.
3: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
2: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
3: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Vodafone Unlimited, vanaf €22.50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil sneller dan snel.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
7: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Jeroen van Kamp met het NMR Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De 4e editie van de Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim €300.000. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan die editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: NL. Boek nu jouw fietsvakantie.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Vaya con Dios! Ah, dat was hem helemaal. Na 1990 bereikte de derde positie destijds in de Nederlandse top 40.
1: Weekend Overijssel.
0: 7 over 1 op deze zondagmiddag. Hartstikke fijn dat je erbij bent.
1: Benjamin Borgman.
0: Tot 2 uur ben ik bij je. Daarna natuurlijk de Oosttribune hier op Radio Oost. Zometeen nog even bellen met iemand die zometeen een freestyle battle gaat doen. Hij gaat dansen en doet met dat dansen dus mee aan een freestyle battle. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ja, dan moet je dus een soort van improviserend dansen, denk ik. Nou, ik kan het niet doen. Ik heb wel ooit breakdance gedaan trouwens. Heel wat jaartjes geleden. Vraag mij alsjeblieft niet om nu nog een breakdance move te doen. Maar ja, dat horen we dus zometeen allemaal van de freestyle danser. Zometeen hier in Weekend Overijssel. Maar we zijn ook nog steeds druk met een spelletje. Het 12-letterwoord. Ik ben op zoek naar een 12-letterwoord. Heeft allemaal te maken met een betaalmiddel. Een betaalmiddel. Ik gaf net voor het nieuws gaf ik je 1 letter. De letter A op plekje nummer 7. Maar ja, er komen zoveel antwoorden binnen. Zoveel foute antwoorden ook. Dat ik er wel wat extra letters aan ga toevoegen. Bert-Jan, Tido en Ellen die denken aan het woord aanbetaalden. Aanbetaalden, nee, is niet goed. Tony die stuurt via 06-4567-1331. Onbetaalbaar is ook niet goed. Cor Rijksdaalder, wel heel mooi gevonden. Niet het goede woord. Niels, debetkaarten, nee, ook niet het goede antwoord. Chartageld, een heel mooi woord. Dankjewel Jan, maar helaas ook niet het goede antwoord. Faya komt met betaalaccept en visakaartjes. Nee, zijn ook niet de juiste antwoorden. En Herman stuurt nog naar de WhatsApp van Radio Oost. We zijn nu met z'n drieën aan het puzzelen. Nou, met 3 mensen moet dat wel goed komen. Tenminste, daar ga ik wel vanuit. Op plek 7 stond dus de letter A. Dan gaan we even 2 letters aan toevoegen, want op plekje 2... daar zien we de letter E. Plekje 2, de letter E. En op plekje 5, de letter I. Dus de 2 is E, de 5 is I en de 7 is A. Ik hoop dat het allemaal goed komt.
1: Weekend Overijssel.
0: Het 12-letterwoord, dat spelen we dus. 06-4567-1331. Als jij het goede antwoord weet te appen, maak je kans op een leuk prijzenpakketje. Een mooie zondagmiddag prijzenpakketje op Radio Oost. De mooiste muziek krijg je natuurlijk ook. De dijk, ik kan het niet alleen, hoor je zo meteen. Maar eerst Earth, Wind & Fire op Radio Oost. Eentje die je niet zo vaak hoort. Star.

0: Met de eindklapper van de dijk, ik kan het niet alleen.
1: Uit in Overijssel.
0: Nou, ik kan het niet alleen. Dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor Mickey en Nayat uit Almelo. Want wie wordt er vandaag bekroond tot Beast of the East? Dat is waar het om gaat in Enschede. Tijdens Battle of the East, de metropool, strijden dansers om deze titel. Verschillende teams nemen het tegen elkaar op. Maar daarnaast zijn er ook freestyle battles. En daarin moet je je dans volledig improviseren. Ja, dat doen ze vandaag dus in duo's. Mickey en Nayat uit Almelo, die doen daar ook aan mee. Mickey en Nayat, goedemiddag.
2: Hi.
0: Hey, ach, wat een enthousiasme. Volgens mij hebben jullie er zin in.
2: Zeker, ja.
0: hartstikke mooi. Wat zijn jullie op dit moment aan het doen? Ik begreep dat er een soort van een masterclass bezig is.
3: Masterclass?
2: Ja, er is nu een masterclass bezig.
0: Ja, wat houdt het in?
3: Dat is een workshop waarin ze door een van de juryleden meegenomen worden in de wereld van freestyle.
0: Oh, wat gaaf. Ik hoor nu een andere stem. Met wie heb ik het genoegen?
3: Ja. Sorry, ja, dat ben ik. Ik ben Sabina, organisator van Battle of the East. En ik help de meiden eventjes er doorheen.
0: Ah, helemaal geen probleem. Vinden ze het spannend wat er allemaal gaat gebeuren?
2: Een beetje.
0: Ja, dat kan me goed voorstellen. Want hoe langer dansen jullie al?
2: Ik al wel sinds ik 6 ben. Ik ben nu 15, dus dat is wel een aantal jaar. Ja, wow. Ik dans ook al 10 jaar.
0: Jeetje, en over wat voor een dans hebben we het dan? Is het een soort van breakdance of de salsa? Waar gaat het om?
2: Ja, hip-hop, een heleboel stijlen doen wij in onze dans, zeg maar.
0: Ja, wat leuk. De pre-selectie van de battles, die zijn geweest. Ik neem aan dat jullie dus die selectie hebben gehaald en door zijn naar de volgende rondes.
3: Nou, deze twee dames die hebben meegedaan aan de teamcompetitie. En een aantal van hun teamgenoten hebben ook meegedaan inderdaad aan de preselectie. En daar hebben we echt al zoveel toffe moves in gezien. De jury die gaat nu in beraad wie er allemaal doorgaan. En over een uurtje of zo beginnen de echte battles. En dat is het moment dat we weten wie er door is en wie er gewonnen heeft.
0: Wauw, wat gaaf. Ja, hoe ziet dan de wedstrijd er precies uit? Moeten ze gewoon 5 minuten dansen of 10 minuten dansen? Hoe gaat zoiets?
3: Nou, ze mogen met hun team 2 minuten dansen en de battelaars mogen 30 seconden per keer laten zien wat ze kunnen doen.
0: Nou, wauw. Ik ben ook wel benieuwd, Mickey en Nayat, wat zij zo leuk vinden aan het dansen. Zouden ze dat kunnen beantwoorden?
3: Ja, het is heel fijn om gewoon met een team, met z'n allen, te doen waar je van houdt. En het is altijd heel gezellig. En je leert ook elke dag nieuwe dingen.
0: Nou, ontzettend leuk. En ik weet niet zeker wie ik net hoorde, voor Nayat, hoe is dat bij jou?
2: Ik ben Nicky, net zoals Nayat. Ja, maar voor mij is dat wel hetzelfde. Ook al een heleboel jaren doen we dat met onze trainster. En het is gewoon altijd heel gezellig en leuk.
0: Nou, wat leuk. En jullie doen dat dus al jaren, zoals ik net heb begrepen. Hebben jullie een beetje vertrouwen in zometeen?
2: Zeker.
0: Ja, jullie denken ook wel dat jullie die titel mee naar huis gaan nemen. De Beast of the East titel.
2: We hopen van wel.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Maar ik ben dan wel benieuwd. Freestyle battle. Jullie gaan dus improviseren tijdens het dansen.
2: Wij gaan dat niet doen, maar andere leden van onze dansschool die doen daar wel aan mee.
0: Ah, oké, maar hoe gaat dat dan precies? Want je danst dan samen, dan is het toch eigenlijk een beetje de bedoeling dat je van tevoren een beetje hebt geoefend, dat je dezelfde pasjes doet. Maar tijdens de improvisatie moet je goed op elkaar ingespeeld zijn, denk ik.
2: Ja, het is eigenlijk gewoon een beetje op gevoel. Er komt een nummer op en gebaseerd op dat nummer ga je gewoon in een dansstijl een beetje dansen met elkaar.
0: Ja, ja. En jullie doen dat denk ik dus ook al heel lang samen. Jullie zijn ook goed op elkaar ingespeeld.
2: Zeker, inderdaad.
0: Hoe train je dat dan? Heb je bepaalde tips hoe je de danspasjes goed leert, hoe je je goed voorbereidt?
2: Nou, ik zou zeggen gewoon heel veel filmpjes kijken en gewoon doen wat goed voelt eigenlijk.
0: Veel filmpjes kijken, ja. Is dat de beste tactiek? En dan nadoen?
2: Ja, een beetje ter inspiratie, want daar leer je ook wel weer nieuwe dingen van.
0: Ah ja, hebben jullie nog dansers waar jullie tegenop kijken?
2: Ja, een heleboel wel eigenlijk, maar op YouTube staan wel veel filmpjes.
0: Nou, gewoon lekker YouTube kijken, YouTube voor de goede dingen gebruiken. Nog even naar Sabina als het kan, want zo'n dag, dat is toch een best wel uitgebreide dag. Moeilijk om te organiseren misschien, of gaat het allemaal wel lekker in zijn werk?
2: Klopt. Ja, nee, het gaat eigenlijk best wel lekker in zijn werk. Ik heb er een jaar aan gewerkt en nu is het eigenlijk alleen maar uitvoeren en het draaiboek volgen.
3: En tot nu toe gaat eigenlijk alles heel goed. Iedereen is enthousiast. We hebben allemaal superveel energie, zoals je net al hebt gehoord. En we kijken ontzettend naar uit om alle vette moves te zien van iedereen. Iedereen wordt natuurlijk elk jaar weer beter en beter. Dus ja.
0: Klinkt heel gezellig. Hoeveel mensen verwachten jullie eigenlijk? Gaat het helemaal vol zitten?
3: Nou, we zitten denk ik wel op zo'n 500 mensen vandaag. Wellicht dat er meer mensen komen, maar eigenlijk is het is al een succes. 10 teams en meer dan 40 duo's die meedoen aan de battlecompetitie. Dus ja.
0: Nou, mooi. Het is nu al een succes inderdaad, dat hoor ik. Dat is een ding dat zeker is. Mickey en Nayat, hebben jullie nog een yell voor zometeen?
3: Nou, jel. Wij winnen wel!
0: Hey, zo mag ik het horen. Sabina, Mickey en Nayat, dank jullie wel. En veel succes zometeen.
3: Dank je wel.
0: Vooral veel plezier natuurlijk. Yo.
3: Doei.

0: Leo Sayer en Long Tall Glasses hier op Radio Oost. Fijn dat je erbij bent. En we zijn nog steeds bezig met het 12-letterwoord. Er komen steeds meer antwoorden binnen. Steeds meer goede antwoorden ook. Maar ja, mocht je nu denken, oh, het goede antwoord is al gestuurd. Dat geeft helemaal niks. Zometeen trek ik even een naam uit de hoge hoed. En misschien ben jij dat wel. Misschien bel ik jou dan zometeen wel. En maak jij kans op een mooi prijzenpakketje. Ik geef nog even wat extra letters voor dit 12-letterwoord in de categorie betaalmiddel. Dus we zijn op zoek naar een woord dat allemaal te maken heeft met betaalmiddel. Letter 2. We gaan even het rijtje af. Letter 2. Dat is, eigenlijk op nummer 2 moet ik zeggen. Op nummer 2 staat de letter E. De letter E op nummer 2. Op nummer 3 is een nieuwe letter. De letter S. De SSS van slang. Dus op 2 de E, op 3 de S, op 5 de letter I. Op 5 de letter I, op 7 de letter A. Op 7 de letter A. En de nieuwe staat op nummer 10, dat is de letter U. Dus op 2 staat de E, op 3 staat de S, op 5 staat de I, op 7 de A en op 10 staat de U. Mocht jij het goede antwoord weten, laat het dan even weten via 06-4567-1331. Maak je kans op een mooi prijzenpakketje. Misschien bel ik jou zo meteen wel. Dus hou jouw telefoon goed in de gaten. Want als die zo meteen rood gloeiend staat, misschien heb ik jou dan wel uit die hoge hoed getrokken. 06-4567-1331. Zometeen de laatste nieuws. Eerst Bluff met...
1: Zo stil.
0: Inderdaad.

0: Bluf en zo stil. Het is een cover trouwens van het lied Stil van de Duitse punk-rockband Jupiter Jones uit 2011. Dat lied is gemaakt voor de voormalige drummer van die band. Die overleed helaas in 2001 door een verkeersongeluk. Zo stil hoorde je in ieder geval op Radio Oost van Bluf. Tijd voor het laatste nieuws. Want het is alweer 2:30. De huisartsenspoedpost in Hengelo blijft ook vandaag gesloten vanwege problemen met de stroomvoorziening. Patiënten die spoedeisende huisartsenzorg nodig hebben worden opgevangen bij de huisartsenspoedposten in Almelo en Enschede. De problemen ontstonden 2 dagen geleden tijdens technische werkzaamheden aan de ventilatiesystemen, waarbij de stroomvoorziening uitviel. Hoewel er sinds dat moment is gewerkt aan een oplossing, kan ziekenhuisgroep Twente de stabiliteit van de stroomvoorziening dit weekend nog niet garanderen. Volgens huisartsenzorg Twente blijft de huisartsenspoedzorg in de regio ondanks de sluiting volledig beschikbaar. De huisartsenspoedpost gaat naar verwachting morgenavond weer open. Burgemeester van Deventer Ron Keunig heeft teruggeblikt op het Europese avontuur van Go Ahead Eagles. Het avontuur van de club uit Deventer zette de stad volgens hem internationaal op de kaart en zorgde volgens Keunig voor ongekende aandacht voor de stad. Tegelijkertijd bracht het succes ook uitdagingen met zich mee. Rond de thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart werden supporters teruggestuurd om ongeregeldheden te voorkomen. Ook de IJsselderby tegen PEC Zwolle zorgde voor spanningen. En toch overheersen voor Keunig de mooie momenten. Hij spreekt van een seizoen vol trots, verwondering en herinneringen die hij niet snel zal vergeten. Een hoog bezoek op Twente Airport gisteren. Zo'n 65 kinderen zijn in een konvooi van vrachtwagens, politiewagens en brandweerauto's naar de Hoogvliegersdag in Enschede gebracht. Het is een speciale dag voor chronisch zieke kinderen en hun familie. Naomi was een van de gelukkigen en haar moeder legt uit dat zo'n speciale dag het ziek zijn even doet vergeten.
1: We zitten veel in het ziekenhuis en dan zijn dit soort dagen maakt het ziek zijn iets minder moeilijk, denk ik. Dat je toch nog leuke dingen mag doen, extra leuke dingen. Want wie kan nou vertellen dat hij heeft gevlogen in een vliegtuig of in een vrachtwagen heeft gezeten?
0: Volgens de stichting Hoogvliegers, die deze dag organiseert, is het ook om andere redenen belangrijk.
2: Deze dag voor deze kinderen, omdat ze iets kunnen doen waarvan ze zelf denken dat ze het eigenlijk niet kunnen. Als ze klaar zijn hier, dan hebben ze echt een vliegtuig bestuurd en zijn ze piloot. En dat vergeten ze natuurlijk niet snel. En dan leren ze denken in dingen die wel kunnen. En dat is belangrijk voor deze kinderen. Wij praten eigenlijk nooit over ziekte, maar over wat er wel kan. En wat er wel kan, is gewoon vliegen met vliegtuigen. Dat is voor iedereen weggelegd en daar doen we alle moeite voor.
3: En die glimlach, die heb ik al gezien. Dat
2: die glimlach gaat er met een schuurspons niet vanaf.
0: Ja, en die glimlach, dat geldt ook voor Naomi.
4: Hoe was het vliegen?
5: Leuk.
4: Wat heb je mogen doen?
5: De stuur vasthouden. De bocht omgegaan.
4: Heb je zelf gevlogen?
5: Ja.
0: Meer hierover, dat zie je natuurlijk op oost.nl of in de RTV Oost-app. En ook het andere laatste Overijsselse nieuws, dat vind je daar natuurlijk. Het is zo'n 22 graden in onze provincie. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral vanmiddag is er kans op een regen- of onweersbui. Vooral in het oosten van de provincie gaat dat plaatsvinden. Het wordt zo'n 23 tot 25 graden. Morgen blijft het droog met zonnige perioden en ongeveer 23 graden. Vanaf dinsdag dan neemt de kans op buien weer toe, soms met wat onweer. Daarbij daalt de temperatuur naar rond 21 graden. Je luistert naar Radio Oost, Weekend Overijssel, tot 2:00. Met zometeen de bekendmaking van het 12-letterwoord. Mocht jij zometeen gebeld worden, neem dan op, want dan maak je kans op een mooi prijzenpakketje.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bijna 8:08, ik zeg goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
2: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten bij de verkeerde weerwand, Bert.
3: Ja, maandag maatschappij.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
4: Maar jongens, ik ben blij dat ik, dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
1: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
4: Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
1: Ik wens jullie veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: Volgens mij hebben heel veel mensen pen en papier erbij gepakt, want het stroomt vol met de WhatsAppjes 0645671331. Maar ja, er kan er maar één de winnaar zijn natuurlijk. Het heeft allemaal te maken met een 12-letterwoord in de categorie betaalmiddel. Nou, eens even zien. Ik heb iemand aan de lijn. In ieder geval Ella van der Leen uit Coevorden, als ik het goed heb gehoord. Ella, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is je allemaal aan het doen deze middag?
1: Ik ben relaxed en ik ga zo op verjaardag.
0: Nou, verjaardag? Oh, ja. Van wie?
1: Van een zwager van mij.
0: Van een zwager. Hoeveel jaartjes mag die zichzelf rekenen?
1: 78.
0: Dat is toch een schitterende leeftijd.
1: Ja, toch.
0: En ook nog een beetje genieten van het redelijk mooie weer vandaag.
1: Ja, zeker.
0: Dat is goed om te horen. Nou, je hebt ook meegespeeld met een spelletje hier op de radio. Misschien kan ik jou zometeen wel blij maken met het prijzenpakketje. 12 letters. Nou ja, één goed woord. Om welk woord denk jij dat het gaat?
1: Ik dacht festivalmunt.
0: Festivalmunt. Dus even luisteren of dat allemaal goed is. Kijk, ja. Ding, ding, ding. Ja. Dat klinkt al goed.
1: Ja.
0: Festivalmunt is het goede antwoord.
1: Oh, mooi.
0: Ella, dankjewel voor het meespelen.
1: Oké, jij ook bedankt.
0: En kan ik jou blij maken met een prijzenpakketje?
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou, laat even je adresgegevens zo meteen achter via de WhatsApp van Radio Oost en dan moet het helemaal goed komen.
1: Nou, heel fijn. Dankjewel. En een fijne zondag verder.
0: Jij ook, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: En een fijne verjaardag.
1: Dank je.
0: Jojo.
1: Doei.

0: De zomerhit van dit jaar, Shakira in Zoo. Ja, dat maakt het alweer bijna 2 uur. Zometeen Paul Schamming met de Oosttribune natuurlijk. Wat heb je zometeen?
1: Goedemiddag, Benjamin.
0: Goedemiddag.
1: Ja, na competitievoetbal, dat vooral en dat in de derde en vierde divisie, maar ook in de derde en vierde klasse. Gisteren ook al een hoop wedstrijden gespeeld, maar vanmiddag focussen wij ons met name op Heino. Dat is in Tiel, speelt tegen TEC, eerste wedstrijd met 0-0. En de winnaar van vanmiddag gaat naar de finale van de nacompetitie. Dat is ook zo in de vierde klasse. Ja, daar speelt TVV tegen Hector uit Goor. Ook daar zijn we bij.
0: Kijk aan, tot de klok van 6.
1: Tot de klok van 6.
0: Tot de klok van 6. Fijn weekend. Veel plezier met Paul zo.
1: Nee, ook.

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag, tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: één op de vier mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
15: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
16: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
18: Zoveel money!
17: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
19: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
20: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
21: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
22: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbink.
1: Een welgemeend goedemiddag, 7 minuten over 2. En allereerst dank aan collega Benjamin Borgman voor de afgelopen uren in Weekend Overijssel. Waarin ook weer dat 12-letterwoord geraden is. Heel veel reacties komen daarop binnen. Wij trekken de lijn in sportief, maar zeker ook in muzikaal opzicht door. Veel nacompetitievoetbal in de divisies en ook bij de lagere amateurs. En een van die wedstrijden die we volgen is onder meer TEC in Tiel tegen Heino. Eerste wedstrijd werd 0-0. Nu dus in Tiel een wedstrijd die moet bepalen wie naar de finale gaat voor een plek in de derde divisie. Daar horen we straks Nico Wansia meer over. Dan hebben we ook nog in de vierde klasse voor een plek in de derde klasse na competitie in Enschede TVV tegen SV Hector. Laatstgenoemde club verloor enkele weken geleden het kampioenschap op eigen veld tegen Bentelo en mag zich dus in de na-competitie alsnog proberen te laten promoveren. Maar dat geldt ook voor TVV dat het kampioenschap afleeringen moest laten. Job Varost is in Enschede, is een beetje sfeervol daar.
2: Ja, we zijn 8 minuten onderweg en het is erg druk hier in Enschede op het complex van TVV, waar TVV inderdaad tegen Hector speelt. Beide ploegen willen naar die derde klasse. TVV vindt zelf dat ze thuis horen in de derde klasse. Hector stond in de vierde klasse lang bovenaan. Ja, lag eigenlijk op titelkoers, maar in de laatste weken van het seizoen verspeelde het die titel. En eindigde het als vierde in de competitie. En moet nu dus in de halve finale tegen TVV spelen. En daar waren ze bij Hector niet echt blij mee, terwijl TVV er vandoor is aan de rechterkant. Maar deze aanval strandt. En daar waren ze bij Hector niet blij mee. Want ik sprak de trainer Joost Minkjan na afloop van die wedstrijd tegen Bentelo. Die zei, ja, als ik tegen één ploeg niet wil spelen, dan is het wel TVV. Het zijn allemaal technisch vaardige voetballers. En centraal achterin, Paul, daar staat Douglas van FC Twente. Ken je hem nog?
1: Zeker. Is die nog een beetje op gewicht? Of?
2: Wij hebben net ook even de analyse gedaan over Douglas. Hij is wel een paar kilo's aangekomen. Maar goed, de jongen heeft natuurlijk in de Eredivisie in de top van Nederland geworden. Is kampioen geworden met Twente. En nu speelt hij in de vierde klasse. Dus daar zal hij nog wel mee moeten komen. Terwijl TVV er vandoor is aan de rechterkant. Ja, daar komt gaan ze de 16 binnen. Maar die bal wordt daar goed onderschept door Silas Olidan van Hector. En zo kan Hector er weer uitkomen. We zijn 10 minuten onderweg. En de stand is nog steeds 0-0.
1: Straks meer van Job Varos vanuit Enschede. We houden u ook op de hoogte van de andere nacompetitiewedstrijden. Natuurlijk zo oud. Als ik al zei, TEC tegen Heino. Die wedstrijd gaan we straks volgen via Nico Wansia. Natuurlijk hebben we ook de allermooiste muziek. U kunt het aanvragen via de WhatsApp 0645671331. Nou, laat het over play-offs, na-competitie, promoveren, degraderen gaan. Nou, wees creatief, zou ik zeggen. 0645671331, dat is het appnummer. En bellen mag ook naar 074-2456665. 074-2456665.
0: De Oosttribune.
1: Dan maar eens weer een klassiekertje uit de kast getoverd. De Cats op Radio Oost. Dit is de Oosttribune. We zijn tot 6 uur. Be my day.

0: The Cats and Be My Day op Radio Oost. Heino is op een 1-0 achterstand gekomen tegen TEC. Bol van Essen na 5 minuten al. Met de treffer voor de thuisploeg uit Tiel dus. Wij kijken nog weer even in Enschede. TVV, de Turkse voetbalvereniging, tegen SV Hector. En dat staat dan weer voor het eerste clubje tot onze roem. Joop Varost.
1: Ja, dat weet je natuurlijk als geen andere Pol Astro-lid van Hector. Zeker. Maar jouw clubje is wel op een 1-0 achterstand gekomen hier in Enschede. Schitterend doelpunt van TVV via de linkerkant. Wel, Douglas er daar nu moeilijk even achterin. Maar die bal wordt gevangen door de doelman van TVV. Maar ik wilde zeggen, een schitterende aanval over de linkerkant. Belandde daar voor de voeten van de linksbuiten van TVV. En met een geweldige volley liet hij daar de doelman van Hector Eekhout. Liet hij kansloos en zette die TVV na 13 minuten op een 1-0 voorsprong in Enschede. Ja, en ik moet ook wel zeggen, het is ook wel gezien het spelbeeld is dat ook gewoon terecht hoor. Want TVV is in het eerste kwartier gewoon de betere ploeg. Hector heeft het heel erg moeilijk, Pol. Ja, dat zou je toch een beetje pijn doen. Maar de jongens beschikken wel over veerkracht, hè?
0: Dat hebben ze dit seizoen vaak genoeg laten zien. De bloemen worden aan het einde verdeeld, zeg ik dan maar, hè?
1: Ja, Parijs is nog ver.
0: Dat, inderdaad. 1-0. Straks meer van Joop Varost.
2: De Oosttribune.

Ja, er komen veel verzoekjes binnen via 06-4567-1331. Kunt u ook doen. Uw muzikale verzoeken. We zijn er tot 6 uur met de Oosttribune op Radio Oost. Met sport en muziek.

0: Alexis Jordan en Happiness op Radio Oost. Gisteren ook veel na-competitie voetbal, onder meer in Vriezeveen. Want Deto heeft nog altijd zicht op lijfsbehoud in de vierde divisie. Het won gisterenmiddag op eigen veld de tweede halve finale van de na-competitie van Bikwik 1887. En won uiteindelijk met 3-1. De interim trainer is Jos van der Veen. En dat is ook de trainer van de Roda Raalte, dat dit jaar kampioen werd in de derde divisie. Maar Van der Veen heeft een verleden bij Deto en heeft besloten om die club dan toch ook maar in de na-competitie te gaan helpen. Voorlopig dus met succes. Bert van Losser sprak hem na afloop van de wedstrijd tegen Bikwik 1887.
1: Trainer, wat heb je zojuist gezegd in de kleedkamer? Ten eerste gefeliciteerd, want jullie zijn door naar de finale.
2: Dankjewel allereerst. Ik heb aangegeven dat elk moment dat je wint met elkaar, samen iets doet en prestaties levert, dat je dat moet vieren. Dus dat hebben we net gedaan.
1: Was het een vriendenzegen overal, over twee wedstrijden?
2: Ik vind dat de afgelopen woensdag de tegenstander goed onder druk hebben, of in ieder geval het moeilijk hebben kunnen maken. Vandaag hebben we het terecht afgemaakt, dus ik kom nog onnodig terug tot 3-2, zij. Dan is er nog wat billen knijpen uiteraard. Maar ik denk naar de omzetting om Gijs van Limbeek op het middenveld te zetten, dat wij wel beter werden.
1: Ja, want jij ging 5-3-2 spelen op een gegeven moment met Deto in de tweede helft.
2: Of zo begonnen we ook. En op een gegeven moment de tweede helft zag je dat we er geen druk meer op kregen. Nou, toen kozen we ervoor om Gijs van Leemink vanuit de laatste linie één linie hoger te zetten. Gaf ook direct de paas aan Frank Smit, waardoor we 2-1 voorkwamen. En uiteindelijk kon daardoor Stef ook nog in de diepte komen. Daardoor kon de wedstrijd met 3-1 naar ons toetrekken. En uiteindelijk, nog door een slumielig moment, wordt het 3-2. En nogmaals, dan is het billen knijpen, maar voor de rest was het prima.
1: Ja, een fase na de 1-1 hadden jullie het ook even lastig. Niet dat jullie veel kansen tegengekregen hebben, maar toen kwam Bikwik wel iets beter in de wedstrijd.
2: We hadden met name moeite met hun lopende dynamische spel voorin. Ze speelden zonder echte spits. Maar daarin lieten ze elke keer 3 mensen komen, waardoor we ook niet goed konden doordekken. Want daar kwamen de gaten en daar wilden ze juist achterkomen. En daarom moesten we de groep helpen om dat de tweede helft anders neer te zetten. Is gelukt. Uiteindelijk winnen we de wedstrijd.
1: Hoe lastig was het eigenlijk in de slotfase? Want de 3-2 viel ook eigenlijk uit het niets van Bikwik.
2: Er was één momentje nog die Q pakt. En voor de rest heb ik niet echt weer hele grote mogelijkheden van ons. Dan voelt het voornamelijk dreigend. Maar ik heb niet echt meer hele goede kansen gezien.
1: Nu de finale tegen Broekse Boys. Wat weet je eigenlijk van die ploeg?
2: Wij focussen altijd van wedstrijd tot wedstrijd. Wat wij in ieder geval als tip kregen is van ga tegen hun geen hoge druk zetten. Want die hebben vier hele goede aanvallers hebben in de omschakeling. Mega sterk. Alles schieten ze lang en hoog. Dus daar gaan we ons tegen wapen.

0: Dus dat heb ik aangetroffen. Voor de rest is het heel prettig om hier weer terug te zijn. Ik heb hier 4 jaar ontzettend prettig gewerkt. En fijn om al die mensen weer met lachende gezichten terug te zien.
1: Aldus Jos van der Veen, de trainer van Deto op dit moment, maar dus ook de hoofdcoach van Roda uit Raalte. We gaan voetballen, TEC in Tiel tegen Heino. We gaan naar Nico Wansia. Heino begon niet goed, zag ik bij ons op de website.
2: Ja, dat heb je goed gezien. Het staat nog steeds niet goed voor Heino, want ze staan met 1-0 achter. Doelpunt viel al in de 5e minuut van de wedstrijd. En een van die sterke wapens van TSC, de omschakeling, zorgde ervoor dat ze op voorsprong zijn gekomen. Dus voorlopig is voor Heino die plek in de finale nog wel ver weg. De plek in de finale zou dan zijn tegen Neo, dat zich deze week plaatste ten koste van JOS Watergraafsmeer voor die finale. Door 2 keer te winnen. Afgelopen week was de heenwedstrijd van Heino op het eigen veld tegen TSC, die eindigde in 0-0. Dus dat geeft wel aan dat je niet heel veel kansen gaat krijgen tegen deze tegenstander. En daar heeft Heino ook een beetje last van in het eerste kwart van deze wedstrijd. Ze proberen het wel, maar ze komen er niet echt lekker doorheen. En in de omschakeling is TSC al een paar keer gevaarlijk geweest, waaronder dus 1 keer doeltreffend. Halverwege de eerste helft is het 1-0 bij TSC tegen Heino.
1: Dat dus voor een plek in de derde divisie, voor een plek in de derde klasse. De nacompetitiewedstrijd in Enschede, TVV tegen SV Hector. Job Faros, we verlieten hier bij de stand 1-0. Hoe staat het er nu voor in Enschede?
3: Die stand is nog ongewijzigd door het doelpunt van Ismaël Naïm. Na 12 minuten voetbal, schitterende treffer, schitterende volley. Doelman Eekhout van Hector, volledig kansloos. Ja, en die treffer is tot dusver het enige echte hoogtepunt van deze wedstrijd. Of het moet de kopbal van de centrale verdediger Douglas zijn. Werd dus kampioen met FC Twente in 2010. Speelt nu in de nadagen van zijn carrière in de 4e klasse bij TVV. Hoopt daarmee te promoveren naar de 3e klasse. En is in ieder geval goed op weg. Hij was net dichtbij met een kopbal bij de 2-0. Maar tot dusver is het mondjesmaat. Met de kansen, al heeft TVV wel het betere van het spel. Hector heeft het heel erg moeilijk hier in Enschede. Komt eigenlijk niet van de eigen helft af. En TVV laat de bal simpel van links naar rechts gaan. En Hector probeert er via de counter uit te komen. Misschien dat het nu gaat gebeuren, maar dan is die bal van Sascha, de Oekraïense aanvaller van Hector, die is niet goed. En daar zit Douglas dan tussen. En zo golft het spel wel een beetje op en neer. Maar het is toch vooral TVV dat het balbezit heeft. En Hector loert op de omschakeling. Vooralsnog zonder succes voor de ploeg uit Goor, want het staat 1-0 achter in Enschede.
1: TVV Hector dus 1-0. En dat geldt ook voor die wedstrijd tussen TEC en Heino. Later deze middag natuurlijk ook veel uitslagen en standen uit de nacompetitie zondag. Te zien op onze website www.rtvo's.nl. Daar zijn nu natuurlijk ook al wat verslagen en uitslagen te vinden van de wedstrijden die gisteren zijn gespeeld. Wij gaan door met de muziek. Om bijna 2:30, daar is Jeroen van der Boom. En

0: Zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken we...

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Leon Moorman.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Hot Chocolate and You Sexy Thing op Radio Oost. Bij die wedstrijd tussen TEC en Heinoven, een plek in de derde divisie, is er nog steeds 1-0 vlak voor rust door die vroege goal na 5 minuten van Bo van Essen namens de ploeg uit Tiel. Straks meer van Nico Wansia. Dan de Enschede, TVV tegen SV Hector Job Faros, daar bijna rust.
1: Ja, blessuretijd van de eerste helft loopt. En TVV is op een 2-0 voorsprong gekomen na 35 minuten voetbal door een doelpunt van Carlos Jonkers. Het was een lange bal van Chaklar Ugoes. Kennen we nog van HSC 21. Speelde jarenlang in de top van Nederland als het gaat om amateurvoetbal. Hij gaf een lange bal richting Carlos Jonkers. Die bal werd niet goed weggewerkt door de defensie van Hector. En belandde voor de voeten van Jonkers. Die met een lekkere volley doelman Eekhout passeerde. Doelman van Hector zag er overigens niet goed uit bij dat doelpunt van TVV. Had deze bal wel kunnen hebben, maar het was dus wel TVV dat eigenlijk wel volkomen terecht op een 2-0 voorsprong kwam. Het was zelfs bijna 3-0, maar een doelpunt van diezelfde Jonkers vlak voor rust werd afgekeurd vanwege buitenspel. En trainer Joost Minkjel van Hector heeft al een keer ingegrepen, want hij heeft Oliedam naar de kant gehaald en routinier Wesley Zolvering binnen de lijnen gebracht. Hij moet gaan zorgen voor wat meer rust in het elftal van Hector, terwijl TVV er nog maar een keer vandoor is en Zolvering een overtreding maakt op de rand van de 16. Nou, dit is wel een interessant plekje, leek het. Maar er ligt een speler van Hector op de grond. En de scheidsrechter zegt, de verzorging mag het veld. En dan is mij even ontschoten wat de scheidsrechter nou besloten heeft. Volgens mij is het een vrije trap voor TVV op de rand van de 16. Dit is een gevaarlijke plek, want dan kan het op slag van rust zelfs 3-0 worden. En dan is het wel over en uit voor Hector in deze halve finale van de na-competitie. Want de winnaar van dit duel speelt tegen de winnaar van SDOL en Overdinkel. Volgende week de finale op neutraal terrein. En het lijkt erop dat TVV dat gaat worden. Zeker als het nu ook nog 3-0 gaat worden. Want dit is een lekkere plek om de bal ineens op doel te gaan schieten. De bal is klaargelegd door de nummer 10 van TVV. Dat is Eran Arslan. Die heeft hem klaargelegd. Met zijn linker gaat hij de bal richting het doel van Eekhout vuren. Aan de rechterkant van de 16 bevinden we ons. Douglas, die volgens mij tovert hier nou een variant uit de Hooghoed. Want die gaat zelf in de muur van Hector staan. De oudspeler van FC Twente. Nou, ik ben benieuwd wat hier dan gaat gebeuren. Nu heeft Arslan die bal klaargelegd met zijn linker in de verre hoek. En dan is het Eekhout die stompt die bal naar de zijkant. En dan is het volgens mij ook rust. Al blijft deze aanval van TVV nog één veel leven. Het is de allerlaatste kans van deze eerste helft. Dan moet die bal wel snel voor het doel gegooid gaan worden. Maar dan is het TVV dat de bal verliest. En dan lijkt het me dat de scheidsrechter nu af gaat fluiten. Nee, maar hij laat nog steeds doorspelen. Nu gaat die bal helemaal terug naar de doelman van TVV. Ja, en dan zullen we ongetwijfeld nog een paar seconden gaan spelen, Paul. Maar Hector gaat een hele lastige tweede helft tegemoet. Het staat 2-0 voor TVV en daar is helemaal niets op af te dingen.
0: Dan naar Tiel, TEC tegen Heino. We horen van Nico Wansia al, overigens voor een plek in de derde divisie, dat TEC al vroeg op voorsprong kwam. Is daar al rust, Nico?
2: Nee, we zitten in de blessuretijd van de eerste helft. 1-0 staat er nog altijd voor TEC. En ook dat is een terechte tussenstand. TEC is de veel dreigender ploeg. Heino probeert het wel, maar komt er eigenlijk nog steeds niet doorheen bij de thuisploeg. Af en toe uit een spelhervatting weet Heino nog wel wat dreigend te worden. Maar echt grote kansen hebben we nog niet gezien voor de ploeg in het groen. En het mag zelfs van geluk spreken dat het niet al 2-0 staat voor TEC. Want die waren heel dichtbij. Een tweede treffer uit een hoekschop werd de bal tegen de paal geschoten van dichtbij. Bij. Het goede nieuws is dat hij nog steeds in de wedstrijd zit. Zo'n bal hoeft maar één keer goed te vallen in de tweede helft. En het staat weer gelijk. En dan gaan we afstevenen op een verlenging. Misschien wel een penalty-serie. Maar dan moet die bal wel een keer goed vallen. En tot nu toe lukt het steeds niet als hij nou in de 16 meter komt. Al ziet dit er wel dreigend uit. Maar ja, dan gaat het weer mis. Zo gebeurt het wel vaker. En dan is het meteen weer oppassen voor de omschakeling van TEC. Want dat kunnen ze heel goed met een paar hele snelle mensen in de ploeg. Maar in dit geval wordt het niet goed uitgespeeld. Kan hij nou die bal onderscheppen? Kijk ik ondertussen naar scheidsrechter Ter Braak. Die maakt nog geen aanstalten om af te fluiten. Dus zou hij nou wellicht nog één keer gevaarlijk kunnen worden aan het einde van dit eerste bedrijf. Mooie steekballetje. Althans, zo leek het. Maar die is dan ook weer te hard. Ja, zodra dat 16 meter gebied van TEC opduikt, dan gaat dat mis bij Heino. Dan strandt de aanval. En zo hebben ze eigenlijk nog geen fatsoenlijke doelpoging ondernomen. Al hebben we nog wel een vrije trap gezien die net overging. Dat was dan wellicht de enige mogelijkheid voor Heino om toe te slaan. Die vrije trap was van Abel Roelofs. Ook hier bijna 2 minuten blessuretijd gehad. Het rustsignaal zal niet lang meer duren. En dan is 1-0 dus de ruststand bij TEC tegen Heino.

0: sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
1: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
3: Oké, we gaan.
4: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
5: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
9: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Radio Oost. De Oosttribune.
7: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
6: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 7:07, welkom bij het tweede uur van de Oosttribune. We zijn er tot 6:00 met wat na-competitievoetbal. Zo zijn we in Tiel bij TEC tegen Heino. Daar is de tweede helft inmiddels bezig en is het 1-0 voor de ploeg uit Tiel. Heino moet dus in de achtervolging. Ook in de vierde klasse, voor een plek in de derde klasse in Enschede. TVV met oud-FC Twente kampioen. Douglas in de gelederen staat op een 2-0 voorsprong tegen het Goorse SV Hector. Ook daar horen we straks meer van. Verdere uitslagen en standen natuurlijk ook te vinden op onze website www.rtwoost.nl/sport. En dan hebben we ook de muziek. De mooie muziek die u natuurlijk ook uit mag zoeken. En dat kunt u doorappen naar het volgende nummer 0645671331. 0645671331. Of bellen mag ook. Met 074-2456665. 074-2456665. In het uur onder meer muziek van Richard, Mark, Jan Smit en Sam en Dave. Maar eerst uit onze regio. Miss Montreal en Schuilen.
0: De Oosttribune.

0: Miss Montreal en Schuilen op Radio Oost. Nou, Schuilen is in Enschede niet nodig, Job Vaarhoff. Het weer is prachtig. Tweede helft van TVV SV Hector voor een plek in de derde klasse. Oostzondag is begonnen, of niet?
1: Ja, we zijn 5 minuten onderweg in de tweede helft. En Hector kijkt dus tegen die 2-0 achterstand aan tegen TVV uit Enschede. Volkomen terecht dat TVV op die 2-0 voorsprong is gekomen in de eerste helft. Het was na 12 minuten Ismaël Naïm met een geweldige volley. Liet die doelman Eekhout van Hector kansloos. En vlak voor rust was het Carlos Jonkes die de marge verdubbelde voor TVV. En de stand na 2-0 tilde. Het werd bijna nog 3-0, maar een doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Een doelpunt van diezelfde Jonkes. Volgens mij was het ook terecht buitenspel. Spel. En het was vooral TVV dat in de eerste helft in de aanval was. En Hector heeft het erg moeilijk. Trainer Joost Minkjel van Hector heeft de rust wel aangegrepen om te wisselen. Maar voordat ik dat vertel is TVV er vandoor aan de rechterkant. Voorzet daar. Maar die bal komt in niemands land. En kan rechtsback Heuter die bal goed wegwerken. Maar trainer Minkjel van Hector heeft dus ingegrepen in de rust. Hij heeft zijn topscorer Jilber Haverslag binnen de lijnen gebracht. 14 maal trof hij doel in de vierde klasse. Maar hij zit wel op de bank. Want Haverslag is een geweldige voetballer. Maar neemt het allemaal niet zo nauw met de teamafspraken. En dus besloot Minkjan om hem te passeren voor dit belangrijke nacompetitieduel in de halve finale van de nacompetitie. Ja, Hector moet dus zien terug te komen van een 2-0 achterstand. TVV zal er last aan doen om die marge uit te breiden. Dan wel te behouden om een plek te veroveren in de nacompetitie. Dus in de finale van de nacompetitie moet ik zeggen. Daarin speelt het tegen de winnaar van STJL en Overdinkel. Die wedstrijd is op dit moment ook bezig. Dus daarna weten beide ploegen tegen wie ze gaan spelen in die mogelijke finale. Terwijl Douglas nog een keer naar voren gaat. Maar ook dit komt niet aan. We zitten in de 52e minuut en de stand is nog steeds 2-0.
0: En in die wedstrijd tussen TEC en Heino voor een plek in de derde divisie is het nog steeds 1-0 door die vroege goal van Bo van Essen voor de ploeg uit Tiel.
2: De Oosttribune.

Desiree in live op Radio. Ze pakken er even een van de verzoekjes bij. Laurens Vos uit Marieberg. Goedemiddag, Paul. Zou je Lovers of the World Unite van David en Jonathan, een nummer uit 1966, willen gaan draaien? Even zoeken, maar ik heb hem.

Ja, mooi, Richard Marx. And right here waiting. Ja, we krijgen ook diverse appjes binnen. Kunt u ook sturen voor bijvoorbeeld muzikale verzoeken naar 0645671331. 0645671331. Of anders proberen te bellen met 074-2456665. 074-2456665. Kijk even naar de WhatsApp inderdaad. Ja, Gerard Epping uit Losser stuurt weer een mooie foto van een mooie tuin met mooie roze bloemen. En hij vraagt een plaat aan van Helene Fischer. Nou, die aanvroeg, ooit de nacht kan ik even niet vinden, maar ik denk dat je deze ook wel kunt waarderen. Achterbaan, hier is ze dan. Helene Fischer.

0: achterbaan van Helene Fischer. TEC Heino, daar is het bijna halverwege de tweede helft nog steeds 1-0 voor TEC. En hoe is het in Enschede bij TVV Hector voor een plek in de derde klasse? Eerste ronde na competitie, Job Vaarhorst.
1: Daar is het lang en breed gespeeld, want een minuut of 10 geleden in de 57ste minuut is TVV op een 3-0 voorsprong gekomen via Wail Chilab. Een geweldige actie aan de linkerkant van doelpuntenmaker Naïm. Die dolde daar de rechtsback van Hector. Jeroen Heut stuurde die volledig het bos in. En Naïm was niet zelfzuchtig en legde de bal breed op de meegelopen Chilab. En die hoefde de bal alleen nog maar binnen te tikken, waardoor TVV na een uur voetbal op een dik verdiende 3-0 voorsprong komt. En daarmee ook wel zeker is van een plek in die finale om de na-competitie waarin het zeer waarschijnlijk gaat spelen tegen SDOL uit Luttenberg. Want die staan met 3-1 voor tegen Sportclub Overdinkel. SDOL die vecht voor levensbehoud. Ze komen uit de derde klasse en ze moeten zien die status zien te behouden. TVV wil daarentegen graag omhoog. Vorig jaar verloor het in de finale van de na-competitie voor een plek in de derde klasse. En nu gaat die ploeg dus naar alle waarschijnlijkheid, of er moeten wel hele vreemde dingen gaan gebeuren hier in Enschede, opnieuw die finale spelen in de na-competitie. En TVV vindt ook dat het in die derde klasse thuis hoort. En daar heeft het ook wel een ploeg voor, hoor. Want als je centraal achterin alleen al kijkt, daar staan al Chaklar Oegoes. Speelde jarenlang bij HSC. Ja, en die vormt daar een duo met niet tenminste Douglas. Hij werd kampioen met FC Twente in 2010. En voorin heeft de ploeg ook gewoon heel erg veel individuele kwaliteit. Het zijn allemaal technisch vaardige jongens. Ook nu is Naïm de W vandoor. Dribbelt daar de 16 in. Speelt de verdediging van Hector uit. Maar dan is het Koens Grote die net op tijd een tackle inzet. En de 4-0 weet te voorkomen. Hector heeft de hele wedstrijd nog geen schot op doel gehad. En ik kan me niet voorstellen dat Hector hier nog van terug gaat komen. Het staat dus 3-0. En de ploeg van Minkjan, Hector dus, die moeten ervoor waken dat het niet 4-5 of misschien wel 6-0 gaat worden. Want dat hangt zomaar in de lucht. Het staat 3-0 en daar is helemaal niets op af te dingen.
0: En bij TEC tegen Heino is het zojuist 2-0 geworden door een goal van Rick Wouters voor de ploeg uit Tiel.

0: Jan Smit, zie wel hoe ik thuis kom. Even kijken in Tiel, TEC tegen Heino. Het ziet er niet goed uit voor de ploeg uit Zeeland, Nico.
1: Nee, ik denk dat we Heino inmiddels wel met potlood in kunnen vullen in de vierde divisie volgend jaar. Het niveau waar ze dit jaar ook op actief waren. Want ze zijn inmiddels op een 2-0 achterstand gekomen door een hard afstandsschot van Rick Wouters. Ja, het was eigenlijk recht op de keeper afgevuurd. Maar op de een of andere manier verkeek Ivan Kaniuska zich daar volkomen op. Liet hij de bal glippen en staat het nu 2-0. Ja, het is niet eens onverdiend, want de TSC heeft al de mogelijkheden gehad om die tweede treffer te maken. En desondanks zat Heino nog lang in de wedstrijd, maar de 2-0 was voortdurend dichterbij dan de gelijkmaker van Heino. Want Heino bijt de hele middag al de tanden stuk op die hechte verdediging die TEC heeft neergezet. Ze komen er maar niet doorheen. En elke counter is wel levensgevaarlijk. Ook nu weer komt TEC eruit aan de linkerkant van het veld. Dan grijpt een van de spitsen naar het hoofd alsof hij heel erg een harde elleboogstoot heeft gekregen. Maar de scheidsrechter ziet er niks in. En dus blijft het 2-0 voor TEC met nog dikke 20 minuten te gaan. Heino heeft dus een wonder nodig om de finale van de na-competitie nog te halen.

Billy Joel en My Life op Radio Oost. We kijken weer even naar de appberichten die u natuurlijk ook kunt sturen met bijvoorbeeld muzikale verzoeken naar 06-4567-1331. 06-4567-1331. En dat deed Joke van Goor ook. En dat deed ze niet voor het eerst, kan ik u vertellen. In dit keer wil ze horen een klassieketje. Sweet Caroline, Neil Diamond. Het is 11 minuten over half 4. U luistert naar de Oosttribune op Radio Oost. Straks nog meer na competitie voetbal. En de mooiste muziek natuurlijk. We zijn er tot 6 uur.

0: Colleen, I've never been before. Het is nog steeds 2-0 bij TEC tegen Heino. Daar is de slotfase bezig. En dat geldt ook voor die wedstrijd tussen TVV en Hector. Waar de ene penalty naar de andere wordt gemist, joh.
1: Ja, je hoort gejeugd, maar het is niet omdat TVV gescoord heeft. Maar het is inderdaad Rick van Goor, de doelman van TVV. Ja, die kroont zich toch wel een beetje tot held van deze middag. Ondanks dat TVV heel dik voorstaat en deze wedstrijd dik verdiend gaat winnen en ruim gaat winnen. Ja, is die doelman van TVV wel aan iets opmerkelijk bezig. Want Hector kreeg een strafschop. Die werd genomen door Wesley Zwolferink. Maar die bal werd gekeerd door het doelman. Alleen kwam hij te vroeg van de lijn. Dus de penalty moest opnieuw. Weer Zwolferink achter de bal. En hij miste opnieuw. Dat was 1 minuut of 10 geleden. En nu net 2 minuten geleden kreeg Hector nog een penalty. Ja, dus de tweede penalty. Maar voor de derde keer dat er vanaf 11 meter geschoten moest worden. Nu ging Sascha, de Oekraïense spits van Hector, achter de bal staan. Schoot hem in de andere hoek. En weer was het die doelman, Rick van Goor, die bal keerde. Dus die stopt gewoon 3 keer een penalty. En ik kan een beetje een beeld van hem schetsen. Hij is wat kalend. Hij heeft een bierbeukje. Hij is niet de allergrootste. Dus je zou hem eigenlijk, als je het zo bekijkt, zou je hem geen stuiver geven. Maar hij heeft toch een aantal goede reddingen in huis. 3 keer stopt hij gewoon een strafschop. Ja, meneer naast mij steekt ook de vingers de lucht in. 3 maal. Terwijl er een lekker kebabje voor mij wordt gehaald. Dus het is best een vermakelijke middag, hoor, Paul. Ondanks dat jouw clubje er wel afgaat en het seizoen erop zit. Maar ik kan niet anders zeggen dat het volkomen terecht is. Je neefje, Tijmen Schammek, is wel binnen de lijnen gekomen.
0: Oh, nou, die heb jij ook tegen Bentelo nog gezien. Nou goed, wellicht dat hij nog iets kan veranderen. Maar we horen straks wat de eindstand is daar in Enschede.

0: Songieu en Dark Before the Dawn. Voor een plek in de derde divisie. Heino op bezoek bij TEC in Tiel. Slotfase loopt daar. Nico Wansia.
1: Ja, lange tijd was het letterlijk redelijk kansloos wat Heino liet zien. In de slotfase van de wedstrijd met nog altijd die 2-0 stand. En een slotoffensief van Heino weten ze toch wel wat kansjes te creëren. Ze hadden best op 2-1 kunnen komen. Bijvoorbeeld bij een handsbal van TEC moet ik zeggen, in de eigen 16 meter. De fluit van de scheidsrechter ging naar zijn mond, maar hij floot niet. Dus het werd geen penalty en ook nog wat andere mogelijkheden. En zo weet Heino in de slotfase van de wedstrijd wel gevaar te stichten in de 16 meter van TEC. Maar begint de tijd toch de grootste vijand te worden. 1 minuut nog een officiële speeltijd. Plus alles wat scheidsrechter Ter Braken nog gaat bijtellen. Het kan natuurlijk nog steeds het wonder van Heino. Maar dat moet dan wel heel snel komen. Want we zitten zoals gezegd in de slotminuten van de wedstrijd. En bij deze stand, en zelfs als Heino nog 1 keer scoort, dan is Heino uitgeschakeld en gaat TEC naar de finale van de na-competitie. Kortom, Heino heeft nog 2 treffers nodig in de blessuretijd van deze wedstrijd.
2: Kipa Nendo!

0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
9: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
10: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
11: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Welkom bij Roet Gerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roet Gerink mode en schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roet Gerink.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Radio Oost. De Oosttribune.
9: Thuis in
2: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 8 minuten over vier, nog een kleine 2 uur. De Oosttribune met nog wat na-competitievoetbal. TSC Heino eindigt in 2-0. En dus is Heino volgend seizoen ook te bewonderen in de vierde divisie. En mag TSC op voor een plek in de derde divisie. Eerder zagen we ook dat, of hoorden we ook dat TVV verdiend won van SV Hector voor een plek in de derde klasse. En dus ook doorgaat naar de finale in die na-competitie. Gisteren ook nog wat na-competitievoetbal waarin Deto het goed deed. En ook door mag naar de finale onder leiding van Jos van der Veen. We hebben natuurlijk ook de mooiste muziek. U kunt er nog aanvragen via de WhatsApp 0645671331. 0645671331. Of bellen kunt u ook proberen 074-2456-665. In dit uur onder meer de Frank Boeijengroep, Lady Gaga, Bradley Cooper, Taylor Dane en Van Morrison. Maar eerst uit Deventer, snelle, laat het licht aan.
0: De Oosttribune.

0: Snelle en laat het licht aan. Voor veel meer na-competitievoetbal en de berichten daarover, uitslagen en standen, kunt u natuurlijk ook terecht bij op onze website www.oost.nl/sport. En daar is alles wel te vinden. Onder meer ook over het profvoetbal. Bijvoorbeeld het vertrek van Arne Slot bij Liverpool. www.rtvo's.nl/sport. Dus door met de muziek. Wat dacht u van deze? Rod Stewart, Maggie May.
1: De Oosttribune.

0: Rod Stewart en Maggie May op Radio Oost. We gaan even weer naar Enschede, waar TVV de droom om een klasse hoger te spelen, de derde klasse dus levendig hield, door een verdiende 3-0 zege op SV Hector, dat daardoor dus in de vierde klasse moet blijven. De Groen-Witte hadden lang zicht op de titel in de vierde klasse B, maar eindigde uiteindelijk toch als vierde en kwam dus in de eerste ronde van de nacompetitie TVV tegen. En die ploeg was een maatje te groot. 3-0 voor de Turkse voetbalvereniging, waar ook een oude bekende van FC Twente is opgedoken. In het hart van de verdediging kent u hem nog, Douglas Franco Teixeira, de kampioen van 2010 met FC Twente. Nu dus actief op een veel lager niveau bij TVV. Maar wel door naar de finale van de nacompetitie. Job Faros was erbij en sprak met Douglas.
1: Dat was makkie vandaag, hè?
2: Ja, makkelijk is geen goede woord. De wedstrijd is nooit makkelijk. Ik denk dat we vanaf begin, we hebben weinig kans gegeven. Ik denk dat wij waren heel scherp. Ja, je ziet wel, de laatste 20 minuten, door fout voor ons, ja, krijgen wij gewoon 3 penalty.
1: Ja, de keeper.
2: Ja, dat was gewoon, ik denk dat het ene moment dat wij een beetje slapen, de laatste 20 minuten. Maar voor de rest, ik denk dat wij dik verdiend.
1: Ja, want je hebt helemaal niks weggegeven. En voorin, jullie hebben wel een paar handige jongens, hè?
2: Ja, zeker. En, we hebben veel kwaliteit voorin. Die jongens, dat kan makkelijk passeren. Zij kunnen ook combineren. En je ziet wel op het moment dat ze ja, samen zoeken, je doen wat de afspraak is. Ja, dan wordt het heel moeilijk van tegenstander.
1: Maar jullie zijn de titel net misgelopen. Was het nog moeilijk om je weer op te laden voor dan die nacompetitie?
2: Ja, tuurlijk. Als je met de doelstelling net in die kampioen worden. Maar ik denk, wij moeten niet naar hetzelfde kijken. Ik denk dat we een paar wedstrijden gewoon, echt de wedstrijd vooral thuis, tegen de laatste, dat wij gewoon punt verloren. En daarna de laatste wedstrijd tegen Vlaanderen, waar we gewoon in ons handen. Ja, dan maak je gelijkspel en de laatste minuut geven die goal. Ja, is een beetje teleurgesteld, maar dat is gewoon voetbal. Je moet snel die knoppen draaien. Ja, en verder kijken. We hebben nog één wedstrijd bij de Ronse doen naar de derde klasse te komen.
1: Ja, want jullie horen ook wel thuis in de derde klasse met het elftal, denk ik, hè?
2: Ja, zeker, zeker. Ik denk dat wij heel veel jongens dat kunnen nog best volgen. Ja, dat is ook de doel voor de club. We gaan alles doen dat de volgende seizoen derde klasse te spelen.
1: Ja, want jij hebt veel grote wedstrijden gespeeld in je carrière. Maar zo finale als volgende week, blijft toch altijd leuk dan?
2: Ja, ik zeg altijd, ik heb die hoogste niveau gespeeld. En voetbal voor mij is leuk. Ik heb zelf in Brazilië, jongen, ook amateur gespeeld. Dus voor mij hetzelfde. Op het moment dat de bal ronde, jij staat op veld, dan geef je wel. Je gaat niet van die spel. Ja, dat doe ik nog steeds.
1: Ja, want hoe is het voor jezelf om bij TVV te voetballen? Je hebt nog een tijdje bij Barbaros gespeeld nadat je gestopt bent als prof en nu bij TVV.
2: Ja, klopt. Ik heb 3 seizoen bij Barbaros. En die trainer, John Knight, is een goede vriend van mij. En toen ik bij prof was, ik heb tegen hem beloofd op het moment dat ik zal stoppen met prof, dat ik zal met hem samen helpen. En ik heb nog steeds heel veel plezier. Ik vind het nog steeds leuk, maar maakt niet uit als als je op trainen zei, ik wil tijd winnen. Voor mij, ik kijk niet naar de klasse, maar ik geniet nog steeds van dit spel. Dat vind ik heel mooi.
1: Op naar de finale, Douglas. Dankjewel.
3: De Oosttribune.

0: Ochtendshow.
1: Het weekend begint goed met de Bas en Bert Ochtendshow.
2: Bijna 8:08, ik zeg goedemorgen.
3: Morgen, Bert.
1: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
3: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten met de verkeerde weerwand, Bert.
4: Ja, maandag maatse bui.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
5: Maar jongens, ik ben blij dat ik

0: ik vandaag.
1: Ja, ja, zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
2: Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè? Ja,
1: ik wens jullie veel plezier.
2: Ja, dankjewel.
3: De Bas en Bert Ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: Van Morrison en Brown Eyed Girl. We gaan even terug naar gisteren. Deto uit Friezenveen heeft nog steeds zicht op Lijfsbouwt in de vierde divisie. Want het won gisteren op eigen veld de tweede halve finale van de na-competitie van Bikwik 1887. En staat dus komende week in de finale. Het werd 3-1 in Friezenveen. En een van de smaakmakers van Deto was gisteren toch echt wel Frank Smits, die uit een moeilijke hoek een doelpunt maakte. En uiteindelijk ook nog een bal binnen kon koppen. 3-1 dus voor Deto, onder leiding overigens van trainer Jos van der Veen, die even interim is na zijn kampioenschap wat hij behaalde met Roda Raalte. Die Frank Smit dus, die sprak na afloop van die wedstrijd ook met onze eigen Bert van Losser.
1: Zo, de eerste hindernis is genomen in de na-competitie. Het was met hangen en wurgen.
2: Ja, maar dat maakt niet uit. We winnen de wedstrijd, daar gaat het om.
1: Ja, want het begin was goed en dan laat je toch Bikwik in de wedstrijd komen, hè?
2: Ja, ik denk dat het ook wel met de weersomstandigheden te maken heeft. Het is warm. En ja, ze speelden goed tussen de linies met die nummer 6. En daar hadden we geen antwoord op na 20 minuten. En daar kregen we het wel even moeilijk. Ja, heel veel kansen hebben ze niet gehad, maar ze speelden wel iets beter. Komen we goed weg.
1: Ja, en na rust, uit het niets, scoren jullie. Jij?
2: Ja, klopt. Ja, ik moet zeggen, ze drukten wel heel erg veel. En ze lieten achterin, gingen ze één op één staan, Kevin en ik voorop. Ja, dan hoeft hij één keer goed te vallen. Nou, dat doet hij. Ja, dan schiet hem gewoon lekker binnen, denk ik.
1: Ja, en het systeem heeft iets aangepast. 5-3-2 zijn jullie gaan spelen.
2: Ja, want zij hadden elke keer één mannetje meer op het middenveld. Dus wij stonden 5 achterop. Eén centrale door op het middenveld. Ja, dan, toen zag je direct dat we weer controle kregen. En nou ja, 5 seconden later schieten we hem ook binnen. Dus dat is lekker.
1: Ja, dan is de marge 2 en dan in de slotfase krijg je weer een doelpunt tegen. Dan wordt het nog even penibel, hè?
2: Ja, dan ga je denken, is het zo'n seizoen? Maar ja, als je kijkt hoeveel energie we erin leggen onder deze omstandigheden, dan mag je gewoon trots zijn. Ja,
1: denk je dat? Is het zo'n seizoen? In de wedstrijd?
2: Nou, tuurlijk. Dat spookt wel even door je hoofd. Maar ik moet zeggen, Jos is gekomen en die mindset is gewoon veranderd bij ons. Er zit wat vuur in. Die jongens willen weer vechten voor elkaar. En dat is wel mooi om te zien. En ook die jongens die erin komen. Complimenten, denk ik.
1: Ja, Jos van der Veen is geen Tita-tovenaar. Maar wat doet Jos van der Veen anders dan al die andere trainers die je dit seizoen meegemaakt hebt?
2: Nou, kijk, ik wil niet slecht praten over andere trainers of zo. We hebben gewoon een raar seizoen achter de rug. Met veel wisselingen. Door omstandigheden. Maar ja, Jos die brengt gewoon vuur, afspraken, duidelijke afspraken. Iedereen weet wat hij moet doen, wat er van hem verwacht wordt. Dat is gewoon belangrijk en dat hebben we gewoon op dit moment nodig.
1: Broekse Boys in de finale, 2 wedstrijden, dus jullie kunnen het afmaken?
2: We gaan het afmaken.
1: Is het dan een huzarenstukje als jullie erin blijven? Of is het eigenlijk hoort Deto gewoon in die vierde divisie?
2: Wij horen gewoon in de vierde divisie, met dit team, deze club. Ja, wij horen daar gewoon.
1: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
3: De Oosttribune.

0: Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe op Radio Oost. Ook succesvol CSV 28 uit Zwolle. In de nacompetitie van de ploeg won gisteren redelijk afgetekend 3-0 van Den Ham. En mag dus ook door in die nacompetitie. En dat allemaal voor ook weer een klasse hoger. John Beijen is de trainer van CSV 28. Hij is bezig aan zijn laatste wedstrijden daar, want hij heeft wat kast naar de fusieclub SV Dalfsen en hoopt dus af te sluiten met een promotie daar bij CSV 28. En daar zit er dus nu nog dik in. John Beijen heet hij.
1: Ik neem aan een tevreden trainer tegenover mij.
2: Ja, zeker. 1-4 winnen bij de eerste klasse. Dus niet verkeerd. Nee, zijn we blij mee.
1: Was de wedstrijd een beetje zoals je het van tevoren had verwacht?
2: Nou, dit soort wedstrijden kun je nooit van tevoren helemaal regisseren. Dat gaat niet. Dus weet je, wij hadden wel natuurlijk een stevig Den Ham hadden wij verwacht. En dat was de eerste helft niet helemaal zo. Ik vond onze eerste helft echt bovenliggend. En daar hebben we ook terecht afstand van ze genomen.
1: Lag dat meer aan jullie of ook wel aan Den Ham?
2: Ja, dat weet ik niet. Weet je, ik zie Den Ham niet zo heel vaak. Ik heb wel wat beelden gezien, maar ik kijk dan meer naar ons. En dan zeg ik van ja, dit is wel het niveau wat wij kunnen halen. Dus nee, heel tevreden over de ploeg.
1: Ja, en nu kan zomaar de derde promotie in 3 seizoenen tijd worden.
2: Ja, dat kan. Dat kan. Volgende week in finale. Dus tegen ATC hebben we 2 keer tegen gespeeld. 2 keer van verloren. Dus we weten dat we een taaie tegenstander hebben. Maar we gaan het gewoon zien.
1: Maar hoe bijzonder is jullie verhaal?
2: Nou, ja, weet je, bijzonder. Ik heb het ook in de voorbereidingen aangegeven. Je hebt ook clubs die gewoon heel veel geld erin pompen. En uiteindelijk dan ook mij in die eerste klasse belanden. Nou, CSV doet het allemaal met vrienden, eigen jeugd en dat soort dingen. Jongens van de club. Dus dat is wel bijzonder. Kijk, er zijn in het verleden wel meer van dat soort club geweest. Hè. Volgens mij MVV, Habrinkhoek heeft het ook gedaan. Volgens mij het grijze verleden ooit een keer Marienberg met een eigen lichting. Dus, maar het komt niet heel vaak voor. Dus dat is waar de jongens zich heel, heel trots op mogen zijn.
1: En ik neem aan dat de trainer daar ook trots op is.
2: Ja, nee zeker. Nee, zeker. Nee, zeker. Je hoort erbij.
1: Maar jij gaat wel afscheid nemen.
2: Ja, dit is mijn, dus dat wordt of vond ik mijn laatste wedstrijd. Dat hoop ik althans. En ja, dan ga ik naar de FC Dalfsen en dan mogen ze het zonder mij gaan doen.
1: Mochten jullie het dan wel halen, ja, voelt dat dan dubbel?
2: Nee. Kijk, je weet, dat is het leven van een voetbaltrainer. En als je zo kunt afsluiten en stel, ja, je bent 2 keer gepromoveerd, dan kunnen maar weinig trainers dat zeggen, denk ik. Dus nee, ik kijk er dan met een goed gevoel op terug en dan gaan we weer verder. Dat is het leven van een voetbalnomade, hè?
1: Zeker. Dus nog 1 keer knallen en dan lekker naar de eerste klasse.
2: Dat is wel de bedoeling.

0: je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Summer sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
1: Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
10: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 7 minuten over 5, nog 53 minuten de Oosttribune op Radio Oost. Op deze zondag, de 31ste mei van 2026. We gaan dus juni in en dan de zomerse maanden. En dat hebben we natuurlijk ook wel aan het weer gezien de afgelopen dagen en eigenlijk al 2 weken. Er komt wel weer onweer aan, dat ga ik het straks nog over hebben. Dat kan nu op dit moment al plaats gaan vinden op diverse plekken in Overijssel. Onweer en hagel, dus pas een beetje op en hou de diverse weer-apps in de gaten. Wij hebben natuurlijk nog wat na-competitie voetbal wat we gaan behandelen en heel veel muziek tot 6 uur, die u nog steeds aan kunt vragen, maar dan wel snel zijn. Kijken we of we er nog wat tussen kunnen drukken. Appen kan naar 06-4567-1331, 06-4567-1331. En het telefoontje plegen mag ook naar 074-2456-6650, 74-2456-665.
0: De Oosttribune.

Alex Warren en Fever Dream. Ja, even kijken naar het weer. Want het KNMI heeft voor Overijssel vanmiddag tot een uur of zes, dus dat duurt nog wel een uurtje, code geel afgegeven. Dat betekent dat er her en der stevige onweersbuien met hagel voorkomen. En volgens het Weerinstituut kan er plaatselijk veel neerslag in korte tijd vallen, tot wel 30 mm. En kunnen ook hagelstenen van wel 2 centimeter vallen. Ja, oppassen dus. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hier dus hinder van ondervinden. Kijken we ook nog even naar de rest van het weer voor bijvoorbeeld vanavond. Want dat in deze vooravond de buien de provincie verlaten, wordt het zo goed als overal weer droog en de temperatuur daalt geleidelijk naar minimaal een graad of 10 vannacht. Wind is er nauwelijks, wel zal het vele vocht van de buien zorgen voor nevel en later ook mist. Morgenochtend een kleine wereld is op veel plekken, door die mist dus. Die mist lost wel weer op en daarna verloopt de dag morgen droog met zonnige periode. Het wordt een graad of 23 in de middag. En vanaf dinsdag breidt de weerwestcirculatie zich over heel Overijssel uit. En dat betekent wat toenemende onstabiliteit volgens onze weermannen en vrouwen. Met elke dag wel enkele buien, waarvan sommige met onweer. De temperatuur zakt dan terug naar een graad of 21. Al met al een wisselvallige start van wat genoemd wordt de meteorologische zomer. Door met de muziek, Cadans dan. Uit lang vervlogen tijden mogen we wel zeggen. Dagen dat ik je vergeet.

Karons en dagen dat ik je vergeet. Zeg nog maar eens een keer, de laatste appjes kunnen binnenkomen op 0645671331 of bellen met 0742-245-6665 voor eventuele muzikale verzoekjes zoals deze van Tina Turner, When the Heartache is Over. Voor Daphne uit Eventer.

Daar waar naar mijn glas en zo voorkom ik dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk. Ja, ik

0: berichtjes van gisteren voor wat betreft de nacompetitie in de diverse divisies en klassen op. Zo melden we al eerder dat het CSV 28 mag gaan voor de derde promotie op rij. Het won namelijk van Den Ham, dat daardoor degradeert naar de tweede klasse. Beelden ervan overigens van die wedstrijd die gisteren gespeeld is in Den Ham. Vanavond te zien bij de Oosttribune op TV Oost. Ja, dan is Den Ham dus gedegradeerd in een wedstrijd waarin het ook niet zo heel veel in te brengen had tegen CSV 28. Tim Nijsink van Den Ham in gesprek na afloop van die wedstrijd.
1: De teleurstelling zal groot zijn na de degradatie.
2: Uiteraard. We hadden gehoopt wat meer partij te kunnen bieden, maar het was gewoon niet goed genoeg vandaag. Een aantal jongens die normaal echt wel aan de bovenkant zitten bij ons waren gewoon, dat was een beetje stroperig, hè. We kwamen niet echt lekker aan het voetballen. En zij hebben gewoon een goede ploeg. Veel beweging, dynamisch. Ja, wij hadden gewoon heel veel moeite ermee.
1: Dus ja. Wist je dat aan de voorkant? Wat je kon verwachten?
2: Ja, op zich wel. Er was niks in apart. We wisten wel wat zij zouden doen. En we wisten ook wat wij er tegenover wilden zetten. Maar ja, dan moet je wel wat beter zijn dan vandaag. En dat lukte gewoon niet.
1: Dan blijft op dit moment dus het spelen in de eerste klasse even voor één seizoen. Ja. Met wat voor gevoel krijg je terug op dat seizoen in de eerste klasse?
2: Ja, we hebben een heel mooi seizoen gehad. En we hebben keihard geknokt. We zijn met heel veel nieuwe jongens begonnen. We zijn 5 jongens verdwenen na vorig jaar. En dan weet je gewoon dat je nieuw moet gaan bouwen. En heel veel, ook wel ook jeugd erbij. Maar ja, we hebben gewoon naarmate het seizoen vorderde, hebben we echt wel stapjes gezet. En ook hebben we wedstrijden bij Vlagen waar we echt gewoon prima mee konden komen. Maar dan verlies je met één doel een verschil. En ik denk ook dat we tegen de onderste ploegen met name. We hebben 2 keer verloren van Dorst, 2 keer één keer van MPV. Ja, daar laten we wel 9 punten liggen. Of in ieder geval een stuk of 6, denk ik. En dan waren je er misschien geweest. Dus ik denk ook niet dat de bovenkant tweede klasse en de onderkant eerste klasse elkaar niet zo heel veel doet. En dat moet wel top zijn. En zij hebben gewoon een goede ploeg. Met name de aanval vind ik goed.
1: Met welk woord zal je dit seizoen en deze degradatie dan omschrijven?
2: In één woord? Ja. Hard gewerkt. Maar niet genoeg.
1: Jouw rol zal volgend seizoen ook anders worden. Hoe werd het eigenlijk dit seizoen ingevuld? Want jullie deden het met z'n tweeën.
2: Ja, samen met een kameraad van mij. En we deden gewoon op volledig gelijke basis. En hij had zijn ding, ik had zijn ding. Ik had mijn ding en we verdeelden altijd de boel. Altijd. Maar meer zulke dingen, dat zou ik dan vaak wat meer gaan doen. Prima, ging hartstikke goed. We hebben echt 3 mooie jaren gehad. Eerste jaar dat we 7e werden. En dat jaar voordat wij kwamen bleven ze er net in. Net geen derde klasse. Dus wij werden in ons eerste jaar 7e. Tweede jaar kampioen. Ja, en dan hoop je dat je door kunt. Maar dan moesten we opnieuw gaan bouwen. Dat hebben we gedaan. En dat is net niet genoeg geweest.
1: En dan vanaf volgend seizoen zit jij nog steeds op de bank, maar dan als assistent?
2: Ja, ik ga wel een stapje terug doen. Ik vind het leuk om bij de groep te zijn. Maar ik ga niet meer zoveel betrokken zijn als dit jaar.
3: De Oosttribune.

How You Gonna See Me Now van Alice Cooper. We gaan eens even kijken op de weg. Enkele files in en net buiten onze provincie. Onder meer de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen de knooppunt Hoevelaken en Barneveld. Een file van 8 kilometer door een ongeval. Er zijn daar twee rijstroken dicht. 48 minuten is de vertraging daar. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Daar ook een file van 4 kilometer. Door een ongeluk op de A10. Kijken we verder naar beneden. Dan zien wij dat de A28 Zwolle richting Groningen bij knooppunt Hogeveen. Daar zijn wegwerkzaamheden en is de weg dus dicht. Ook de A28 Assen richting Zwolle tussen Vluitenberg en het knooppunt Hogeveen. Daar zijn ook wegwerkzaamheden en die weg is dus ook dicht. Dan de A37, Duitse grens richting Hogeveen. Bij dat knooppunt Hogeveen naar de N48 richting Ommen. Ook daar wegwerkzaamheden en is de verbindingsweg gesloten. De N18 dan, Varsseveld richting Enschede. Tussen Groenlo en het afrit Neede zijn ook wegwerkzaamheden. En dat afrit is ook dicht en de verwachte eindtijd is morgen vroeg om 6 uur. Dan weer de N18 Enschede richting Varsseveld tussen het afrit Neder en Groenlo. Dus door die werkzaamheden. En ook daar is de afrit dus gesloten. Nou, tot zover de files net binnen en ook net buiten onze provincie. Wij gaan door met de muziek. Eric Carmen en Hungry Eyes.

Hungry Eyes van Eric Carmen op Radio Oost. Nog één verzoekje kwam binnen van Henk uit Dalfsen. Die heb ik natuurlijk wel vaker gedraaid. Dat is ook één van mijn favoriete nummers trouwens. En daarin sta ik echt niet alleen, kan ik u beloven. Ik heb het natuurlijk over Chris Stapleton. Een van de allerbeste zangers en muzikanten van de wereld, wat mij betreft. Met zijn overbekende Tennessee Whiskey.

Blijf mooi, Chris Stapleton en Kent Tennessee Whiskey op Radio Oost. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van de Oosttribune op Radio Oost. Ik verwijs u natuurlijk nog maar een keer weer naar onze website www.rtvoost.nl. / sport, veel uitslagen en verslagen van onder meer na-competitievoetbal. Dat vanavond dan ook wel weer te zien is op onze, in onze televisieuitzending. De Oosttribune op TV Oost met onder meer Den Ham tegen CSV 28. Deto dat ook in actie kwam om alsnog het vegenlijf te redden in de derde divisie. Dan hebben we ook even kijken. Er zijn meer wedstrijden inderdaad. Veel na-competitievoetbal in ieder geval vanavond ook te zien bij de Oosttribune op Radio Oost. Nou, ik heb nog tijd voor een verzoekje. Ik kan u nog zeggen dat u wel even op moet passen, want het kan nog steeds behoorlijk hagelen en stormen onderweg. Dat is nog even aan de hand, maar aan het begin van de avond zullen die buien volgens onze weermensen wel weer weg gaan trekken. En dan kunt u wel weer met een gerust hart de weg opkomen. Ook al diverse meldingen van stormschade overigens her en der in de provincie. Want het is de afgelopen uren op verschillende plekken behoorlijk hard gegaan met onweer, stevige buien en ook grote hagelstenen. Nou, dan bent u in ieder geval gewaarschuwd. Ik zei het al, we gaan eruit met BZN, de Old Callaghan, vaker aangevraagd, niet alleen vandaag, maar ook op andere momenten. Ik wens u voor nu nog een hele prettige avond. Graag tot de volgende Oosttribune. En morgen zijn we natuurlijk ook weer met de mannen aan tafel. Want dat blijft natuurlijk altijd. Voor nu dus een prettige avond. En hier is voor u dus Old Callaghan en BZN.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
3: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
2: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
3: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil sneller dan snel.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go
6: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: 9.
1: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders.
0: Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
13: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Leon Moorman.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
8: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
7: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
9: Radio Oost. De avond bij Oost.

Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daar ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De avond bij Oost.

we got

plotseling Nelis. Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rond.

vakken, daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubjes zag blauw van de drek.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de railschoppers hard worden aangepakt. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044... De Duitse Olympische Bond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij won de massasprint in Rome. Dylan Groenewegen werd vierde. De Deen Jonas Vingegaard won voor het eerst het algemeen klassement. Hij heeft nu alle 3 de grote wielerrondes gewonnen. De Nederlander Tijmen Arendsman eindigde als vierde. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Weet je nog, die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Een tijdje geleden verschenen de oranje juichslippers opeens weer in de supermarkt. Die waren nog over van het vrouwen-WK van vorig jaar. Er waren in het verleden de Roy Donders juichpakken, juichcapes waar Rob Kemps mee vloog en zelfs juichsokken. Een oranje juichhoed bestaat ook en je verzint het niet, juichslabbetjes. Je ziet de mensen van zo'n campagnebureau denken, wat moeten we nu weer verzinnen? En waar komen ze dan mee? Een juichjek. Tjongejonge, wat een armoei. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Ja, blijdschap zou je denken na een gewonnen finale in de Champions League. Maar wat doen ze? Ze breken de halve stad af. Pourquoi? De verwachtingen rond AI in de zorg zijn hoog gespannen. Is dat eigenlijk wel terecht? Er ligt nu een rapport. En mannen worden in Oekraïne op hardhandige manier geronseld voor het leger. Michiel Driebergen deed er onderzoek naar. En tot slot van het uur een mooie documentaire van Marlou van den Bergen over oudere operazangeressen. Want de vraag is natuurlijk altijd, hoe lang kun je nog door? Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 31 mei.
3: Ik zat denk ik een beetje voor de ellende en ik heb mijn tempo heel erg omlaag gegooid.
2: Het was drukkend warm en dat merkte ze onder meer vandaag bij de marathon in Groningen.
3: Ik heb me helemaal nat gemaakt, ik heb feest gevierd met iedereen.
2: Voor sommigen kwam het hardlopen daarom op de tweede plek.
3: Ik heb dansjes gemaakt, ik heb allemaal dingen gedaan die debiel zijn. Maar dat moet je doen vandaag. Je moet gewoon niet meer willen hardlopen.
2: Wie wel vol gas gaf, kwam vaak zichzelf tegen.
4: Zeker voldoende getraind, maar het was gewoon warm.
5: Hou je maar even vast hoor, want je wankelt wel een beetje.
4: Komt goed.
2: In Amersfoort, Utrecht en Groningen werden mensen onwel door de drukkende warmte. Sommigen moesten zelfs worden gereanimeerd.
6: Heel veel mensen gewoon langs de rand toch wel, die even moeten zitten.
3: Ik hoop dat het met iedereen goed gaat die onwel is geworden. Maar ja, ik voel het geweldig. Maar het was wel warm.
2: Dat warme, broeierige weer resulteerde gisteren in België in fikse onweers- en hagelbuien. De schade is groot, zoals aan deze lijnbus.
7: Mensen, ik zit vast in mijn bus en mijn bovenste luiken zijn aan biegelen door hagel.
2: Die hagelstenen konden in de indrukwekkende wolkenpartijen uitgroeien tot formaat pingpongbal.
8: Die ijsbolletjes die zakken en die worden ettelijke malen na elkaar op en neer gestuurd. En telkens krijgen die een extra laagje ijs. En dus hoe meer dat ze op en neer worden gestuurd, hoe groter dat die hagelbol kan worden.
2: Een bijzondere verjaardag voor Roland Garros-sensatie Jesper de Jong.
9: Op zijn 26e verjaardag gaat Jesper de Jong als een bliksem van start tegen Alexander Zverev.
2: Hij begon de 8e finale goed tegen de nummer 2 van de plaatsingslijst, maar toen het even wat minder ging, moest zijn coach ingrijpen.
10: Hij serveert ook gewoon goed, dus kap met zeiken en gewoon een ding blijven doen.
2: Het mocht niet baten.
11: Alsnog is dat een hele mooie verjaardag die ik nooit meer ga vergeten en dit toernooi ook niet.
9: Het sprookje is uit voor Jesper de Jong in Parijs. Zverev gaat door naar de kwartfinale.
2: Ja, en dat is iets wat het Nederlands elftal toch zeker wil bereiken op het WK voetbal. Vandaag was de laatste training op eigen bodem voor 1500 man publiek. Deze fans kwamen van ver.
12: We komen uit Noorden, uit Leeuwarden, dus we moesten even voorrijden, maar dat hebben we er graag voor over.
2: Uiteraard zaten er ook potentiële bondscoaches bij.
13: Ik vind dat Oranje meestal veel achter speelt, maar ze moeten juist de goal scoren en naar voren. Dus ik ga daar vooral op letten.
2: Ook topsport in Amsterdam vandaag, want daar waren de jaarlijkse twa-twa-wedstrijden. De zangvogels zijn soms spraakzamer dan hun baasjes.
14: U bent de winnaar.
15: Ja. Wat moet ik zeggen?
2: Maar uiteindelijk kwam die los.
15: 44 aan 43.
14: Oh, hele spannende wedstrijd.
15: Ja, in het begin heeft hij niet gefloten.
2: Er viel de verslaggever van NH wel iets op.
16: Wat me wel opvalt is dat de zangvogelwedstrijddag wel echt een mannenwereld is, hè?
17: Ja, klopt. Het is gewoon een mannenwereld. Vrouwen die doen thuis wel een en ander. De mijne doet helemaal niet, want ze hoeft die vogels niet.
2: Maar niet bij iedereen is dat zo.
18: Bij mij thuis worden de vogels verzorgd door mijn vrouw en mijn dochter. Alleen ik pronk met de veren.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
18: Als ze echt een Surinaamse man. Zo simpel.
2: Ja, ja, wees er maar trots op. We gaan verder met de krant van morgen. Die is al gelezen door Michiel van der Velde.
19: Wat in Nederland niet lukte, slaagt in België wel, schrijft de Telegraaf. Door het strengste asielbeleid ooit is het aantal asielzoekers bij de Zuiderburen spectaculair afgenomen. Dat claimt de Belgische asielminister. In het eerste kwartaal van dit jaar daalden de aanvragen met 30%. In de andere EU-landen was dat gemiddeld 15%.
2: Als reden geeft de minister dat asielzoekers worden geweigerd die eerder in andere landen hebben aangeklopt. Ook nemen de Belgen het niet zo nauw met de Europese regels. Toch zijn er ook in België rechtszaken die draaien om de vraag of het beleid van de regering wel mag.
19: We zorgen te slecht voor onze lever, concludeert het AD. In Rotterdam heeft maar liefst 1 op de 3 inwoners last van leververvetting. Wie moe en futloos is, denkt als oorzaak snel aan de drukke baan of slaapgebrek, maar in sommige gevallen is de lever de boosdoener. Problemen daaraan ontstaan door diabetes, overgewicht en alcohol.
2: Het overgrote deel van mensen met een leverziekte komt daar pas achter op een moment dat er niet of nauwelijks nog iets aan te doen is. Daarom is het belangrijk om er vroeg bij te zijn, benadrukt een arts. Bij wie op tijd ingrijpt, kan de lever nog volledig herstellen. In het Erasmus MC is het sinds kort mogelijk om na een doorverwijzing snel de staat van de lever te controleren.
19: Is het wel verstandig om eind mei een marathon te rennen, vraagt de Volkskrant zich af. Bij hardloop-evenementen op verschillende plekken in het land werden vandaag mensen onwel vanwege die warmte. En zo'n evenement in mei kan prima, zegt een sportarts tegen de krant. Volgens hem zit het gevaar vooral in de kortere afstanden, waar mensen graag hun beste tijd willen verbeteren.
2: Dat willen marathondeelnemers ook, maar die doen rustiger aan vanwege de lange afstand. Toploper Immo Müller adviseert organisaties om de wedstrijd te vervroegen. 10:30 in de ochtend is bij deze temperaturen volgens hem al te laat. Zeker voor mensen die geen toptijd neerzetten en er uren over doen.
19: NRC schrijft over Jaap Vos, de man die bekend is van de handgeschreven advertenties voor zijn Persische tapijten. Al jaren kondigt hij in zo ongeveer alle dagbladen de opheffing van zijn zaak aan, maar gisteren was het dan echt zover. De laatste tapijten gingen de deur uit.
2: Op de laatste dag doen vaste klanten nog snel wat inkopen. Ze kunnen het bijna niet geloven dat het nu echt gedaan is. Maar Vos vindt het genoeg geweest. Hij is 85 en heeft de tapijten een halve eeuw lang verkocht. De laatste gingen met hoge kortingen de deur uit. Wat overblijft, gaat naar een opkoper.
19: Meewerken aan het artikel in het NRC wilde Vos niet. Tegen de verslaggever zegt hij: jullie hadden 3 weken eerder moeten komen. Dan had ik er nog iets aan gehad.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Crowded House, al een oud nummer, maar toch altijd lekker. Don't dream, it's over. Ja, in Parijs wordt vandaag feest gevierd na de winst van de Champions League door de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain. Gisteravond was dat, ja. Hoe anders was die sfeer toen? Want na het laatste fluitsignaal braken grote rellen uit, waarbij 57 agenten gewond raakten. Uiteindelijk zijn zo'n 780 mensen gearresteerd. Dat zijn gigantische aantallen. Je denkt, waarom gaan ze rellen? Ze zouden toch blij moeten zijn? Saskia Houtuin, correspondent in Frankrijk. Goedenavond.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Hoe gaat het aan u? Alles rustig?
1: Nou, het is nu wel redelijk. Het is nu wel redelijk rustig. In het Parc des Princes, het stadion van Paris Saint-Germain, was vanavond eigenlijk het laatste deel van het programma van de huldiging. Dat is gewoon vrij rustig verlopen. Er wordt nog wel gefeest daarbuiten, daaromheen. In het stadion zelf waren DJ's, was vuurwerk. Behalve de technische staf en de spelers van het huidige team waren er ook oud-spelers van de club naartoe gekomen om hun winst samen te vieren. En eerder vandaag kwamen de spelers aan op de luchthaven van Parijs en gingen ze in twee bussen onder escorte naar de Champ de Mars, het lange park dat bij de Eiffeltoren staat. Mm-hmm. Daar zijn ze onthaald door tienduizenden fans en vervolgens zijn ze naar het Élysée gegaan, naar president Emmanuel Macron, en dus geëindigd in hun thuishonk in het stadion.
0: Ja, nou ja, die rellen die braken gisteravond op verschillende plekken uit, terwijl, ik zei het net al, een Franse club had gewonnen. Dan denk je, ja, dan is het toch een en al vrolijkheid. Waarom gaan mensen dan elkaar in elkaar meppen?
1: Dat is een hele goede vraag. Het gebeurde ook niet alleen in Parijs, maar ook in een 15-tal andere steden in het land. Het is eigenlijk eerder iets wat je zou verwachten, hè, als een team verliest.
0: Ja.
1: Maar nu is het dus gebeurd bij winst. Kijk, het bleef gisteren wel heel spannend tot op het einde. De wedstrijd, de verlenging. En daarna waren er ook nog strafschoppen waarbij het neerkwam op de allerlaatste penalty. Maar ja, dat het op zoveel plekken uit de hand is gelopen. En ja, wat we ook niet moeten vergeten,
0: nou, maar,
1: is,
0: maar,
1: het is
0: maar,
1: ook
0: maar, verklaar het
1: niet
0: dus
1: voor het eerst dat dit gebeurt.
0: Nee, maar waarom heb ik nog niet gehoord.
1: Waarom dat zo is?
0: Ja.
1: Ja, dat is iets waar de Franse autoriteiten zich ongetwijfeld over achter de oren zullen krabben. Dat is ook iets wat vandaag ook al veel aan bod is gekomen. Vooral omdat dit vorig jaar ook is gebeurd. Nadat Paris Saint-Germain, dezelfde club dus, de Champions League won. En ook toen liep het uit de hand. En nu, wederom.
0: Toen liep het uit de hand. Toen waren er honderden arrestaties, 2 doden. Maar het waarom, dat niemand kan dus antwoord op die vraag geven, als ik je goed begrijp.
1: Nee, kijk, er zijn wel heel veel maatregelen getroffen om te voorkomen dat er weer een herhaling was. Terwijl, ja, dat is dus niet gelukt, hè. Bijna 800 arrestaties, dat is 30% meer zelfs dan nog vorig jaar. Mm. Terwijl er juist uit voorzorg, met dat in het achterhoofd, meer politie, meer gendarmerie aanwezig was. Er waren ook extra controles bij metrostations, bij fanzones. En ja, dat heeft er volgens de minister van Binnenlandse Zaken wel voor gezorgd dat de boel redelijk onder controle kon worden gehouden op veel plekken. Maar ja, op veel andere plekken ging het toch echt wel heel erg mis. Ja. En vooral dus in Parijs. Daar werd vuurwerk afgestoken, politie werd aangevallen, ruiten ingegooid. Deelfietsen zijn in brand gezet, auto's ook. Een pannenkoekenkiosk ook. Dus het ging toch wel behoorlijk mis.
0: Heeft iemand van de club erop gereageerd? Of een van de spelers wellicht?
1: Nee, er is tot nu toe niet een reactie van Paris Saint-Germain of van de spelers zelf. Dat gaat waarschijnlijk nog wel komen. Want eerder hebben spelers wel gezegd dat zij geen geweld willen zien. Ousmane Dembélé bijvoorbeeld, een van de sterspelers die vorig jaar de Ballon d'Or won, die zei, vier feest, maar ik maak alsjeblieft niets kapot. Er waren wel veel reacties vanuit de politiek. Er is één woord dat ik vandaag heel vaak voorbij heb horen komen, en dat is inacceptable, onacceptabel. President Macron die zei het, en hij zei ook, dit is niet wat voetbal is.
0: Ja, nou heeft de burgemeester van het arrondissement gezegd, misschien moeten we dit soort bijeenkomsten verbieden. Is dat een optie? Want ja, de WK komt er ook nog aan.
1: Ja, dat klopt. En dat gaat dus om de burgemeester, de deelburgemeester van het 8e arrondissement, het deel van Parijs waar ook de Champs-Élysées is, waar het afgelopen nacht dus behoorlijk uit de hand liep. Zij heeft vanochtend op hoge poten een brief geschreven en gedeeld, waarin ze zegt dat afgelopen nacht een rode lijn niet alleen is overschreden, maar in brand is gestoken. Zij wil voortaan bij sportevenementen met een hoog risico toegang tot de Champs-Élysées gaan verbieden. Maar ja, daar gaat ze niet over. Dat is aan de prefectuur, het departement. En de minister van Binnenlandse Zaken, die heeft al op die oproep gereageerd. En hij noemde het opvallend genoeg nog een vals goed idee, maar niet in de positieve zin. Want hij zegt, de Champs-Élysées afsluiten, dat kan niet zomaar. Dat is een enorme boulevard, daar heb je ontzettend veel mensen voor nodig.
0: Oké, dankjewel. Saskia Houttuin vanuit Parijs. En ik ga verder meteen met het volgende onderwerp. Dat gaat over de verwachtingen in de politiek die zo hoog gespannen zijn als het gaat om AI in de zorg. Er wordt vol ingezet op kunstmatige intelligentie om problemen als hoge werkdruk en personeelstekorten aan te pakken. Maar is dat optimisme wel terecht? Een nieuw rapport van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid zet er vraagtekens bij. Hier in de studio is de vicevoorzitter, medisch ethicus Hafez Ismaeli Mahamdi. Hartelijk welkom. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren, hè? Dat vind je prettig. De afgelopen jaren zijn er al honderden miljoenen geïnvesteerd in AI in de zorg. Wat heeft dat zo al opgeleverd? Laten we eens met iets positiefs beginnen.
2: Ja, nou, dat heeft zeker het een en ander opgeleverd. Zo zijn er AI-systemen die zorgverleners kunnen helpen bij het administreren. Hè. Bij zorgverlening hoort nou eenmaal dossiervoering. Daar kun je AI bij gebruiken. AI kan gebruikt worden bij diagnostiek, bijvoorbeeld als het gaat om te vroeg geboren baby's, kan je met behulp van AI het risico op een bloedvergiftiging eerder opsporen. Nou, dat heeft natuurlijk grote voordelen. Je kunt AI gebruiken om bijvoorbeeld leefpatronen te monitoren van mensen die kwetsbaar zijn, zoals ouderen. En als zij dan vergeten hun medicijnen in te nemen of ze vallen, ja, dan kun je ze of herinneren aan de medicatie of in een noodgeval de zorgverleners erop afsturen. Dus er is wel degelijk potentie.
0: Precies, maar misschien wordt er iets te veel gerekend op dat AI alles gaat oplossen, want uw rapport waarschuwt voor al te veel optimisme over AI.
2: Ja.
0: Wat zijn u, of jullie, jou, ja, zorgen daarover?
2: Nou, onze zorg is, enthousiasme is goed, maar tomeloos enthousiasme met een gebrek van gebrek aan reflectie. Ja, dat baart ons wel zorgen. En die reflectie willen wij toevoegen. En dat kan ik illustreren aan de hand van een voorbeeld.
0: Nou, noem maar eens een voorbeeld. Nou,
2: de administratiedruk in de zorg is echt heel erg hoog. Ja. En je kunt je voorstellen dat zorgverleners nou niet echt in hun handen wrijven om een dossier in te vullen.
0: Dat wordt vaak gezegd. We zijn de helft van de tijd aan de administratie kwijt. En die zouden wij aan de patiënten willen besteden.
2: Nou, en AI een mogelijkheid om die druk te verlichten. Om
0: dat zei je net, dat een goede was. Maar het is dan ook een slechte.
2: Het is, nou, vaak zijn dingen hebben een goede kant en misschien ook een slechte kant. Laat ik het proberen toe te lichten. Kijk, administratie, waarom hebben we dat in de zorg? Nou, dat hebben we in de zorg als een kwaliteitswaarborg. Hè. Als je gaat administreren, bouw je een moment in van reflectie voor de arts of zorgverlener. Waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Het maakt het mogelijk, als je je dossier netjes bijhoudt, om je patiënten beter over te dragen aan je collega's. Als het gaat om verantwoording, hè, dan heb je het ook mooi zwart op wit in je dossier staan. Dus het doel is de kwaliteit van zorg. Nou, als je nou AI gaat introduceren om de enorme druk naar beneden te halen, dan moet je nagaan, wat is het effect van die druk op dat doel? Nou, omdat er zoveel druk is, gaan artsen en zorgverleners niet meer die reflectie inbouwen. Maar wat ze gaan doen is vinkjes zetten en wat flink wat slagroom zitten in het dossier. Dus dat doel, dat kwaliteitswaarborging, komt steeds verder onder druk te staan. En het wordt een soort moetje. En wat je dan doet met AI is eigenlijk dat moetje dat gedaan moet worden. Ja, dat werk ga je verlichten. Maar die kwaliteit waar het echt om te doen is en wat zo ontzettend belangrijk is, ja, dat raakt steeds verder uit zicht. Dus met AI los je op korte termijn de druk op, maar op lange termijn los je het grotere probleem rondom administratie en het belang van goede kwaliteit, ja, dat los je eigenlijk niet op.
0: Een citaat uit het rapport luidt: AI lijkt vaak een high-tech pleister voor het gebroken been van de gezondheidszorg.
2: Ja.
0: Het is een prachtige zin.
2: Ja.
0: Maar wat wordt ermee bedoeld?
2: Nou, dus het gebroken been in het voorbeeld van de administratie.
0: Ja, nee,
2: een ander voorbeeld. Denk bijvoorbeeld aan, ik noemde de AI-systemen die leefpatronen kunnen monitoren. Ja. Hè? Nou, je zegt, ik noemde ook al, volgens mij er is veel schaarste in de zorg, personeelstekort, et cetera. Nou, met die AI-systemen, als die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ouderen hun geneesmiddelen regelmatiger innemen, dat maakt onder de streep uit, omdat je dan misschien wat minder wijkverpleegkundigen daar naartoe zou hoeft te sturen. Nou, schaarste opgelost. Tegelijkertijd, Als je ouder bent, een van de belangrijkste klachten, wat we veel terug horen, is ook eenzaamheid. En die momenten die je dan hebt met die wijkverpleegkundigen, die nemen eigenlijk ook af.
0: Ja.
2: En dat is heel erg jammer. Als je het ene probleem oplost en een nieuw probleem introduceert. Ja. En als je het aan de wijkverpleegkundige zelf vraagt, dan zal zij ook tegen je zeggen, het leukste aan mijn werk is dat menselijke contact. En dat dreigt dan ook verloren te gaan.
0: Nou ja, we gaan natuurlijk nog verder vergrijzen, dat weten we. Mm-hmm. Hè? In de ouderenzorg wordt gedacht aan chatbots.
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Zo, hè? Monitoring, nou ja, daar is het al even over gegaan. Hè? Ja. Nemen ze wel hun medicijnen in. Maar ja, zorgverleners kunnen ook niet de hele dag bij mensen aanwezig zijn. Zit daar nou een ethisch probleem?
2: Ja, nou, dus chatbots, je kunt het hebben over ouderen of mensen. Nou ja, demente mensen.
0: Die het misschien net zo leuk vinden om tegen een chatbot te praten.
2: Ja, precies.
0: Oh ja?
2: Nou, dat wellicht. Maar het punt daar een beetje is dat, je kunt big data, je kunt AI inzetten om 24/7 beschikbaar te zijn voor communicatie. Dat kan die chatbot. En dan ga je eigenlijk op een hele hoogtechnologische manier een probleem proberen te tackelen. Terwijl het de oorzaak, waarom zijn ouderen kwetsbaar? Waarom zijn ze eenzaam? Wat is eigenlijk de oorzaak van heel veel mentale problematiek? Nou, dat is bestaansonzekerheid. Dat is armoede. Dat is gebrek aan een sociaal netwerk. Dus als je alleen maar in gaat zetten om het symptoom te bestrijden, kan dat wel de bodem wegslaan onder het belang om dat sociale weefsel dat zo belangrijk is voor iedereen, voor mensen, om daarmee aan de slag te gaan. En daar willen we voor waken. Dus we zijn in zekere zin dus niet pertinent tegen het inzetten van AI. Maar waar we voor willen waken is dat vanwege de symptoombestrijding, de onderliggende oorzaken, het gebroken been eigenlijk niet wordt geadresseerd. Dat zou onwenselijk zijn.
0: Ja, maar ja, de druk op de zorg zal alleen maar toenemen, denk ik.
2: Ja.
0: En als AI dan niet de oplossing is, zoals sommige mensen wellicht hopen of denken, wat dan wel?
2: Ja, nou, het hoeft natuurlijk niet of-of te zijn. Hè? Of AI, of investeren in, zoals ik net zei, sociaal weefsel, menselijk contact. Je kunt natuurlijk ook proberen te verkennen hoe je dat nou en-en organiseert. Het wat onwenselijk is als je zonder reflectie AI gaat toepassen. Maar als je het toepast, maar in acht neemt wat nou de onderliggende problemen zijn, en dan verkent of AI daadwerkelijk daarop ingrijpt en een oplossing is, hè, dat je stappen voorwaarts kunt zetten, nou, dan is het wellicht wel goed om dat toe te passen.
0: Ja. Hoe is dit rapport eigenlijk tot stand gekomen?
2: Hoe het er tot stand gekomen is? Nou,
0: hebben jullie heel veel gesproken met mensen uit het veld?
2: Ja. Dus we doen zeker veldonderzoek. Dus we spreken zorgverleners, we spreken allerlei belanghebbenden. We doen literatuuronderzoek en we hebben een commissie met mensen vanuit verschillende achtergronden, ethici, artsen, et cetera. En op basis van al die input komen we dan tot zo'n rapport.
0: Ja, en wat gaat daar nu mee gebeuren? Toch niet een spreekwoordelijke onderste laag, hè?
2: Nou, dat hopen we natuurlijk niet. Als het aan ons ligt, zeker niet. Daarom zijn we ook heel erg blij met de uitnodiging deze avond, Mieke. Waarvoor heel veel dank.
0: Hoef je me niet persoonlijk voor te bedanken, hoor. Maar, maar goed.
2: Morgen wordt het rapport gepubliceerd in de Rode Hoed, debatcentrum. Hè, en eigenlijk waar wij toe oproepen is gesprek, is debat. En dat gaan we morgen ook beslist doen. En eigenlijk is dat onze inzet om het gesprek over de zinnige inzet van AI aan te moedigen.
0: Want hebben jullie het idee dat er te veel gewet wordt op die AI? Dat er echt wordt gedacht wordt van ja jongens, dat gaat de boel oplossen.
2: Ja.
0: En dan zien iedereen natuurlijk die voorbeelden voor zich van robots die even goed de zorg op kunnen nemen.
2: Ja, die indruk is bij ons wel ontstaan. En misschien is dat ook wel in een bredere patroon van quick fixes. Hè? Dat je zo snel mogelijk even het symptoom probeert te bestrijden. En ik snap het ook. Hè?
0: Soms is symptoombestrijding ook wel fijn, hè?
2: Zeker. Ik heb het heel erg te doen met artsen die ellenlange lijsten moeten invullen. Dus dat begrijp ik ook.
3: Als je hoofdpijn hebt, dan is aspirientje ook een symptoombestrijding. En dat is toch wel fijn dan. Zo bedoel ik. Het is niet altijd slecht.
2: Nee, het is zeker niet slecht. Maar als je hoofdpijn hebt omdat je in de armoede zit of omdat je eenzaam bent, dan is het wel lullig om iemand een paracetamolletje te geven, maar dan wel weer terug naar de plek te sturen waar die hoofdpijn begonnen is.
3: Maar er komt dus een debat. Moet er ook een maatschappelijk debat hierover komen?
2: Ja, denken we wel. Eigenlijk iedereen die een belang heeft bij de zorg. En dat zijn er heel erg veel. Dat
3: Of in de toekomst.
2: Of in de toekomst, ja. Die nodigen we van harte uit om hierover mee te spreken.
3: Oké, dankjewel voor de komst. Medisch ethicus Hafez Ismaili Mahamdi. Dankjewel.

0: Laat het licht aan, was dit van Snelle. Er is steeds meer onvrede in Oekraïne over de agressieve werkwijze van de zogenoemde mobilisatiepolitie. Mannen worden geregeld op hardhandige wijze van de straat geplukt om te gaan vechten tegen de Russen. Want dat blijft het grote probleem voor het leger, het tekort aan manschappen. Journalist Michiel Driebergen doet in Oekraïne onderzoek naar die mobilisatiepolitie. Goedenavond, Michiel.
1: Goedenavond, Mieke.
0: Ja, wat voor verhalen hoor je over die werkwijze van die mobilisatiepolitie?
1: Ja, nou ja, ik ben zelf ook wel eens bijna in zo'n busje gegooid, hoor. Ik moet zeggen, die controles die zijn overal. Die zijn op stations, die zijn op straat, in het centrum, in buitenwijken. Dan stopt er opeens inderdaad een auto of een busje voor je neus. Springen er 2, 3 man uit. En vragen dan onmiddellijk naar je documenten of je geregistreerd bent. Want je moet je als man, zeker hè, tussen de 18 en de 60 jaar, moet je je registreren waar je woont. En dan moet je je beschikbaar houden voor eventuele mobilisatie. Nou ja, goed. Ik trek dan snel mijn paspoort tevoorschijn en dan druipen ze weer af. Maar goed, ja, je ziet toch eigenlijk steeds meer, hoor, de laatste maanden ook filmpjes van, ja, toch wel gewelddadig optreden. Inderdaad, midden op straat, mannen die inderdaad in busjes worden geduwd. Soms vallen er ook klappen. Ja, en zo gaat die politie af en toe te werk. Ze verdedigen ze zich natuurlijk door te zeggen, het is maar een heel klein percentage. Ik denk ook dat het zo is, hè, van de misstanden, van de excessen. Maar dit is toch eigenlijk ook wel echt een onhoudbare situatie, die bussificatie, zoals we dat noemen.
0: Ja. Wat is het voor dienst? Zijn dat gewone politieagenten?
1: Nee, dat is de recrutering. Officieel is het zelfs een onderdeel van het leger. De recrutering van het Oekraïense leger. Het probleem is eigenlijk een beetje, en dat is toch ook wel wat je dan ziet, hè, waardoor je met welke ogen je die video's moet bekijken. Het zijn vaak veteranen, dus mannen die al in het leger hebben gediend, die vaak een keer gewond zijn geraakt en dan veteraan zijn geworden. En die natuurlijk ook wel vaak getraumatiseerd zijn en vaak boos zijn dat, ja, sommige mannen een beetje hun snor drukken, niet willen dienen in het leger, niet hun leven willen riskeren, wat zij dan wel hebben gedaan. Ja, en dat leidt toch heel erg snel tot conflicten. Er is nou eenmaal een hele

0: grote groep mannen. De minister van Defensie heeft nu eindelijk cijfers daarover gegeven dat er 2 miljoen mannen zich niet correct hebben geregistreerd. En die zijn dus eigenlijk wanted. Die zijn, worden eigenlijk min of meer gezocht. Die overtreden de regels.
1: Ja, maar ze houden dus controles op straat. Je zei al, tussen 18 en 60 moet je je registreren. Maar je wordt niet, als je jonger bent dan 25, word je opgepakt nog, toch?
0: Nee, inderdaad. Je moet je tussen, nou ja, het gaat om tussen 18 en 60, maar als je tot 25 hoef je in elk geval niet naar het front. Dat is toch ook wel echt een harde leeftijd. Die wordt ook echt wel gerespecteerd, maar je kunt nog steeds gecontroleerd worden en je moet je beschikbaar houden. Je kunt wel gemobiliseerd worden, maar dan kun je ja, ergens in het achterland in dienst komen. Maar als je student bent, kun je sowieso niet. Er zijn sowieso heel veel uitzonderingen dat je niet in het leger hoeft.
1: Wie hoeft er dan verder nog niet?
0: Als je bijvoorbeeld, ja, als je bijvoorbeeld 3 kinderen of meer hebt, dan hoef je niet in het leger. Daar wordt rekening mee gehouden als je studeert dus. Maar ook als je bijvoorbeeld zo belangrijk werk doet dat je beter niet gemobiliseerd kan worden. Ik sprak eergisteren in Lviv een advocaat die zich bezighoudt met dit soort zaken. Ja, en die had het voorbeeld van een man die zat op de asfalteermachine. Die was heel belangrijk bij het aanleggen van wegen. Ja, die man heb je ook nodig, ook tijdens oorlog. Maar die werd gewoon uit zijn machine getrokken en stond de volgende dag op het trainingsveld. Nou, als er dan een procedure komt met een goede advocaat in dit geval, dan is die man uiteindelijk wel weer op zijn auto terecht. Gekomen. Alleen ja, er zijn toch echt veel misstanden. Kijk, aan het begin van de oorlog, Mieke, zijn heel veel mannen en ook vrouwen vrijwillig het leger ingegaan. Er zijn de afgelopen 4 jaar 1,2 miljoen Oekraïners die hebben gediend of nog steeds dienen in het leger. Dat is natuurlijk een enorm aantal en dat is een grotendeels vrijwillige beweging geweest. Maar ja, na 4 jaar oorlog, dat zei die advocaat ook, is iedereen gewoon heel erg moe en is het een beetje op.
1: Ja, jij hebt gesproken met een advocaat die mannen bijstaat. Heeft het wel zin om een klacht in te dienen? Ja, soms dus wel, als ik jou zo begrijp.
0: Ja, zeker. Kijk, die filmpjes die gaan natuurlijk vooral over het eerste proces. Hè. Iemand wordt zo'n busje ingegooid en het is niet om aan te zien. Hè. En de Russische propaganda gebruikt dat ook. Die proberen die social media natuurlijk vol te zetten met dit soort video's. En het ziet er echt slecht uit. Maar vervolgens, die procedure starten wel. Oekraïne is toch steeds meer een rechtsstaat aan het worden. Maar goed, kijk, als je eenmaal op het trainingsveld bent dan word je natuurlijk ook onder druk gezet door mannen die ook daar aan het trainen zijn, die zeggen, joh, ga met ons mee. Schaam je eigenlijk niet dat je niet in het leger wil? Dus uiteindelijk zie je toch ook, en dat hoor je ook van die advocaat, dat veel mannen toch uiteindelijk zeggen, oké, nou, dan ga ik wel. En daar hoopt die mobilisatiepolitie natuurlijk op. Gedane zaken nemen geen keer. Ja. En dan hebben wij onze quota weer gehaald.
1: Ja, Oekraïne oogst natuurlijk veel lof voor hoe het stand weet te houden. Vooral dankzij drones. Maar dat tekort aan soldaten blijft dus een groot probleem. Hoe groot is het? Hoeveel mensen hebben ze nodig?
0: Ja, ze hebben eigenlijk nog 100.000 extra mensen nodig. President Zelensky zei onlangs, wij komen heel vaak in de situaties dat we eigenlijk 1 Oekraïner staat op 8 Russen, kun je je voorstellen. Sommige brigades die klagen dat dat ze maar 30% van de capaciteit hebben om de posities te vullen. Je ziet nu toch een soort van verschuiving. En je noemde de drones, dat drones steeds belangrijker worden op het slagveld. Er zijn steeds minder mannen nodig die infanterist zijn, die dus eigenlijk het gevaarlijkste werk doen aan het front. En die advocaat zei ook, we moeten eigenlijk steeds duidelijker maken dat je ook dronepiloot kan worden. Dat je ook je technische vaardigheden kunt gebruiken. Dat onder die 2 miljoen mannen zitten misschien heel veel mannen die misschien wel willen, maar inderdaad te bang zijn om op die voorste posities terecht te komen en inderdaad te sneuvelen. Uiteraard, dat gebeurt ook vaak in het leger. Maar misschien kunnen die mannen hun kwaliteit op een andere manier inzetten en houden ze zich dan wel beschikbaar. Dat is toch een beetje de hoop.
1: Ja, ik begreep dat als je 1 keer in het leger zit, dat je diensttijd nooit afloopt.
0: Ja, als je dus een contractsoldaat bent, een professioneel militair, dan heb je een contract voor een bepaalde periode. Maar als je gemobiliseerd wordt, en dat is natuurlijk wat al die mannen op straat, waarom ze niet dat busje in willen. Als je gemobiliseerd wordt, dan is dat tot het einde van de oorlog in principe. Je hoort nu toch echt wel stemmen opgaan in Oekraïne dat echt afgelopen moet zijn. Dat er ook een demobilisatie moet komen, dat er een eindperiode in zicht moet zijn.
1: Ja.
0: Maar goed, als er zo weinig manschappen zijn die aan het front kunnen vechten, dan worden die regels natuurlijk heel erg vaak toch met voeten getreden.
1: Nee, maar dat je dus als je het leger ingaat, dat je denkt, oké, over 2 jaar ben ik er weer uit. Dat zou toch echt wel redelijk zijn. Nou ja,
0: daar wordt wel aan gedacht
1: om dat te doen.
0: Zeker, ja. Ja, zeker. Er wordt gedacht aan hogere salarissen, et cetera. Er zijn heel veel mannen hebben een inkomensval. Hè. Als je in het leger maar 600, 700 euro verdient... terwijl je een goede IT-baan had, ik doe maar wat... waar je 3000 euro per maand verdient. Ja, heel veel mensen kunnen hun gezinnen ook niet meer onderhouden als ze het vonden. En dat soort dingen moeten veranderen. Dat vindt nu ook de politiek, dat zijpelt zo langzamerhand door.
1: Goed, we gaan er zien. Dank je wel voor je bijdrage, Michiel Driebergen. En dan gaan we nu luisteren naar muziek die niet zo heel vaak in het oog te horen is. Maar het heeft van alles te maken met de documentaire waar ik zo over ga praten. Dit is Charlotte Maggiono met een lied uit Frauenliebe und Leben.

0: Doe ring aan mijn vinger van componist Robert Schumann, gezongen door Charlotte Margiono. Een van de zangeressen die in de documentaire tot de laatste noot van Malou van den Bergen optreedt. En die documentaire die wordt morgen uitgezonden in het Uur van de Wolf op NPO 2. Ik zeg het maar vast. In die film komen vier internationaal gerenommeerde operazangeressen aan het woord over ouder worden in de spotlights. Malou van den Bergen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Fijn dat je in de studio bent. En ook goedenavond, Charlotte Margiono.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja, wat fijn dat je op afstand weliswaar, maar toch erbij bent. Een documentaire over ouder worden als operazangeres. Was dat iets waarvan je meteen dacht, daar wil ik aan meedoen?
2: In principe wel. Ja. Omdat ik meteen de essentie begreep waar Malou mee bezig was. En ik vond het ook meteen een heel breed spectrum van de ouder wordende mens in de westerse maatschappij. Uh-huh. Heeft nou eigenlijk geen plek. En zeker de vrouw die zich in mijn richting begeeft, dus kunsten. Je wordt al ontzettend jong opzij gezet. Misschien is dat met alle beroepen wel zo. Maar in ieder geval,
0: nou.
2: Ja... Het is een pijnlijke aangelegenheid eigenlijk.
0: Ja, Malou van den Bergen, het is een gevoelig thema in de operawereld. Ouder worden en dan vaak nog echt voor het oog van de operabezoekers. Wat gebeurt er met je stemmen als je ouder wordt?
1: Als je ouder wordt, gaan je stembanden verliezen aan flexibiliteit. Wat dus op de toonhoogte van je stem effect zou kunnen hebben. En met name sopranen kunnen daar last van hebben tijdens of na de overgang.
0: Ja, want ze leggen zichzelf een enorme... Ja, perfectionisme op eigenlijk, hè? Dat begreep ik uit de documentaire.
1: Dat wordt gevraagd in de operawereld. Zowel van buitenaf als de zangeressen zelf, die streven naar perfectie. En op het moment dat je het idee hebt dat je stem niet meer helemaal voldoet aan die perfectie, dan kan dat gevolgen hebben. Ja. Maar de film gaat juist over... kan een doorleefde stem juist ook niet heel erg mooi zijn? Dat is wat ik met de film wilde laten zien.
0: Net zoals een wat oudere balletdanseres soms prachtig kan dansen, omdat er zoveel expressie in zit.
1: Precies.
0: Misschien iets minder souplesse, maar ja, wel veel meer expressie en doorleefdheid.
1: En levenservaring die je meeneemt.
0: Precies. Hoe was dat voor die andere zangeres? Hè? Doris Soffel zit erin, Christine Pio. En,
1: Doris Soffel, Sandrine Pio.
0: Sandrine Pio, zei ik het verkeerd? Sorry.
1: Ik niet, maar...
0: ja. En Robert Alexander, inmiddels overleden. Was iedereen bereid er met je over te praten?
1: Nou, dit is de shortlist. Ja. Ik had natuurlijk een longlist.
0: Ja, ja.
1: En voor mij was het belangrijkste dat de zangeressen inderdaad open wilden zijn en kwetsbaar over dit onderwerp, wat een heel gevoelig onderwerp is en bijna een taboe. Want als je op websites van operazangeressen kijkt, er staat eigenlijk nooit de leeftijd op gemeld.
0: Maar dat is sowieso in de muziekwereld is dat zo. Ook niet van violisten of zo.
1: Nee, met je leeftijd prijs je jezelf eigenlijk een beetje de markt uit op het moment dat je ouder wordt.
0: Ja, terwijl dat in de mediawereld, ik bedoel, als je op wiki staat altijd je leeftijd bij. Maar bij operazangeressen dus niet.
1: Nee,
0: maar dat wordt door iedereen gerespecteerd, want iedereen zal het toch wel weten.
1: Ja, door wiki.
0: Ja, ja. Ja, en mevrouw Margiono, u bent in 2010 al gestopt.
2: Ja.
0: Zeg ik jij of u?
2: Zeg maar jij, hoor.
0: Ja, okay.
2: Het is prima. Ja, ja,
0: ik heb je nog wel eens eerder gesproken toen in die tijd. Volgens mij was je toen pas 50. Dat is toch helemaal...
2: Wat klinkt dat schattig. Ja, ik ben inmiddels 71. Je moet het ook zien als een soort vorm van sport. Sowieso het klassieke zingen is een buitengewoon precaire aangelegenheid. Als je je realiseert dat in het strottenhoofd van de mens zitten dus die stembanden. Nou, dat, als je die op tafel legt, dan zie je twee kleine, vieze, grijze, sliertige frutseltjes. En die hangen dan in een bewegingsapparaat wat door spieren wordt aangestuurd. En het is de bedoeling van een operazanger, maar sowieso van een klassieke zanger, dat je dus zonder microfoon, zonder kunstmatige versterking, van een redelijke leuke kleine zaal van het concertgebouw tot in de Sydney Symphony Hall 4000 mensen zonder microfoon de zaal kan bezingen. Ja, het is gewoon krankzinnig. En dat geeft zo ontzettend veel. Heeft zoveel impact. Daar ben je jaren mee bezig om te kijken. Sowieso in je studietijd. Ga je dat überhaupt halen? Heb je voldoende fysiek om aan al die praktische en ook natuurlijk daarnaast nog de hele artistieke eisen te voldoen? En als dat dan zo is, gaat die stem dan steeds groter worden? Groei je door allerlei stemvakken heen? Of stopt het na een tijdje? En dan komt op een gegeven ogenblik het moment van ja, maar dit is zo'n krankzinnige inspanning dat niet alleen de overgang, maar ook een gezonde vorm van dat je ouder wordt. Als je 71 bent, ga je toch ook niet meer in Wimbledon een vijfzetter spelen?
0: Nee.
2: Dat gaat toch niet meer?
0: Nee, maar jij bent al opgehouden toen je 50 was. Had je toen het idee, ja, ik kan het niet meer? Ik begreep uit de documentaire dat een nare recensie ook nog een rol had gespeeld. Dat je dacht, ik heb geen zin meer om mezelf nog zo kwetsbaar te maken.
2: Nou, wat ik me kan herinneren, maar ik ben heel slecht in data's, is mijn laatste optreden bij de Nederlandse opera. Maar dat is, ik heb daarnaast natuurlijk ook op andere plekken gezongen. Was volgens mij toen ik al over de 60 was, hoor.
0: Oh, toch wel?
2: Zong ik in Hans en Grietje de Moeder. En dat was een hele leuke rol. En dat zijn ook rollen die bij je leeftijd passen, sowieso. Want je hebt een moederrol en je mag ook wat ouder zijn. En ja, de perfectie ligt op andere manieren. Het is ook een komische rol.
0: Ja. Oh, dus dat klopt niet helemaal dat je nog maar 50 was?
2: Nee. Oké. Okay. Nee, ik heb zelfs na die leeftijd ben ik begonnen aan het echte zwaardere werk. Dus dan moet je denken aan Wagnerrollen.
0: Weet jij hoe het zit, Marlou?
1: Nee, het is wel. Ik bedoel, ik ga Charlotte natuurlijk niet bestrijden hier. Nee. Het speelde mee bij Charlotte, die recensie. De vocale bruikbaarheid voorbij. Dat was een neersabelende uitspraak. En dat was voor Charlotte wel degelijk iets waar ze heel. Ja, wat een kwetsuur. Opleverde. Maar Charlotte is wel doorgegaan met zingen, maar heeft geen dragende rollen meer gedaan.
0: Oké, okay. Ja, het was ook in de 50. Ja, het was ook. Maar Charlotte, voor die film keek je ook terug naar beelden uit de tijd dat je nog veel jonger was. Is dat dan confronterend?
2: Nee, niet. Niet. Dat heb je natuurlijk wel vaker gedaan. Ja. En het is. Ik ben in de film de enige van de drie, van de vier dames, die dus echt, zoals ik dat zelf me ook altijd voor had genomen, niet te lang doorgaan, niet zo lang doorgaan dat de mensen bij het verlaten van het concerthuis, bij het ophalen van hun jas tegen elkaar zeggen, wat zong ze vroeger mooi, hè?
0: Ja, ja.
2: Ik bedoel, dat lijkt me gewoon verschrikkelijk.
0: Ja.
2: En dat heb ik ook eigenlijk wel bereikt. En inderdaad, die recensie waar we het steeds over hebben, die heeft ook wel iets positiefs bij me teweeg gebracht.
0: Ja.
2: Die heeft inderdaad op een vrij bruske manier dat moment eigenlijk aangekondigd.
0: Ja.
2: Weliswaar was dat niet bij van alle recensenten zo benaderd, maar het maakte mij wakker en waakzaam.
0: Ja.
2: En voor mij is altijd heel belangrijk geweest dat je als kunstenaar, want daar hebben we het hier over, we hebben het over een kunstzinnig beroep, dat je kunt voldoen aan de diepgang en aan de eerlijkheid en aan de schoonheid van wat je voelt dat je wilt brengen.
0: Ja.
2: En als je daar niet meer aan kan voldoen, omdat je gereedschapskist gewoon roestig wordt, dan moet je kappen.
0: Ja. De overgang, het is al een paar keer gevallen, dat woord. Ja, wij vinden dat tegenwoordig gewoon een inkoppertje hier, maar daar is het kennelijk toch nog wel een ding. Ik denk, oh, daar heb je dat taboe weer, hoor, jongens, van de overgang. En hoe lang is dat nog een taboe? Maar goed, daar speelt het dus wel een rol. Roberta Alexander zegt dat ze er 12 jaar last van heeft gehad. Dat is dus wel een zangeres die probeerde om echt gewoon door te gaan.
1: Zij wilde dat, net zoals Doris Soffel, die wilde ook door. Die
0: precies,
1: ook
0: die is nu 77.
1: Precies. En Sandrine Pio, die zegt. Ja,
0: dat is een jonkie van 59.
1: Ja, maar die heb ik wel met nadruk heel bewust gevraagd, omdat ik wilde een zangeres ook die in die fase zit. Dus die merkt hoe haar stem aan het veranderen is. En niet alleen met terugwerkende kracht. En Roberta Alexander, die heeft na de overgang eigenlijk een tweede carrière is opgestart.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk ook wat ik met de film wil vertellen. Namelijk dat er kracht in zit. En dat je veerkrachtig kunt zijn. Ook Hè? Dus juist met name na de overgang.
0: Ja, nou, wat Pio doet is, ja, zij past zich aan, hè?
1: Nou, ze heeft actief een componist opgebeld, ja, en gevraagd, je hebt deze partituur nu voor mij geschreven. Dat was voor de opera Innocence. Maar eigenlijk zijn de noten te hoog. En ze heeft haar schaamte overwonnen door de componist, de levende componist, te bellen en gevraagd of de componist een aantal tonen, noten, lager kon componeren. En daar heeft de componist, die toen nog leefde, Kaya Sarriao, aan voldaan.
0: Oh ja.
1: En dat is eigenlijk ook een manier, ook een vrouw, ja, maar dat hoeft niet per se natuurlijk.
0: Maar Händel kan je niet meer bellen.
1: Nee, nee, maar er zijn gezat hedendaagse componisten die je wel kan bellen. En dat is eigenlijk de kracht ook van de zangeressen. Ga niet bij de pakken neerzitten, maar bel, doe zelf iets en zorg ervoor dat je op dat podium blijft staan.
0: Ja, nou ja, Charlotte, je hebt die film waarschijnlijk al in zijn geheel gezien. Wat vond je dan,
2: ja,
0: van Doris Soffel, hoe die het aanpakt?
2: Ja, dat maakt mij een beetje verdrietig, omdat ik het gevoel heb dat zij haar levenswaarde en haar menswaarde en ook haar zangwaarde alleen maar ziet in het vak wat ze doet. En zo zit ik niet in elkaar. Ja. En ik heb ook altijd heel erg sterk een ambitie gehad om les te geven. En dat ben ik ook gaan doen. Ik heb een aantal jaren ook een conservatorium in Amsterdam, ja, of in Utrecht les gegeven. En ik heb heel lang leerlingen gehad. Eigenlijk pas voor kort. Er zijn er nu nog anderhalf of twee die af en toe eens langskomen.
0: Ja, dat is ook een manier.
2: Ik heb een andere filosofie. Maar ik heb wel, eigenlijk ook door het proces van het maken met Marlou van deze film, wat toch een lange tijd was, ja, heb ik ontdekt dat de essentie voor mij is dat ik gewoon muziek moet maken.
0: Ja. Oké, dank je wel, Charlotte. Maar ja. Ja, ik kijk naar de tijd, ik heb nog 20 seconden. Ik vond het zo leuk aan die film dat al die vier zangeressen allemaal op hun eigen manier, ja, dit allemaal, ja, toch weer anders aanpakten. En allemaal fantastische vrouwen, vond ik het. En het is gewoon een mooie film. Dankjewel dus, Charlotte.
2: Graag
0: en
2: gedaan.
0: Marlou van den Bergen ook bedankt voor je komst. De documentaire Tot de Laatste Noot te zien morgen in het Uur van de Wolf om 11:15 op NPO 2. Nou, wij zijn er doorheen. Morgen zit hier Koen Verbraak en straks nog Wat Blijft. Dag.
3: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
0: Ik ga in gesprek met harpist en componist Remy van Kesteren. Op zijn 16e debuteerde hij met het Nederlands Kamerorkest. Hij won binnen- en buitenlandse prijzen en speelde wereldwijd concerten. In zijn nieuwe solovoorstelling Threads brengt hij zijn klassieke wortels samen met elektronische muziek. Is this where I wanna be?
1: In de nacht van dinsdag op woensdag, van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
2: Ster. Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
6: Radio Oost, thuis in Overijssel.
7: Ik heb Schuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerper. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.